0: van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de voorruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Jongste slachtoffer was een kind van 8. En mooie prestaties van de Nederlandse atletiekvrouwen in Parijs. Zo liep Lieke Klaver haar beste tijd van het seizoen op de 400 meter... en Nadine Visser deed hetzelfde op de 100 meter horde. Femke Broeders-Bol kwam uit op de 800 meter... en was net iets langzamer dan het Nederlands record van Ellen van Lange uit 1992. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. De omgeving werd afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. In Venezuela zijn nog meer doden geteld na de twee zware aardbevingen van vorige week. Het gaat om 1450 slachtoffers. Het aantal loopt waarschijnlijk nog flink op, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Intussen schiet ons land niet alleen te hulp met een reddingsteam om overlevenden te vinden, maar er is ook een marineschip onderweg met noodhulp. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En mooie woorden van de bondscoach van Marokko. Heeft bewondering voor het Nederlands elftal, zei hij op een persconferentie. Maar toch denkt hij Oranje op het WK te kunnen verslaan. Nederland en Marokko spelen morgen nacht tegen elkaar in Mexico. De winnaar neemt het in de achtste finales op tegen Canada. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst en dat dreigen er alleen maar meer te worden. Een klein wonder in Venezuela. 4 dagen na de zware aardbevingen hebben reddingswerkers een vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder werden alle moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Toch blijft het aantal doden in Venezuela oplopen. Het zijn er nu zeker 1450. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En Oranje-aanvaller Cody Gakpo is klaar om op het WK tegen Marokko te spelen. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd op een persconferentie. Gakpo en zijn vriendin verloren afgelopen week hun kindje tijdens de zwangerschap. Gakpo besloot om toch te blijven op het WK. En volgens Koeman kan hij morgen nacht dus in actie komen. Het weer van Weer Online. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Dit is Radio NL. Bij ons hoor je... jouw muziek altijd aan. Dit is de muziek van Radio NL.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. Een voorbijganger zag het slachtoffer liggen en sloeg alarm. Er zijn nog veel vragen, zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen heel snel afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely mag nog even blijven op het WK. Na zijn goede optredens in de groepsfase heeft de FIFA hem beloond met een nieuwe wedstrijd. Makkely fluit morgenavond Frankrijk tegen Zweden. Het wordt zijn derde wedstrijd op dit WK. Het weer van Weer Online. Overdag eerst nog vaak bewolkt, daarna steeds meer zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
3: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
7: Het hele land is rood, wit, blauw.

0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er komen zwaardere straffen voor mensen die hun partner doden na aanhoudend huiselijk geweld. Maar als er geen vooropgezet plan is, kunnen rechters daar nu nog maximaal 25 jaar cel voor opleggen. Maar het kabinet wil dat in bepaalde gevallen verhogen naar 30 jaar of levenslang. Dat is de maximale straf voor moord. Afslankmedicijnen die je moet inspuiten zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftiging verdubbeld naar bijna 150, zegt het centrum dat de meldingen verzamelt. Mensen krijgen bijvoorbeeld buikpijn of moeten overgeven. Vaak hebben ze het afslankmiddel gebruikt zonder begeleiding van een arts. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst, dat dreigen er alleen maar meer te worden. En mocht Oranje morgen nacht op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde Canada. De Canadezen hebben zich gisteravond als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Ze versloegen Zuid-Afrika met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online. Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
14: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
15: En door...
16: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
2: Een goedemorgen. 6:03 op deze maandagochtend. 29 juni, start van een nieuwe week. Nieuwe ochtendshow met de verkeersinformatie van de ANWB. Het jongste tel van de ANWB, hè? Rijn Baartmans. Rijn, goedemorgen.
0: Ja, dat klopt, Lars. Goedemorgen. Nou, maandagochtend, dus er staat nog niet heel veel verkeer op dit moment, op dit tijdstip. Wel is het druk op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. De A27 richting Gorkum, want ze zijn aan de weg bezig bij knooppunt Gorkum. Ook hier 5 tot 10 minuten oponthoud. En de A28 richting Amersfoort, ook 10 minuten extra tussen afrit Ermelo en Strandnulde.
2: Dank u, Rijn. Tot zometeen weer.
0: Tot zometeen.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Last one day. Yes, we zijn begonnen. En zometeen draaien we muziek van Rutger van Barneveld. De zwoele zomernachten. Lekker.
4: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd.

0: is de Sowieso Ochtendshow.
1: Voor de maandag 29 juni vandaag. Goedemorgen, 12 minuten over 6. En we zijn begonnen aan een nieuw ochtendprogramma. Ochtend voor deze maandag met jouw tekst- of audioberichtje. Mag hem achterlaten via de app van Radio NL. Vandaag een bomvol programma, als ik het zo eventjes mag noemen. We mogen sowieso elk uur iemand in ons elftal gaan plaatsen. Je maakt elk uur kans op een nieuwe televisie. Later deze dag dan trekken de dikdakkers er alweer op uit met hun cabrio-auto. Hè. En die geven dan een televisie weg aan de aanvoerder van het elftal. Aanvoerder wordt dan later dan deze dag ook bekendgemaakt. Maar goed, eerst moeten we dat elftal gewoon volmaken natuurlijk. Dus dit uur ook weer vlak na 6:30. Dan gaan we iemand daarvoor plaatsen. Voor ons voetbalelftal. Want komende nacht is de WK-wedstrijd. Hè? 3 uur vannacht, dan is het Nederland tegen Marokko. Wordt gezellig in de grote steden. En ongeacht de stand of wat, daar zal de ME ingezet gaan worden. Het is triest dat we dat moeten zeggen, maar dat zal vast wel weer gaan gebeuren. Maar we gaan zien wat het wordt. Ga je kijken? Ga je het zien? Ja, ik zelf wel hoor. Ik ga de wekker zetten om 2:30, tenminste dat is het idee voor nu. 2:30 vannacht de wekker. Even douchen, even opfrissen en dan zit ik om 3:05 gewoon op de bank beneden. En dan ga ik voetbal kijken. Hopen dat het geen verlenging wordt, dat er geen panels worden. Want dan wordt de laatste penalty om 6:00 ongeveer ingeschoten morgen. Maar we gaan zien wat het wordt. 3:00 vannacht. Ga je kijken? Ja of nee? We zijn er benieuwd naar. Dat is even het polletje voor vandaag. Eerst even een nieuwe blik op het nieuws van deze maandag, de 29e. Het gaat over een Belgisch museum dat namelijk gratis toegankelijk is vandaag, omdat de penisplant in bloei staat. Het gaat om het museum van de Universiteit van Gent. Die is vandaag gratis en extra lang open, omdat sinds gistermiddag die penisplant dus in bloei staat. En dat gebeurt niet vaak. Sterker nog, de plant bloeit pas voor het eerst na ongeveer 10 jaar en daarna eens in de 3 jaar. Zo'n bloeiperiode duurt maar 72 uur en veel mensen willen dat zien. Daarom dat ze de deuren openen voor een ieder die daar baat bij heeft. Ja, en het sportweekend, het Formule 1 weekend achter de rug. Max Verstappen die het op het Red Bull circuit, de Red Bull Ring, toch wel aardig deed. Hè? Uiteindelijk 2e plaats. Wist zich helaas niet enorm hoog te kwalificeren, omdat hij in de ene laatste bocht er vanaf vloog, zaterdag. Maar Max Verstappen en Red Bull lijken weer een klein beetje de goede kant op te gaan. Nou zien wat het komend weekend wordt. Engeland zal de eerstvolgende race gaan zijn komende zondag. Ja, en de zomertour, hè, ook dat is dan weer gebeurd. Dat hebben we weer achter de rug. Een prachtig mooie, wel warme editie in Assen. TT Assen op de Brink in Assen. Donderdag, vrijdag allemaal geen problemen gehad. Was een beetje warm, mensen hebben extra gedronken. Het is allemaal goed gekomen. Zaterdag dan wel een paar penibele dingetjes. Hè. Een klein beetje onweersbuien. Misschien dat je het meegekregen hebt. Het heeft heel even stilgelegen, maar ja, dan mocht de pret zeker niet drukken. Groot feest is dat geweest. Zeker voor herhaling vatbaar. Komen er meer zomertours aan dit jaar? Ja, ik mag het niet zeggen. Dan weet je voldoende, denk ik.
0: De Sowieso Ochtendshow.
1: Goed. Vandaag hebben we geen weercode, geen geel, geen oranje, geen rood. Maximum temperatuur 28 graden in het zuidoosten. In het noorden een graad of 22.
2: Ik kwam hier echt niet om.

0: Henk Wijngaard en het zwarte asfalt op de maandag. Goedemorgen. Het is 7:10 en net zoals elke morgen gaan we naar onze antwoordenspreuk. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen Lars, goedemorgen Clubke. Het is weer maandag. Nou mensen, we hebben weer de snikhete dagen weer achter de rug.
0: Ja.
1: En we gaan weer verder vrolijk door. Dus, en dan wel met deze spreuk. Als je je kamer niet kunt opruimen, ruim je een hoekje op. Als je niet onder de douche kunt, dan was je je gezicht. Kijk altijd naar wat je wel kunt doen.
0: Ja.
1: Want iets doen is beter dan niets.
0: Dat is altijd zo.
1: Kleine, goede daden maken ruimte voor grote veranderingen.
0: Mooi.
1: Ik wens iedereen nog een prettige maandag. Welterusten.
0: En welterusten, Ad. Mooie maandag en tot morgen.

0: iedereen.
1: Vraag van deze maandagmorgen. Ga je kijken vannacht? Ga je de wekker ervoor zetten? Of ja, misschien blijf je wakker. Ik denk eerder dat het een wekkertje zetten wordt. De voetbalwedstrijd Nederland-Marokko. 3:00. Hè, het gaat nu daadwerkelijk ergens om. Hè. Verliest iemand, dan lig je eruit. Het is de knock-out fase van het WK voetbal waar we in terecht zijn gekomen. Bericht van Casper. Goedemorgen. Kan het zelf helaas niet zien. Ik heb nachtdienst. Wel de tweede en de laatste. Dan is het weekend. Kijk, dat is dan wel weer even lekker. Koeno, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lef. Hier Koeno Ding in de Teelzijde. Ja. Ik ga er vannacht wel uit.
1: Ja.
2: Dus na 2 uurtjes eerder eruit. Even lekker kijken. En dan doen we morgen lekker rustig aan op de bouw. Misschien even een paar keer even de oogjes dicht. Dus dat komt helemaal goed. Ik zeg mensen, heel veel succes vannacht. En het komt goed.
1: Komt goed.
2: Groetjes en tot morgen.
1: Bericht van Thomas vanuit Geldermalsen. Natuurlijk ga je kijken. Hallo, het is WK. Dat is... mooie reactie ook. Adrietje zegt goedemorgen, denk even wekker zetten en daarna mag gewoon inderdaad door naar het werk. Ja, zo zal het zijn.
3: Laske, goedemorgen. Dan zijn we weer aan een nieuwe werkweek begonnen. Ja, we hebben een fantastisch en een goed druk weekend achter de rug. Een fantastisch evenement meegemaakt bij ons door onze eigen jongens opgezet in Nuland. De confetti reef. Gisteren nog een pilsje wisten vatten. Het was prachtig. Het was fantastisch, jongens. Maar nou moet er weer koffie in. Anders kan ik deze diesel niet aan de gang getrokken krijgen, Lars. Ja, dus ik ben nou onderweg naar de koffiepot. Ik wens iedereen een prettige werkdag toe. Groeten. Houdoe.
1: En tot morgen, Jan. Succes dan vandaag. Ja, zoals gezegd, de warme dagen liggen inderdaad achter ons. Vandaag 28 graden in het zuidoosten van het land. En dat is dan ook het warmste wat het deze week zal gaan worden. Morgen is het al een klein beetje frisser, maar maximaal 27. Oké, dat is dat ene graadje dan. Maar kijken we verder naar de week, dan is het zo'n 24, 25 graden. Zonnetje, wolkje weer. Het blijft droog. Hè? Dat zijn mooie dagen. Dus het is tijd om de ramen even tegen elkaar open te zetten natuurlijk. Hè? Alles even lekker laten doorwaaien. Laten afkoelen, heerlijk. Berichtje van Martin, goedemorgen allemaal. Zij van de partij vandaag, Sjouke de Eerbeek meldt zich op naar een mooie dag. Nou, en dat het dus minder warm wordt voor een ieder die wel gewoon zwaar werk moet doen. Dat is inderdaad een fijn iets, dat is een fijn ding. Diana, goedemorgen. Of wij zomerzon willen draaien. Ben de naam van de band alleen even kwijt. Aldus Diana uit Haaksbergen. Ik denk dat dat de zomerzon van de Makkers is, hoor. Wacht even, Makkers, zomer, dit moet ik even voor opzoeken. Dat... zal ik even een kwartje bij ons in het systeem gooien, anders komt er weinig geluid uit natuurlijk. Ik zal een klein beetje kunnen laten horen. Dat is... het is de zomerzon. Het is de zo. Hier zit er volgens mij...

je kans maken op een nieuwe televisie. Maar om eerst in het elftal te staan, dan stuur je een appie naar de studio met daarin het woord voetbal. Dat is voldoende. Vlak na 6:30, dus met een minuutje of 5 ongeveer, dan gaan we ook daadwerkelijk al bellen en iemand op zijn plaats zetten. Voetbal via de app als je kans wil maken.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
5: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 14:30.
4: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Everyone from left to right, tot Holland komt er al.
7: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn. Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. 11 luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. 1 van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
13: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, Muziekreis.nl en DFDS.
14: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
15: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
16: Radio NL.
17: Weerbericht.
18: Ja, zoals gezegd, de warme dagen liggen achter ons. Vandaag wel een zonnige dag dat op ons te wachten staat. Dus dat aan zich, het is best wel prima. Middagtemperatuur loopt uiteen van zo'n 22 graden langs de kust tot zo'n 28 in het zuidoosten van het land. Vanavond blijft het overal wel zonnig, koelt het lekker af. Naar zelfs wel 12 graden in het noorden. Zo, hey. Morgen eigenlijk zo goed als hetzelfde als vandaag. En nu het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal meldingen van vergiftiging door inspuitbare afslankmiddelen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten de mensen het afslankmiddel zonder een arts te raadplegen. Het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld moet zwaarder worden bestraft. Nu staat er maximaal 25 jaar gevangenisstraf op, maar het kabinet wil dat verhogen naar 30 jaar of levenslang. In Canada is een ronde verder op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-0 van Zuid-Afrika. Het doelpunt viel diep in blessuretijd. Het betekent dat Canada de volgende tegenstander wordt van Nederland als dat vannacht van Marokko wint.
18: Ja, en ik heb de wedstrijd gisteren even bekeken, Zuid-Afrika-Canada. Ik denk, ik moet toch even weten hoe ze spelen natuurlijk, hè. Maar het was een saaie pot. Het was een beetje een zucht van opluchting toen er in elk geval in de laatste minuten nog een doelpunt viel. Want dan wist je dat we niet naar de verlenging gingen. Het was weinig aan, maar goed, hè. Er is een winnaar uitgekomen. Andere zaken, verkeersinformatie, Rijn bij de ANWB. Goedemorgen.
16: Jawel, goedemorgen Lars. Nou, geen saaie potten op de weg, want er staat al 120 kilometer file. Zo ook op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel is je vertraging 10 minuten. Nou, er is daar meer verkeer op de weg vanwege de werkzaamheden op de A27. Richting Gorkum sta je daarom ook stil bij knooppunt Gorkum. Een kwartier vertraging. De A4 richting Amsterdam. Daar beland je in de file tussen Den Horen en knooppunt Hofvliet. 10 kilometer met een kwartier vertraging door een ongeluk. En dan nog de A28 richting Amersfoort tussen Harderwijk en Strand Nulde. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging een half uur.
18: Oké, dan Rijn, dankjewel en tot zometeen weer.
16: Tot zo.
18: Gaan wij bellen voor ons elftal, want je maakt namelijk kans op een nieuwe televisie. Mocht je voetbal gestuurd hebben via onze app, dan kan het zo zijn dat er een telefoon bij jou overgaat. Dus even horen wie wat waar en waarom natuurlijk.
17: Met Marcel.
18: Marcel, goedemorgen met Lars van Radio NL.
17: Goedemorgen.
18: Hey, goedemorgen. Alles goed, Marcel?
17: Jazeker.
18: Ja, hoe hebben we de warmte van de afgelopen dagen overleefd?
17: Kleverig.
18: Kleverig. Oh, mooi. Ja. Mooi woord ook. Heerlijk zeg. En vannacht, 3:00, de wedstrijd Nederland-Marokko tijdens het WK. Ga je kijken, Marcel?
17: Zeker weten.
18: Zeker weten. Ja, zet je dan de wekker of is dat een tijdstip? Ja, ik ken jouw ritme natuurlijk niet. Ik kan het me moeilijk voorstellen als je om 6:30 wakker bent. Dat je om 3:00 nog wakker bent vannacht.
17: Nee, ik denk dat ik eerst even ga slapen.
18: Eerst even slapen. Ja, dat is wel zo verstandig natuurlijk. Hè. Gewoon christelijke tijd op bed en dan redden we het wel morgen. Tenminste, dat is de bedoeling. Marcel, we hebben nog aardig wat plekjes over in ons elftal. Vandaag kan het zo zijn dat de dikdakkers met hun cabrio bij jou voor de deur staan. We hebben nummer 1, 2, 3, 4, 6 en 11 hebben we nog vrij staan. Als jij een plekje mag uitkiezen, waar ga je dan voor?
17: Dan gaan we voor nummer 11.
18: Nummer 11, gewoon even lekker rechts voor.
17: Ja.
18: Nou weten we dat Van Dijk en Virgil van Dijk, die staat met zijn voornaam op zijn shirt, zeg maar. Moeten we jou met, met je voornaam of met je achternaam neerzetten?
17: Nee, met mijn achternaam. Muis.
18: Met de achternaam. Muis?
17: Ja.
18: Muis. Oh, mooi. Ja, dan snap ik inderdaad dat je met je achternaam erop gaat. Ken je dat liedje trouwens van de Slijpers met Muis?
17: Ja, ken ik zeker.
18: Ja, dat ken ik. Wacht even, dat heb ik. Even kijken. Hier, de muis. Heb ik hier. Jij kent het nu natuurlijk al, dus ik hoef het jou niet te laten horen. Maar ik kan me voorstellen dat heel wat mensen in de auto zitten en denken van...
20: Muis,
18: wat muis?
20: Lieve kleine muis, ja. Ga je mee naar huis?
18: Nou,
20: Muis.
18: Marcel, we hebben jou op nummer 11 gezet en je wint sowieso het oranje pakket. Die komt naar je toe.
17: Super.
18: En het kan dus zo zijn dat er een gek gekleurde cabrio bij jou voor de deur staat vandaag. Dan is het vooral wel binnenlaten, zorgen dat je koek in huis hebt. Dan zijn het de dikke dakkers met een nieuwe televisie.
17: Nou, dat zou mooi zijn.

0: zoals onze luisteraar Niels, hè, wel bekend wel eens zegt. Meewoed, er moet meer gemeewoed worden. Dus bij deze, de klanken van weleer.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Om 7:15 op de maandagmorgen. Zometeen is onze Tini er weer. Onze Tini van de receptie. Zeker. Die zal weer voor ons gaan lallen onder de douche. Aan jou de vraag welke plaat het ook alweer is. We zoeken dan de titel. Ik heb ook vernomen. Ja, ik wil niet zeggen de aanhouder wint. Maar het is nog een klein beetje zo. Maar ze is een liedje voor ons aan het oefenen op haar dwarsfluit. Dat gaat een keer gebeuren. Waar het eerst een volmondige nee was. Nee, dat gaan we niet doen. Is het dan nu? Nou ja, ik ben aan het oefenen. Dat kwam er eind vorige week. Kwam dat er nog uit. Dus ja, eerst even zien wanneer het gaat zijn natuurlijk. Ik weet ook bij God niet hoe lang dat duurt om een liedje op een dwarsfluit te oefenen natuurlijk. Maar gaan we eens een keer wat over horen. Goed, Adrie, goedemorgen.
3: Morgen Lasje! Ja, we zijn er ook weer bij op deze maandagmorgen hoor. Hier een graadje of 10, 20 koeler. Maar lekker hoor op die maandagmorgen. Hey Lasje, heb je lekker genoten van je zomertoertje?
0: Ja, dat was een mooie editie.
3: Ja, dat zal ik wel pittig warm geweest zijn daar. Nou, mensen, ik zit naar allemaal, maakt een mooi dagje wel. Nee, je weet het, de eerste dag van de week is over voorbij.
0: En een mooie dag, Adrie. Nou ja, het is inderdaad eentje voor in de boeken, als we hem zo mogen omschrijven. Zeker qua temperaturen. We hebben eigenlijk alle seizoenen, alles hebben we meegemaakt de afgelopen dagen. Ik zou er niet raar meer van opkijken als in één keer de jargonhoofden bij elkaar kwamen daar bij ons op de brink en zeiden het get on, hè, dat de Elfstedentocht er ook nog in één keer aankwam. Ja, je zou er normaal gesproken raar van opkijken natuurlijk, maar op dat moment vond ik even niks raars meer. Alles was volgens mij mogelijk.
4: Het geert on.
0: Dat dacht ik. Appie van Yvonne. Yvonne, ook goedemorgen.
5: Goedemorgen, Lars. Het is weer maandag. Het is weer een beetje lekker rustig. Het is een behoorlijke donderige weekend geweest met die onweer. Dus ik ga weer lekker onderweg. Ik neem een cappuccino mee. Ik zou zeggen allemaal werk ze en doe voorzichtig op de weg. En ik zou zeggen hou, doei doei.
0: Hou, doei doei. En een mooie dag. Appie van Edwin, goedemorgen. Laatst draaide je Ik hou van jou van Duo Nationaal. Ja, mooi. Wat ook een topper was toen die tijd. Speel je accordeon. Misschien even een tipje om deze ergens te gaan draaien. Goed, ik ga weer onderweg. Fijne dag, groeten Edwin. Vanuit Oude Water, ja mooi. Brenda uit Amsterdam met e-mail zegt goedemorgen. Of wij een liedje van Jannes willen draaien. Vanuit de hangar. En ook Harm is erbij. Wou Roy Raymonds misschien even aanvragen met een knalgele scooter. Was gaaf hem weer te zien na zoveel jaar. Ja, die is ook weer terug natuurlijk. Het was anders de knalrode rubberboot. En nou zoekt hij een andere kleur en een ander voorwerp. Nu iets met wielen. De gele scooter, heeft hij daar een succes mee? Dat is toch ook mooi. Vind ik ook gaaf. Goed, dan is het tijd voor ons team. Want ze staan te trappelen en te popelen om te beginnen. We mogen de oren gaan spitsen. Afgelopen dagen hebben we er eventjes moeten missen. Donderdag, vrijdag begon ze wat later. Dus. En we zijn ook maar een klein clubje natuurlijk. Hier bij Radio NL. We moeten alles zelf doen. En ja, dat is al aan het zeuren. Ben alles behalve. Ik bedoel het juist anders. Vinden we juist mooi. Maar ja, dat betekent ook dat er niet zomaar een vervanger is voor Tini. Dit is als zij werkzaamheden bij de zomertour doet. Ja, dan begint ze ook wat later. Laat dat eventjes wel wezen. Dus dat was donderdag, vrijdag. Nou, vandaag is ze er gelukkig weer op tijd. Aan jou de vraag, welk liedje zingt Tini ook alweer voor ons onder de douche? We zoeken de titel van de plaat, dat is voldoende. En ik mag een kleine tip meegeven, we zoeken het in een oude hoek vandaag. Dat is de hint die ik van Tini heb gekregen. Daar gaan we.

Nou, hé. Hey. Loepie Zuiver. Ik kan niet horen dat ze bij Jan Cora heeft lopen zingen. Dat is fantastisch. We zoeken de titel van het liedje. Wat is het ook alweer? Een gokje wagen, dat mag ook, hè, via de app van Radio NL. Draaien we in de tussentijd Samuel Welten. De spanning in

Samuel Wilte en De Leeuw komt eraan. We hebben zojuist onze Tini van de receptie gehoord. Tini die voor ons weer een liedje heeft staan lallen. Aan jou de vraag, welke plaat zoeken we ook alweer? De titel, dat is

0: daarvoor gaan we naar Nistelrode. Jasper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kijk eens, wat houdt jou bezig vandaag, Jasper?
1: Ik ben nu onderweg naar werk, dus...
0: Ja, maar goed.
1: Dan komt het helemaal goed.
0: Dan komt dat allemaal wel goed. Hé, hey, ik vraag je toch nog eventjes, hè, voor het WK voetbal. Volg je het een beetje?
1: Ja, ik volg het wel. Want we doen ook met de zaak zo'n toernooi. En dan moet het allemaal geld inleggen.
0: Ja, en hoe doe je het in de pool?
1: Ja, nog niet als de beste.
0: Ja, ik heb ook mijn voorspellingen achtergelaten hier bij Radio NL. Ik doe het ook niet zo goed. Ik sta nog op 0 punten, Jasper. Ik hoop dat jij wat hoger staat.
1: Ja, ik sta iets hoger. Niet veel, maar wel iets.
0: Ja, een klein verschilletje. Nou ja, goed. Even andere zaken, want we hebben het over onze Tini van de receptie. Die heeft natuurlijk een prachtig liedje voor ons voorbereid. En ja, dat is eentje waarvan we qua titel in elk geval vaak de mist in gaan. Ik zag het je zelf ook doen, maar ik weet toevallig welk liedje je bedoelt als je dat zegt natuurlijk. Wat zoeken we ook alweer als we dit hoorden?
1: Worstjes op mijn borstjes van Ria Valk.
0: Ja, de worstjes, ja.

0: Ook inderdaad wel bijvoorbeeld Rachel, die zei liefde van de man gaat door de maag. Ja, dat is de officiële titel natuurlijk, maar we weten wat je bedoelt, Jasper. Worstjes op mijn borstjes, Ria Valk. Gewoon draaien, toch?
1: Ja.
0: Gelukkig zeg. Hey, succes met je werk vandaag, wat je ook mag doen. En spreken we elkaar morgen. Ja.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
1: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
9: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
8: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door inspuitbare afslankmiddelen. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten mensen het middel zonder een arts te raadplegen. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich laten beïnvloeden door sociale media. Een groot deel van het rampgebied in Venezuela heeft weer stroom na de aardbevingen vorige week. Op veel plekken komt er ook weer water uit de kraan, maar veel huizen zijn verwoest. Er wordt snel begonnen met bouwen van nieuwe huizen. Gisteren nog werden een vader en zijn zoon na 4 dagen levend onder het puin vandaan gehaald. De straf voor het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld gaat omhoog. Nu wordt het nog gezien als doodslag waar maximaal 25 jaar cel op staat. Maar het kabinet wil dat het net zo zwaar wordt bestraft als moord. Het doden met een vooropgezet plan. Dat betekent maximaal 30 jaar gevangenisstraf of levenslang. En de bondscoach van Canada noemt zijn spelers helden na de 1-0 overwinning op Zuid-Afrika gisteravond. Het enige doelpunt viel diep in blessuretijd. In de volgende ronde moet Canada tegen een nog sterkere tegenstander, want dat wordt Nederland of Marokko. Die spelen vannacht om 3 uur tegen elkaar. Het weer van Weer Online. Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. En dat was het ANP nieuws.
11: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
12: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
13: Overson, groot en klein wonen.
12: Check de voorraad op overson.nl.
14: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
15: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
25: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
26: En door Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
27: Een hele goede morgen, een paar minuten over zeven bij de ANWB Rijn. Rijn, goedemorgen.
28: Goedemorgen. Ja, de spits is begonnen. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. 180 kilometer in totaal. Het is druk op de A44 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwouderdorp sta je in de file. 12 kilometer met 30 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A44. Ook op de A28 is het druk richting Amersfoort. Tussen Harderwijk en Strandnulde zijn ze bezig met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is weer dicht en je vertraging 30 minuten. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. De A29 dan richting Bergen op Zoom, want er liggen spullen op de weg in de Heijen-Noordtunnel. Tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland doe je er daarom 20 minuten langer over. En tot slot de A50, Os richting Arnhem. Je komt een kapotte vrachtauto tegen tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg. 8 kilometer en een kwartier vertraging.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
30: Naar Zwaardijk!
27: Met zometeen het keuzemoment van deze maandagmorgen. En gaat ze Bosma's onderweg de hele boel op stels.
31: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
32: Het

0: Maarten Bosma en de hele boel op stel. Het is 10 minuten over 7. Zometeen twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. Eerst even naar het nieuws van deze maandag. 29 juni is het vandaag. Even kijken naar wat ons vandaag bezig zal gaan houden. Vandaag wordt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsma verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Deze week draait om de avondklok en maatschappelijke onrust. Ook Henk van Essen, dat is voormalig korpschef van de Nationale Politie, wordt door de enquêtecommissie verhoord. Meer dingen te doen. Minister van Defensie Jessel Gus en staatssecretaris van Defensie Boswijk presenteren de nieuwe defensienota op vliegbasis Geelse Rijen. Daarin staat het plan om de krijgsmacht de komende jaren met forse investeringen sterker te gaan maken. We vinden het er altijd nog een dingetje. Dan moet altijd nog gepresenteerd worden. En dat is hetzelfde als Prinsjesdag. We weten een paar dagen van tevoren tot op de letter wat erin staat. Maar toch moet het nog even gepresenteerd worden, jongens. Goed, andere zaken dat het Franse organisatiecomité van de Olympische Spelen maakt vandaag bekend of die of de locatie is voor het schaatsen tijdens de Spelen van 2030. Eerder deze maand gaf het IOC, dat Internationaal Olympisch Comité, al akkoord om het schaatsen in Heerenveen onder te brengen. En vandaag wordt daar dan ook daadwerkelijk de klap op gegeven. Waarom in Heerenveen, terwijl in 2030 in Frankrijk in Lyon alles wordt gehouden? Omdat in heel Frankrijk niet één schaatsbaan van 400 meter bestaat. Dus vandaar dat ze het graag ergens anders willen onderbrengen, waar Tialf, of zoals ze eigenlijk moeten zeggen, Tjalf, dan dus de aangewezen plek voor zal gaan zijn. Ja, en vannacht de voetbalwedstrijd. 3 uur Marokko tegen Nederland. Veel mensen die gaan kijken. We hebben vanmorgen eventjes kort een rondvraagje gedaan hier in het ochtendprogramma. Eigenlijk tot op heden nog weinig mensen gehoord die inderdaad zeggen van ja, ik ga het helemaal niet kijken. Nou zal die groep misschien wel een klein beetje groter zijn dan mensen die wel de wekker daarvoor gaan zetten. Maar mocht het wel zo zijn, zitten we in elk geval lekker in hetzelfde schuitje. 2:30 vannacht de wekker. En dan, om 4:50, 4:45 ongeveer in de auto stappen. En dan richting de studio of richting je werk, je eigen werk, dat kan natuurlijk. Dat dus voor komende nacht. De tegenstander voor de volgende ronde is inmiddels al wel bekend. Gisteravond speelden Zuid-Afrika en Canada tegen elkaar. Canada kwam daar in de laatste minuten als winnaar uit de bus. Betekent dus dat het sowieso de tegenstander is van de winnaar van komende nacht. En ik hoop natuurlijk dat Oranje hem gaat winnen. Dat wij tegen Canada mogen gaan spelen. Want dan is het een kat in het zakkie. Want dat wordt makkelijk. Dat is makkelijk. Kat in het zakkie. Ik zei het weer. Kat in het bakkie. Goed, dat wordt een makkelijke pot. We gaan eerst even naar de twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. De nieuwe voor op keuze A vandaag.
1: Je bent mijn meisje, je bent van mij. Ik wil jou voor altijd aan mijn zij.
0: Je bent mijn meisje op keuze A.
1: Zonder jou kan ik niet leven. Mijn liefde wil ik aan je geven.
0: Ik trek in één keer dat schuifkut dingetje kapot. Nou, lekker dan. A voor Je bent mijn meisje van de Nieuw Voor. En een beetje voor Theo en Marian.
2: Hela, kom met me mee. Ja. Wil met je dansen de hele nacht.
0: Ik sloop hier het halve mengpaneel maar.
2: Hela, kom met me mee. Ja. Op deze kans heb ik lang
0: goed. Volgens mij doet hij het weer. Keuze A wordt Nieuw Voor. Je bent mijn meisje, je bent voor mij. En keuze B is voor Hela, kom met me mee, ja, van Theo en Marian. Waar gaat de voorkeur vandaag naar uit? Een A'tje of een beetje mag je doorsturen.

0: Keuze A of keuze B? Waar gaat de voorganger uit een nieuw voor tegenover Theo en Marjan?
1: Ja, lastig jongen, dan wordt het tijd voor een nieuwe studio, hè. En doe nou maar een beetje. Rutte jongen, houden.
0: Ja, zeg dat wel Jan. Keuze B, ik heb hem genoteerd, dankjewel. Ja.

John West, jouw blik, jouw stem naar voor het goede doel. En België, we zitten in het keuzemoment van vandaag. Keuze A of keuze B mag je doorsturen via onze app. Een A'tje voor de nieuw voor. Je bent mijn meisje, je bent van mij. En keuze B is voor Theo en Marjan. Hela, kom met me mee. Ja, waar gaat de voorkeur naar uit? Met een minuut ongeveer, dan gaan we alle stemmen tellen. Alles op een grote bult. Dus mocht je nog niks hebben achtergelaten, dan is het zeker, nu het moment om dat nog wel eventjes gauw te doen. A'tje voor deze, je bent mijn

0: Kijk eens, keuze A voor de New Four.
1: Je bent mijn meisje, je bent van mij.
0: Je bent mijn meisje en een B is voor Hela, kom met me mee. Ja, van Theo en Marianne. Hey.

0: of E. We gaan het doornemen voor het keuzemoment van vandaag. Welke van de twee zal het gaan worden? A in elk geval voor Pieter vanuit Slootdorp. Kassert, Frank Capella, goedemorgen. Voor mij keuze B vandaag.
1: Doe maar een mooie A deze ochtend.
0: Alde, Stefan van het Haaksberg, een A voor René uit Monster, een A'tje graag. Fijne uitzending, dankjewel, zegt Luc uit Anna Parlona. Jesse uit Heinkensand, een B voor mij, een A voor Peter uit Opheusden. Een A'tje voor Kopie uit Grotebroek, Mark uit Wieringerwerf, keuze A. Een A'tje voor Ron vanuit Helmond, een A'tje voor Angela. Een B'tje voor Jolanda, Jolanda uit Andelst. Henk, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Lars, wordt mij een B'tje vandaag. Ahoy.
0: Een A'tje dan voor André vanuit Tolkamer. Volkert, ook goedemorgen.
3: Goedemorgen Lars, keuze B
0: daar. Goedjes, houden. Houden, een B voor Johan uit Uithuizermede. Martin uit Delfzijl, goedemorgen, een A'tje. Een A voor Jeroen uit Koutenbach. Een B voor Wesley uit Drachten. Dan is het keuze A voor Yvonne vanuit Grijpskerk. Een A'tje voor Mini uit Hengelo. Bas, goedemorgen.
4: Morgen Lars, hey Basje Berg hier. Doe maar een A'tje vandaag. A'tje, hoi, en de groetjes.
0: Hey, A voor Margriet uit Leeuwarden. A voor Jelmer vanuit Dokkum. Een B'tje voor Pieter vanuit Weebos. En dan nog eentje voor Stefan het Horen.
5: B.
0: Ja, dat was ook meer voor de vorm volgens mij. Maar goed, het is in elk geval een A geworden in het keuzemoment van deze maandagmorgen. En die is in handen van de Nieuw Voor. Mooi.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
2: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl. Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
3: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het twee avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor twee personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, Muziekreis.nl en DFDS. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan. Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
4: Radio NL. Weerbericht.
5: Het is vandaag frisser dan dat we van afgelopen dagen gewend zijn. En daar is zeker niks mis mee. Er is wel veel zon en landinwaarts soms een beetje bewolking en blijft droog. Temperaturen lopen vandaag uiteen van zo'n 22 graden langs de kust tot een graadje of 28 in het zuidoosten. Morgen eigenlijk zo goed als hetzelfde verhaal. Kijken we naar de andere dagen in de week, dan zal de temperatuur zo rond een graad of 25 blijven. En dat zien we sowieso tot en met zondag. Al dus de voorspellingen. Goed, we gaan naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal meldingen van vergiftiging door afslankmedicatie is in een jaar tijd bijna verdubbeld tot 150. Het vergiftigingencentrum van het UMC Utrecht maakt zich grote zorgen, omdat de afslankmiddelen vaak niet zijn goedgekeurd. 4 dagen na de aardbevingen in Venezuela hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon onder het puin van een ingestort gebouw gehaald. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar dat zal naar verwachting nog flink stijgen. En Nederland moet tegen Marokko minder kansen weggeven dan ze in de groepsfase deden. Volgens bondscoach Ronald Koeman ging er veel goed, maar waren de 4 tegendoelpunten te veel. Nederland-Marokko is vannacht om 3:00.
5: Ah, en dat wordt een mooie pot. Verkeersinformatie, Rijn Baardmans bij de ANWB. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Het is iets drukker dan normaal op maandagochtend. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. We kruipen richting de 300 kilometer in totaal. Het is bijvoorbeeld druk op de A4 richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Bijna een uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. De A12 Den Haag richting Utrecht, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwebrug is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en ook hier heb je een klein uur vertraging. Op de A50 Os richting Arnhem kom je een kapotte vrachtauto tegen, tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 10 minuten. En tot slot nog de A59 richting knooppunt Zonzeel. 15 minuten extra tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder.
4: Radio NL. Deze week is Lokko van Jeffrey Heesen de

0: Noord-Hollandse nieuwe van deze week. Jeffrey Hazen en zijn Loco maakt het bijna 8:10.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: We moeten de dobbelsteen deze dag eventjes een keer een dag in rust geven. Ah, ja. Anders dan komen we niet tot onze verplichtingen toe. Normaal gesproken dan spelen we tussen 7:30 en 8:00 het dobbelspel, mocht je het niet kennen. Een dobbelsteen met meerdere categorieën en dan kunnen we daar een liedje mee gaan verzinnen. Maar we hebben andere zaken te doen op deze maandagmorgen. Namelijk het vergeven van een plekje in ons elftal. Dat spelen we al het hele WK voetbal. En ook zo lang als dat Nederland in elk geval meedoet aan het WK. Mochten we uitgeschakeld zijn, dan stoppen we ook met het weggeven van televisies. Dus ik hoop dat we zo lang mogelijk door blijven gaan. Want dat doen we in samenwerking met de Dikdakkers. Die kunnen dan zo lang mogelijk met de cabrio dan ook op pad. Hè. Hebben voor vandaag nog plekje 1, 2, 3, 4 en 6 die vrij zijn. Jouw voornaam, dan wel achternaam, kan op een van die plekken komen staan. Als jij een bericht stuurt met daarin het woord voetbal, dan is de kans aanwezig dat we je zo meteen even terugbellen. En dan mag je dus een getal noemen, het plekje waar jij graag op wil. Je kan achterin, middenveld, links, midden en keeper is dus nog vrij. Behalve de rechtsback, daar staat Cor. Hey, Cor. En Bobby hebben we centraal in het midden. Dus ja, dat is een top-elftal, als je het mij vraagt nu. Maar goed, jouw naam kan er nog bij toegevoegd worden. Je maakt dan ook automatisch kans op het winnen van een nieuwe televisie. Je gaat sowieso niet met lege handen naar huis, want je krijgt uiteraard het oranje pakket thuis gestuurd, mocht je bij ons in het elftal komen te staan. Goed, dat gaan we zo meteen doen dus. Iemand bellen daarvoor. Dat gezegd hebben, dan kunnen we eventjes naar andere zaken. Draaien van een liedje dat al een hele lange tijd op mijn lijstje staat om er even bij te pakken hier bij het ochtendprogramma. Heel lang geleden. Twee jaar geleden hebben we deze voor het laatst gedraaid in het ochtendprogramma. Ja, dat is wel lang, hè? Dat is lang terug. Eentje van Dana Winner. En niet dat Dana Winner nooit voorbij komt, maar dit liedje van Dana komt eigenlijk nooit voorbij. En hij is ook niet zo heel erg bekend. Heet Adios. Toen ooit een keer ontdekt bij de Piraten. Ik dacht, hé, die moeten we een keertje draaien. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En ik denk dat deze morgen daar de perfecte ochtend voor is. He? Veel plaatsen dan wel bewolking, maar ook op veel plaatsen waar het zonnetje er even een klein beetje doorheen weet te prikken. En daarom deze, van Dana Winner. Dan past die perfect bij als je het mij vraagt.

0: Mike Petersen samen met Yes R. En altijd bij jou zijn daarvoor. Dana Winner met Adios. Mooi plaatje.
1: Mooi plaatje. Ja. Waar zeg ik? Een heel mooi plaatje.
0: Vandaag geven we weer een aantal plaatsen weg in ons elftal. Met daarbij dus de kans op een nieuwe televisie. Geleverd door de mannen van de Dikdakkers, onze vrienden. Als je de oproep hoort, dan mag je voetbal gaan sturen. En deze morgen in het ochtendprogramma doen we dat iedere uur. Vandaag gaan er 5 plaatsen uit in totaal. Allereerst is deze ochtend al vergeven aan Marcel, aan Muis. Die wilde er met zijn achternaam op staan, rechtsvoor. We gaan even bellen met iemand anders die ook plaats wil nemen in ons elftal. Of diegene met je kundig is, waar we degene het beste neer kunnen zetten. We hebben nog een plekje hier op het middenveld over, maar keeper kan ook. Of achter, dat zijn eigenlijk de enige rangen waar je nog kan staan. Dus even horen bij wie we uitkomen als we de telefoon over laten gaan. Wel zo handig natuurlijk, als er dan ook opgenomen wordt in elk geval.
2: Hallo?
0: Oh, hallo, met Lars van Radio NL. Goedemorgen, met wie?
2: Goedemorgen, met Nienke.
0: Nienke, goedemorgen, alles goed?
2: Jazeker.
0: Jazeker, wat houdt je bezig op het moment dat wij jou bellen?
2: Ik ben onderweg naar huis.
0: Oh, je hebt de nachtdienst erop zitten.
2: Nee, ik moet weer terug naar huis.
0: Je moet weer terug. Hey Nienke, we hebben nog een paar plekken bij ons in het elftal. Ben je een beetje een voetballiefhebber?
2: Ja. Niet helemaal, maar dat vind ik wel.
0: Ach, ja. Nou, dus eigenlijk zit jij een beetje in een partij van... Moet die televisie nou weer op groen vanavond?
2: Nou, dat niet helemaal. Ik vind het niet zo heel erg.
0: Maar als hij voor de zoveelste WK-wedstrijd zit van 2 landen... waar je zelf eigenlijk bijna nog nooit over hebt gehoord... dan denk je van, hé jongens, ik kan ook goede tijden slechte tijden kijken.
2: Soms. Ligt eraan hoe dat gespeeld wordt.
0: En Nienke, we hebben nog een paar plekken over. Dat kan achterhoede, verdediging. Dat kan keepertje zijn. Je kan ook nog in het middenveld. Met andere woorden getallen 1, 2, 3, 4 en 6. Je mag er nog eentje uitkiezen dat jou misschien wel de gelukkige winnares zal gaan maken later deze morgen. Wat mag het zijn?
2: 6.
0: Jij gaat gewoon links in het middenveld.
2: Ja.
0: Ja, eens even kijken. Kan ik daar naam Nienke op invullen? Of wil je nog met een koosnaampje erop of zo? Nienke de Pienke? Kan, hè?
2: Zet maar gewoon Nienke neer.
0: Gewoon Nienke, dat is goed. Ja, dat is misschien ook wel het beste. Dat past ook mooi op het shirt natuurlijk. Nienke, zet ik op plaats nummer 6. Je wint sowieso het oranje pakket. Dat heb je in de pocket. Gefeliciteerd.
2: En dankjewel.
0: Als later deze morgen de Dikdakkers nummer 6 uit de grote koker weten te halen... dan win jij dus een nieuwe televisie, hè?
2: Oké.
0: Okay. Ja, hey, dat
2: is helemaal goed.
0: Kun je zo maar even meenemen. Heel veel succes vandaag. En ik blijf voor je duimen, Nienke.
2: Is helemaal goed, dank je.
0: Maar ja, dat doen we ook voor Marcel natuurlijk. We zijn hier niet om te slapen, maar om je wakker te maken. Met Lars kom ik je ontwaken op Radio NL. Hey. Ja, en vannacht om 3 uur dan is die wedstrijd tegen Marokko. En als we verliezen, dan liggen we eruit. Ja, we gaan er niet van uit natuurlijk, maar... Voor zolang het duurt, hè, moet je er natuurlijk wel gebruik van maken. Want stel, we liggen eruit.
3: Ja.
0: Als we morgen verliezen, dan zou het heel raar zijn om 5 minuten over 6 in één keer Viva Hollandia op de radio te horen. Dus tot die tijd.

0: Joost, we zijn er weer bij.
1: Viva Hollandia, Wolter Kroos. Ja, we gaan zien wat onze jongens komende nacht zullen gaan doen. 3 uur, ja, het is echt een barre tijd. Maar als we dus doorgaan, dan worden de tijden alleen maar beter. Eerst volgende wedstrijd wordt dan, zeg maar, zaterdag tegen Canada gespeeld. Uit mijn hoofd is dat 9 uur. Want hierna hebben we namelijk alleen nog maar wedstrijden om 9 en 7. Of het is 7 uur, zaterdag. Zaterdag 7 of 9 uur. Tegen Canada, want dat is in elk geval degene die tegen Marokko dan wel Nederland mag gaan spelen. Ja, en zien we wat het wordt van een makkelijke pot. Dat wordt het zeker niet. We moeten er meer dan ons best voor gaan doen vanavond.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Te groot? Bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: De oranje koorts groeit en Vitenolie groeit keihard mee. Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. Daarmee staat de teller nu op 108 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn te weinig pleeggezinnen, waardoor de druk op de jeugdzorg toeneemt. Dat in een rapport van Jeugdzorg Nederland. Veel pleegouders stoppen ermee en steeds minder mensen willen pleegkinderen. Door het tekort wordt het steeds moeilijker om een goede plek te vinden voor kinderen die bijvoorbeeld thuis niet veilig kunnen opgroeien. Steeds meer mensen raken vergiftigd door inspuitbare afslankmedicatie. In een jaar tijd is het aantal meldingen verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Het vergiftigingscentrum van het ziekenhuis maakt zich grote zorgen, omdat de afslankmedicijnen vaak niet zijn goedgekeurd. Ze worden ook steeds populairder door sociale media. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 1500. Maar naar verwachting zal het nog flink stijgen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Na 4 dagen hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. En bondscoach Ronald Koeman vindt het jammer dat Nederland Marokko nu al tegenkomt op het WK. Hij vindt dat beide landen het verdienen om lang mee te doen. Koeman vindt ook dat Nederland beter moet verdedigen. De 4 tegendoelpunten in de groepsfase waren er te veel. Normaal kom je met zo'n verdediging niet ver, zei hij. Het weer van Weer Online. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag is het overal zonnig. En dat was het ANP-nieuws.
13: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
14: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
16: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
20: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
21: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmenden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling.
12: Hele goedemorgen, een paar minuten over acht op de maandagochtend 29 juni bij de ANWB deze ochtend. Rijn Baartmans, Rijn, goedemorgen.
22: Goedemorgen Lars. Ja, het is druk op de weg. We kropen net even richting de 400 kilometer file in totaal. Dat is nu 350 geworden. De files met de meeste vertraging worden veroorzaakt door werkzaamheden en ongelukken. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Er is daar meer verkeer op de weg vanwege de wegwerkzaamheden aan de A27. 30 minuten vertraging. Op de A4 richting Amsterdam is het druk tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Dat komt alweer door de wegwerkzaamheden op de A44. En hier is de vertraging helaas opgelopen tot een uur. De A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Blijswijk en Nieuwerbrug. Daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging is een uur. En daardoor is het ook druk op de N11 Leiden richting Bodegraven. Vanaf Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 doe je er 50 minuten langer over.
12: Dank je Rijn, tot zometeen weer.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Lars van Dijk. Net zometeen het nieuwste liedje van Russo. Samen met Mart Hoogkamer hebben ze een plaat gemaakt. En dat heet Pakt Mij.
24: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
25: Het hele land is rood, wit, blauw.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

pakt mij. Nieuwste liedje van Mart Hoogkamer, samengemaakt met Russo. En dat pakt mij. Maakt het 11 minuten over 8. Goedemorgen op de 29e van juni vandaag. De hittegolf ligt weer achter ons. De weercodes zijn ook passé, zijn ook weer voorbij. Ja, ik zeg het altijd, het is maar een beetje warmte, weet je wel. Maar dat is altijd moeilijk om te zeggen en gevaarlijk om te zeggen. Want nou ja, goed, als er dan wel wat achterweg komt, dan ben jij degene die het heeft gedaan, hè? Of die het heeft gezegd. Dus nou ja, goed, dat in elk geval voor afgelopen dagen. De temperatuur komt deze week niet meer boven de 30 graden uit. Dat zijn de voorspellingen. Hou rekening met een graadje of 25. Vandaag en morgen nog iets warmer, maar daarna loopt de temperatuur wat terug. Wel droog, zonnetje, wolkje weer deze week. Meer te doen, het nieuws van vandaag. Het gaat over defensie. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Het is niet zo'n hele sexy naam voor drones, maar we moeten ze zo noemen, onbemenste wapensystemen. Dat is het belangrijkste nieuws uit de nieuwe, nog vertrouwelijke defensienota, samen voorwaarts, die minister Jessegus en staatssecretaris Boswijk van Defensie vanmiddag presenteren. De NOS heeft er al inzage in gehad en die publiceert er dus al over. Defensie investeert fors in onbemenste systemen en in de verdediging daartegen. Over 5 jaar streven we ernaar dat meer dan de helft van onze operationele effecten bereikt wordt met behulp van onbemenste systemen. Dat schrijven de bewindslieden daar. Denk dus inderdaad aan drones of aan, nou ja, kanonnen op wieltjes waar je niet achter hoeft te staan of zo, weet ik veel. Ze gaan er in elk geval in investeren, dus dat is één ding wat zeker is. Andere zaken dan, gaat de kogel door de kerk voor Tialf vandaag? Dat is de vraag. Er wordt vandaag bekend of in 2030 het Olympische schaatsen daar gehouden zal gaan worden. Eigenlijk worden die spelen, de winterspelen, in Lyon in Frankrijk gehouden. Maar in heel Frankrijk is geen enkele schaatsbaan van 400 meter lang. En daarom dat Tialf misschien wel de aangewezen plek daarvoor is. Vandaag meer duidelijkheid daarover. Ja, en het gaat over Cody Gakpo, speler van Oranje. Cody Gakpo die afgelopen tijd een toch echt wel heftig nieuwsbericht te verwerken heeft gehad. Het gaat over zijn vriendin waar het kindje niet geboren zal gaan worden. Die is al gestorven in de buik van de moeder van de vriendin van Gakpo. En nou ja, ze hebben dus samen besloten dat Cody wel bij het elftal blijft. Vind ik moedig van hem. En ik ben ook wel onder de indruk van hoe hij omgaat met dat nieuws. Want dat is echt niet zomaar wat, hè. En het is ook leidend, hè, wat familie Gakpo daarin vindt. Als Cody zegt van ik ga naar huis, dan gaat hij naar huis. Dan verlaat hij het WK, verlaat hij het elftal. Maar samen met zijn vriendin heeft hij dus wel besloten om in elk geval in Amerika bij de jongens te blijven. Bondscoach Koeman heeft daar ook nog eventjes over gesproken in de persconferentie van afgelopen nacht, slash avond. Dat het inderdaad allemaal bij hen ligt. En dat ze hem steunen waar nodig. Wist het al eventjes. Het was bij de vorige wedstrijd namelijk ook al bekend. Dus hij wil zelf door. Aldus Koeman. Vind ik knap van hem. 3 uur vannacht, dan spelen wij. Goed. Dat gezegd hebbende, dan hebben we nog een plekje in het elftal te vergeven. We mogen er 3 weggeven deze morgen. Vlak na 8:30, dan gaan wij daarvoor bellen. Je mag om 5 minuten voor 8:30 beginnen met appen. Het woord voetbal geeft jou dus kans op een nieuwe televisie.

Hebben we zometeen nog een mooie klassieker voor je klaarstaan. Eentje uit opa's kast. Noem het gerust een piratenkneuter. Ja. Zo mag je wel de boeken ingaan, want het is de tijd van de boeken. Eerst Gino Graus met de favoriete kroeg. Lekker om 7:15.

0: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
1: Een mooie oude van de Rodeo's. Het is lang geleden dat ze deze gedraaid hebben. Uit mijn hoofd was dat met een keuzemoment een paar weken terug. Zon en maan vanuit opa's

0: De rodeo's en zon en maan. Maar voor Gino Graus, de favoriete kroeg. Afgelopen dagen zijn we hier bij Radio NL in elk geval heel erg druk geweest met de Radio NL Zomertour. Daar heb je vast wel wat van meegekregen. Afgelopen donderdag, vrijdag, zaterdag stonden we op de Brink in Assen.
1: Radio NL Zomertour.
0: En dat was allemaal uiteraard gewoon te volgen via Radio NL en RadioNL.tv. Zoals je gewend bent tijdens de zomertours. We hebben alle scenario's achter de rug. He, er was altijd een dreiging van, laten we toch even zeggen, stakingen. He, want heel wat evenementen werden afgelast. En er is ook even gedacht om, de berichten zijn ook wel eens geweest dat de TT, dat we dat dan moeten af te gelasten. Maar dat ging gelukkig niet op. He. Waar andere evenementen afgelopen weekend dan wel het doek moesten laten vallen, is het bij de TT gelukkig doorgegaan. Bij de zomertour gelukkig doorgegaan. Donderdag, vrijdag twee warme plakavonden gehad. Maar dat mocht de pret zeker niet drukken. Zaterdag heeft het dan eventjes stilgelegen vanwege noodweer. Wow, het is uit de keer gegaan, joh. Onweersbuien, regen, alles erop en eraan. Maar daarna werd het feest gewoon weer hervat. Dus het is een editie voor in de boeken. Het is eentje waar een strikkie om kan gaan. En is het vooruitkijken naar de volgende. Want ja, ook die zit er alweer aan te komen. En we hebben het nog niet echt verkocht hier op de radio. Hè, dus het is nog niet echt dat we daarmee te koop hebben gelopen. Alleen voor de oplettende luisteraars onder ons was die editie inderdaad al wel te vinden op de website. En daar kunnen we binnenkort meer informatie over geven. Maar als je stiekem even hebt lopen neuzen en lopen speuren op radio.nl.fm/agenda, dan kom je daar natuurlijk de drive-in-shows tegen, waar in het land we staan. Kom je de artiestenshows tegen, waar dat is. Maar zie je ook, tussen neus en lippen door, 9 augustus, Zomertour Rode. Dat heb je niet van mij, maar dat kan je daarop vinden. Dus dat is ook iets om naar uit te kijken. Nou ken ik van de verhalen dat we daar in Rode ooit een keer eerder hebben gestaan en dat het toen ook zo bloedje heet was. He, toen waren er nog geen codes rood toen het warm was, maar was het wel zo enorm heet dat daar de brandweer achter de hekken heeft gestaan met de wagen om het publiek nat te spuiten, om ze een beetje af te koelen. Nou ja, laten we ervan uitgaan dat dat in elk geval niet nodig is. Althans, is wel mooi voor het verhaal natuurlijk, maar dat is in elk geval een datum om alvast even in de agenda te zetten. Om het uiteraard te volgen via Radio NL en RadioNL.tv. Ja, daar gaan we gemakshalve eventjes vanuit. Dat je dat in elk geval wel even doet dan in 9 augustus.

super slim gedaan dit. Eigenlijk was het liedje voor de tractorpooling Made, als ik me niet vergis, hè. Maak me gek van Jorieke Sterke. En ik denk dat het in plaats van alleen maar het liedje voor Made eigenlijk het complete liedje wordt voor de tractorpooling. Hebben natuurlijk ook met Kevin Bakker, hè, Foolpool. Dat is ook net zo'n eentje. Deze kan perfect in het rijtje daarvan. Goed, het is 8:55 geweest. En we hebben 10 minuten geleden ongeveer gezegd van goh, vanaf 8:55, dat mag je gaan appen. Het wordt voetbal voor een plekje in ons elftal. Dat is inderdaad wat je mag gaan doen. Straks gaan we iemand bellen die dus inderdaad in het elftal terecht kan komen en kans maakt op een nieuwe televisie. Later deze morgen zijn de dikdakkers hier in de studio. Wordt een naam getrokken. Kijken waar we ze met de cabrio naartoe sturen. Voetbal via de app als je mee wil spelen.

0: strepen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja, afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
12: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, Muziekreis.nl en DFDS. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
13: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
14: Radio NL.
15: Weerbericht.
16: In Brabant en Limburg nog een spatje regen, maar vanmiddag ook daar droog. Vanmiddag kans op veel zon. Temperatuur loopt uiteen van 22 graden langs de kust tot een graad of 28 in het zuidoosten. Morgen hetzelfde als vandaag, daarna koelt het weer een klein beetje af. En gaan we naar een gemiddelde van ongeveer een graad of 24.
17: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal.
5: gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd, meldt Omroep Gelderland. Het is alleen onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er verder door in de problemen komt. Jeugdzorg wil meer pleegouders hebben, want het zijn er nu te weinig. Veel mensen stoppen ermee, waardoor kinderen die hulp nodig hebben nergens naartoe kunnen. Er is al jaren een lange wachtlijst. En in Oostenrijk is een grote reddingsoperatie aan de gang. Door modderstromen na zwaar onweer zijn honderden toeristen vastkomen te zitten in het Kaunertal, vlakbij Italië. Ze worden met legerhelikopters geëvacueerd.
16: Oh. Een beetje als, als Airwolf, zeg maar. Maar goed. Vanuit de ANWB Chopper, ja, dat zeggen ze ook vaak. Hè? Rijn, goedemorgen.
15: Hey, goedemorgen Lars.
16: Ja, lijkt dit je niet wat dan in? Om dit te verruilen, zeg maar, voor het Ivoren Torentje daar in Den Haag. Elke morgen
15: nou, met een helikopter. Misschien voor een dagje. Hè? Voor nou, de ANWB heeft natuurlijk ook, ook traumahelikopters. Dus misschien kunnen we dat organiseren.
16: Ja, nou kan ik me wel leukere helikopters voorstellen dan in een traumahelikopter te liggen elke morgen. Maar...
15: ja, dat is zo. Dat ja, is zo.
16: Kleinigheidje ja, natuurlijk. Ja. Rijn, waar staat het vast?
15: Nou, onder andere op de A12 richting Utrecht tussen Blijswijk en Nieuwebrug. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar zorgt nog steeds voor grote vertraging in de regio. 60 minuten vertraging op de A12. Het is ook druk op de A20 hierdoor richting Gouda. Vanaf Rotterdam Prins Alexander sta je een half uur in de file. En op de N11 richting Bodegraven vanwege hetzelfde ongeluk. Vanaf Bodegraven Centrum 50 minuten oponthoud. Tot slot nog de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum zijn ze aan de weg bezig. Je staat daarom 30 minuten in de file.
16: Reino, is het zo dat jullie bij de ANWB meerdere radiozenders voorzien van verkeersinformatie, als ik het even zo mag zeggen. En nou eventjes eerlijk, hè? Wat vind je nou de leukste dienst om te doen? Want dit is nu de tweede keer dat je hier bij ons in het ochtendprogramma mag aanschuiven. En nou ja, je mag het ook zeggen als je het niet leuk vindt natuurlijk, hoor. Maar even tussen jou en mij, hè? Vroeg opstaan, is dat een ding voor jou?
15: Nou ja, kijk, ik vind het in de middag heel lekker. Want dan ben je natuurlijk om 2 uur loop je de deur uit. Maar doe mij maar een late dienst hoor, Lars.
16: Politiek correct antwoord dit ook.
15: Ja, hè.
16: Rijn, dankjewel. Hè. Tot de volgende.
15: Yes, tot de volgende.

Dan maak je nog steeds kans op een nieuwe televisie in onze voetbalactie. We hebben nog een paar plekken in ons elftal te vergeven. Wil je kans maken op sowieso het oranje pakket? Dan stuur je nu voetbal via de app van Radio NL. Mag je een plekje uitkiezen. Sterker nog, kan het zo zijn dat de dikdakkers vanmiddag bij je komen.

0: Goedemorgen, Broeders Co. En schatje, mag ik je foto daarvoor? Jan Smit. De meisjesversie van de kleine superster. Is er ook een jongensversie? Jazeker. Wat is dan het verschil? Nou, ergens halverwege wordt in een meisjesversie gezongen. Vaders, houd uw zonen thuis over 10 jaar. En dan in de jongensversie is het vaders, houd uw dochters thuis over 10 jaar. Nou, dat is een van de verschillen in die twee liedjes. Goed, we gaan even bellen met iemand die een appje deze kant op heeft gezet met daarin het woord voetbal. Dat doen we voor het weggeven van een nieuwe televisie samen met de Dikdakkers. Denk je, hé, maar dat heb je toch al een keer gedaan? Ja, dat klopt.
1: Met Henk.
0: Henk, zei je. Henk, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Henk, kijk eens, jij hebt voetbal gestuurd. Hoe zit het met jouw oranje koorts?
1: Nou, goed. Dat is heel erg.
0: Heel erg. Ja, nou is het na de 5-1 overwinning toen op Zweden sowieso wat meer gaan leven volgens mij, die oranje koorts. Maar ja, had je daarvoor ook al, weet ik veel, ik zeg wat vlaggen hangen of zo?
1: Nou, we zijn met 5 buren. We hebben alle 5 onze huis helemaal ingepakt met zeil.
0: Dat meen je?
1: Ja.
0: Nou, ja, fantastisch zeg. Maar is dit iets wat jullie elke keer doen dan? Met elke EK dan wel WK?
1: Nou, ik wel met alles, maar ik heb mijn buren allemaal zo gek gekregen om mee te doen.
0: Ze hebben het aan jou te danken dus.
1: Ja.
0: Ja, fantastisch. Ik vind het geweldig om te zien. Bij ons in het dorp hebben we ook een paar van die straten. En nou ja, ik vind het dan wel. Ik vind het gaaf om te zien, weet je wel. Maar ik zou niet de initiatiefnemer zijn om de hele straat in oranje vlaggetjes op te hangen. Want dan mag je het ook afbreken op het moment dat het klaar is.
1: Nou, rustig aan weer afbreken hoor.
0: Ja, en denk je dat we het morgen moeten afbreken tegen Marokko als die wedstrijd gespeeld is?
1: Nee.
0: Nou, dan vind je. Nee. Hou je daaraan vast, Henk. Kijk eens, dan is die versiering niet voor niks geweest natuurlijk. Maar ik neem aan dat je wel gewoon je wekker ervoor zet, hè? 2:30 wekkertje, 3 uur wedstrijd vannacht.
1: Ja, ik ga normaal, ben ik een 3 kwartier na de wedstrijd, gaat me wekken. Dus ja, weet je, dan maar iets eerder opstaan en dan lekker wakker blijven.
0: Nou, precies. Een paar extra bakjes pleur erin en dan komt het goed, hè?
1: En gewoon op de beamer bij de buren in de tent kijken.
0: Nou, ja, tuurlijk. En alle buren bij elkaar, want dan kan je natuurlijk ook geen overlast veroorzaken. Dan heeft niemand anders er last van, want iedereen is er dan.
1: Zo, ja, dat doen we ook.
0: Ja, en dan zo hard mogelijk juichen natuurlijk op het moment dat er gescoord wordt. Ik bedoel, er zijn vasthuizen die op dat moment niet meekijken. Maar eventjes andere zaken, Henk. Want we hebben nog een paar plekken te vergeven bij ons in het elftal. 1, 2, 3, 4. Kan me voorstellen dat je denkt, ik blijf lekker langer op bed. Maar dat is bij jou niet het geval. Wat mag het zijn? Keepertje of ergens anders achterin?
1: Nummer 4.
0: Op de plaats van Van Dijk.
1: Ja, dezelfde achternaam als mij, dus dat moet.
0: Ah, jij heet Henk Van Dijk.
1: Ja.
0: Nou, hey, dat kan ook niet anders. Dan krijg je het nog lastig vanavond met Saibari tegenover je daar, hè?
1: Nou, dat gaat een makkie worden.
0: Nou ja, hij heeft toen ook met Liverpool, is hij ook Saibari toen tegengekomen. Is hij ook om het oortje gelopen, hoor?
1: Ja, maar nou niet, ook vanavond.
0: Nou niet, oké. Okay. Ik zet op nummer 4 zet ik Henk. Of moet het Henkie zijn? Wat mag het worden?
1: Ja, doe maar Henk.
0: Gewoon Henk. Eens even kijken. Nummer 4, Henk. Staat dat in elk geval genoteerd. Henk, is er nog een speciaal WK-liedje wat we voor je moeten draaien? Of zo, een chicootje? Of,
1: Ja.
0: Ja, nou, gaan we dat voor je doen.
1: We vegen ze van het matje.
0: We hebben jou op plaats nummer 4 staan. En nou ja, laten we hopen dat die versiering niet voor niks is geweest, Henk.
1: We laten het hopen en ik hoop dat het nog een week langer mag hangen.
0: Nou ja, een paar weken als je het mij vraagt. Dankjewel.
1: Ja, een beetje nog zo.
0: Geniet van de pot, Henk, vanavond.
1: Dankjewel.

0: jij vandaag?
1: Robert van Emert en zijn zandloop. Daarvoor Chico. Hey, Chico hier met veegse van het matje. En de kans is aanwezig. En we hopen ook wel een klein beetje dat het gewoon gaat gebeuren vannacht. / vanavond 3:00. Dan speelt Nederland tegen Marokko. Gaat sowieso een mooie pot worden. Er wordt ook voor de neutrale kijker lekker heen en weer gevoetbald. Tenminste, daar gaan we een klein beetje vanuit. Twee ploegen met toch wel een kwaliteit. Ik bedoel, Marokko, Afrika Cup. We hebben ze toen natuurlijk ook nog eventjes gezien. Ik noemde ze net even tussen neus en lippen door aan Saibari, die tegenover Van Dijk komt te staan. Er gebeuren mooie dingen komende nacht. En nou ja, goed, hoop zelf natuurlijk wel dat Nederland doorgaat naar de volgende ronde. Ik bedoel, dat is natuurlijk hetgene waar je voor juicht. En gaan we door, dan zijn we zaterdagavond de tegenstander van Canada. Nou heb ik gisteravond Canada zien voetballen. Nou ja, goed, dan zijn we in elk geval 2 rondes door als je dat mij vraagt. Want dat spel leek helemaal nergens naar. We waren blij dat in de laatste minuten in elk geval nog een doelpunt werd gemaakt. Want dan kwam die wedstrijd tot een einde. Want het bleef maar 90.

Want het bleef maar 90 minuten lang een beetje doorsukkelen, zeg maar. Dus dat voor Canada. Dat is dan aankomende zaterdag de tegenstander. Wij hebben later deze morgen nog een paar plekken in ons elftal te vergeven. En dan komen tussen 11 en 12 de mannen van de Dikdakkers hier in de studio van Radio NL om een balletje te trekken en daarmee dus ook een naam naar voren te halen. Dan gaan ze in die cabrio van ze, dakkie open met een televisie achterin, gaan ze ergens naartoe. Waar is alleen nog maar de vraag? Als je je nog niet hebt gekwalificeerd, dan kan dat later deze morgen nog. Hebben we dan nog dingen te vermelden voor deze week? Nee. Volgens mij is dat het. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Voorspellingje vanavond, 1-1 penalties. Nederland gaat door. Spreken we elkaar morgenochtend 6 uur weer. Uitgerust is anders, maar extra wakker dat dan weer wel. Want de wekker gaat om 2:30 natuurlijk. Sluiten we hem af met Francie Bauer voor het ochtendprogramma van vandaag. Met FIFA Holiday. Oh.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Hey jij. Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL.

0: Word je geselecteerd, dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
0: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Een heerlijke zomerse plaat vol aanstekelijke reggae-invloeden.
6: Want ik wil jou, ik wil jou. Ik wil jou, ik wil jou.
0: Dit is het moment voor een muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook, uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die een misdrijf plegen krijgen steeds vaker een dwangsom opgelegd van de gemeente, heeft Omroep Gelderland uitgezocht. Het gaat om een boete van vaak duizenden euro's die ze moeten betalen als ze opnieuw de fout ingaan. Alleen is onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er juist verder door in de problemen komt. Er zijn te weinig pleegouders in Nederland en daarom komt jeugdzorg met een campagne om nieuwe mensen te werven. De laatste jaren zijn veel pleeggezinnen ermee gestopt. Omdat er zo weinig plek is, worden kinderen nu vaak in een gezinshuis met meerdere kinderen geplaatst. Maar dat is volgens jeugdzorg niet ideaal voor een kind. Door noodweer in Oostenrijk zijn 200 mensen vast komen te zitten. In het Kaunertaal, vlakbij Italië, hebben zware onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Met legerhelikopters worden de toeristen naar veilige plekken gebracht. En oranje aanvoerder Virgil van Dijk verwacht een oranje gekleurd stadion tegen Marokko. Er zijn ook veel mensen uit speelstad Monterrey die in het oranje komen. Het is de laatste wedstrijd in die stad. Cody Gakpo kan volgens bondscoach Ronald Koeman gewoon spelen. Hij verloor dit weekend zijn kindje tijdens de zwangerschap van zijn vriendin. Het weer van Weer Online. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag schijnt overal de zon. En dat was het ANP-nieuws.
17: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
18: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
19: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
21: Everyone from left to right, van Holland komt ze aan. Go
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
21: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
22: Mooi van Ethos.
23: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
24: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
25: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
26: En door gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op gevenvanetterecycling.com. Geven
27: Het is 9:05 voor de maandagochtend. Hartelijk goedemorgen. Dit is Werk in Uitvoering tot aan 12 uur. Wij gaan naar de ANWB en daar zit deze ochtend Rijn. Rijn, goedemorgen.
28: Goedemorgen, Teke. Het is drukker dan normaal op maandagochtend. De files met de meeste vertraging worden veroorzaakt door werkzaamheden en ongelukken. Dat zien we bijvoorbeeld op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Vanwege de wegwerkzaamheden op de A44 is er daar meer verkeer op de weg. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep ga je dat merken. Meer dan een uur vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht was een ongeluk gebeurd. Tussen Bleiswijk en knooppunt Gouwen. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging in de regio's blijven vrij groot. Op de A12 rijdt het weer door, althans 10 minuten oponthoud. De A27 richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum vanwege wegwerkzaamheden 20 minuten extra. En de A50 richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoort kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 30 minuten.
27: Dankjewel Rijn voor dit moment en dan spreken we elkaar over een uurtje nog een keer.
28: Tot zo weer.
27: Tot zo.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: We gaan beginnen met Werk in Uitvoering en doen dat met Wesley Bronkhorst. Ik drink rosé. Geen idee of dat het beste is op de maandagochtend, maar we gaan beginnen.
29: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd.

0: Kort geleden had ze de Hollandse nieuwe te pakken met deze single. Er hangt iets in de lucht en dat is in dit geval Amore, de liefde. 12 minuten over 9, maandagochtend. Hartelijk goedemorgen. Tot aan 12 uur een nieuwe werk en uitvoering en weer een met een oranje tintje. Maar dat zal je niet ontgaan zijn vanavond, of eigenlijk kunnen we zeggen vannacht om 3 uur. De aftrap tegen Marokko. Ja, hier zijn we in opperbeste stemming. Dus laten we hopen dat het ook zo verder gaat dat we morgen met z'n allen met een hele grote glimlach kunnen zeggen: hey, die hebben we ook gepakt en nu is het volgende. En dat zou dan aankomende zaterdagavond zijn. Spannend, spannend, spannend. Nou, de dikdakkers die zijn onderweg hier naartoe met de cabrio, zodat wij straks weer een nieuwe ronde kunnen gaan doen als het gaat om de flatscreen. Maar daar hebben we nog wel de nodige ontwikkelingen voor door te staan. Want we hebben nog een aantal mensen nodig in het elftal. En dat zullen we de komende uren doen hier in Werk en Uitvoering. We gaan beginnen. Het weekend daar gelaten. De zomertoeras is afgerond. En dat betekent maandag 29 juni. De laatste alweer van maand nummer 6. Dan gaat het snel. Ja hoor, de kerstdagen. Ze zijn in zicht. Of gaan we nu te snel? Te snel, hè?
1: Haal

En zij weet het op Radio NL iets voor 9:30. De hoogste tijd om even het volgende fragment met je te mogen delen. Ja, ja, ja, ja. Zo'n ochtend is het. We gaan in rap tempo door. Want over een anderhalf uur dan zullen ze hier zijn. Met de cabrio. Oranje jasjes, shirts. En natuurlijk bij zich een flatscreen. Vanmiddag tussen 12 en 3 dan zullen de dikdakkers weer op pad gaan om ergens in Nederland de flatscreen te bezorgen. De deal is, die afspraak hebben we al jaren tijdens EK's en WK's. Wanneer Nederland gaat spelen, ze komen, ze winnen. Dan sowieso de poolwedstrijden gaan wij flatscreens weggeven. En elke wedstrijd die na de poolfase nog gespeeld gaat worden voor Oranje, gaat gepaard met een flatscreen. Zo ook vandaag, want vandaag gaat het gebeuren. Nederland tegen Marokko. En als ik hier de meningen een beetje peilde binnen de collega's van Radio NL vanochtend, het welbekende koffieautomaatgesprek, dan is iedereen hoopvol, iedereen enthousiast. Dus laten we dat vasthouden. Ik ben erg benieuwd wat het gaat worden, maar ik denk dat het er ook wel in zit. Ja, waar we eerst met z'n allen nog zoiets hadden van ja, ze dit, ze dat, hoor je nu alleen maar we. En dat is een positief iets. Nou, wij gaan nog een aantal namen toevoegen aan ons elftal. En vanaf dit moment mag je een appje sturen met daarin het woord voetbal. Wie weet bel ik jou iets voor 10 in de uitzending. Is dat het geval, dan win je het Radio NL Oranje Dikdakkerspakket. En mag je een plekje uitzoeken in het elftal. En dan zit je in ieder geval met je naam en adres in een van de 11 balletjes. En die zullen we straks tussen 11 en 12 door elkaar husselen in de glazen bol. En aan de Dikdakkers, volgens mij is het dan Anton. Anton mag vandaag gaan husselen en daadwerkelijk een balletje eruit halen. En wanneer dat is gedaan, weten de mannen waar ze naartoe moeten vanmiddag tussen 12 en 3. En wie weet staan ze met de cabrio en de flatscreen bij jou op de stoep. Laat het maar weten. Via de app nu insturen. Het woordje voetbal.

0: strepen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
5: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Everyone from left to right, van Holland komt ze aan. Go left!
9: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder. En wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf.
14: Wil jij ook in onze WK-selectie?
13: App dan voetbal in de Radio NL app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
15: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

is nog een dag of twee wachten. Dan is het alweer zover. Dan is juli, juli daar. Wat is en blijft dit toch een fantastisch mooi liedje. 1995 mocht hij dit maken voor een welbekend Nederlands biermerk. Deze Bert Hering en juli, juli. Het is 10:50 de maandagochtend. En die gaan we opvrolijken met muziek van Jeroen van Zelt. Dit is de Griekse Nacht.

0: Het afgelopen jaar meerdere keren een optreden van Frank en Mirella van nabij mee mogen maken. En dat blijft toch nostalgie, hoor, als al deze liedjes dan voorbij komen. En het is, ja, iedereen zingt ze stuk voor stuk mee. En het mooie is, het zijn niet alleen met alle respect de wat oudere mensen, omdat het liedje al wat oud is. Maar ook de jeugd van 14, 15, 16 jaar, die ontdekte gewoon de grote knijters van het verleden. En daar is dit een prachtig mooi voorbeeld van. De Vissers van San Juan draaiden we van Frank en Mirella hier op Radio NL. Het is bijna 10 uur. Hoogste tijd om weer een naam toe te voegen aan de 11. Want over een uurtje dan zullen ze hier in de kantine zitten aan de koffie. En een paar minuten later zullen ze aanschuiven hier in de studio, de mannen van de Dikdakkers. Zodat ze vanmiddag weer op pad gestuurd kunnen worden met de flatscreen naar de winnaar of winnares. En misschien ben jij het wel. We vroegen je het woordje voetbal in te sturen. Dat is massaal gedaan. Hartelijk dank daarvoor. En een van die personen die dat heeft gedaan, die proberen wij nu met een belletje te bereiken, zodat we zijn of haar naam toe kunnen voegen aan het elftal van Radio NL. Het zal toch niet zo zijn dat. Dat zou wel heel sneu zijn, maar.
1: Mirjam Rossum.
0: Mirjam, goedemorgen. Je spreekt met Dirk Wouda van Radio NL.
1: Goedemiddag.
0: Goeiedag, Mirjam. Hoe is het?
1: Goed.
0: Ja, maandagochtend prima door te komen.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk zelfs. Oh, dat is een hele goede start van deze werkweek.
1: Ja.
0: Lekker. Mirjam, over een aantal uurtjes, het is langzaamaan aftellen tot 3 uur vannacht. Dan wordt er gefloten voor het start van de wedstrijd Nederland tegen Marokko. Ik zou van jou toch graag wel een voorspelling willen horen.
1: Nederland-Marokko, ja, we gaan voor
0: 2-1. 2-1, oh, dat is positief, houden we van. Ja.
1: Nederland, hè, dan.
0: Ik bedoel alles in oranje hier in de studio.
1: Ja, hier ook.
0: Nee, maar je klonk al positief, dus ik denk dat zal wel goed zitten. 2-1 voor Nederland, ik zet hem erbij voor je. Maar nog veel belangrijker, en daar bellen we voor, we hebben nog een aantal plekjes te vergeven in het elftal, nummers 1, 2 en 3. Wat gaan we voor jou invullen?
1: Nummer 1.
0: Jij zegt, zet mij...
1: Ik wil de keeper weten.
0: Nou, bij deze, Mirjam, je staat genoteerd als nummer 1. En dat betekent dat jouw naam en adres zometeen meegaat in de glazen bol met daarin de ballen. En die zullen door elkaar gehusteld worden door de Dikdakkers. En in het laatste uur van werk en uitvoering tussen 11 en 12 zullen we gaan loten. En misschien staan ze vanmiddag al bij jou op de stoep.
1: Nou, ik hoop het.
0: Waar moeten ze naartoe? Naar welke plaats?
1: Maarsebroek.
0: Dan zit die erin. Nummer 1 voor jou, Mirjam. Gefeliciteerd. En dan gaan we het in orde maken.
1: Oké, dankjewel.
0: Hey, dank voor het meespelen. En ik wens je een fijne maandag. En 2-1, ik hou me even in gedachten.
1: Is goed, dank je.
0: Doei.

0: Bologna.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 13:30.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
6: Overson, groot en klein wonen.
5: Check de voorraad op overson.nl.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
8: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
12: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
14: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren flink meer inzetten op drones en onbemande schepen. Dat staat in een nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd, maar die de NOS al heeft ingezien. Over 5 jaar moeten de onbemande wapensystemen in meer dan de helft van alle operaties worden gebruikt. Het kabinet wil het statiegeld uitbreiden naar zuivelflessen, maar supermarkten willen die niet inzamelen. Ze kunnen gaan stinken of ongedierte aantrekken. En dat is een gevaar voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. Hoe het dan wel moet gebeuren is niet bekend, daar wordt onderzoek naar gedaan. Aan boord van een cruiseschip in Frankrijk is vannacht brand uitgebroken. Het schip ligt voor anker in Honfleur in Normandië. Alle 132 opvarenden zijn geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Het is nog onduidelijk of er ook Nederlanders aan boord waren. Wel zijn 40 Belgen van boord gehaald. En agenten in Breda deden vannacht een bijzondere ontdekking toen ze een auto controleerden. De bestuurder bleek namelijk wel erg jong. Het was een jongen van 15 en die had uiteraard geen rijbewijs. Hij kreeg een boete en werd door de politie naar huis gebracht. Daar vertelde zijn moeder dat ze helemaal niet wist dat hij de auto mee had. Het weer van Weer Online. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477.

0: en uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
1: Vleugelvloeren. Voor elke vloer. PVC, laminaat, hout en meer. Kijk op vleugelvloeren.nl.
2: Vleugel geeft je vloeren.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Vleugelvloeren, ook voor raamdecoratie.
2: Vleugel geeft je vloeren.
4: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De oranje koorts groeit en Vitenolie groeit keihard mee. Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. Daarmee staat de teller nu op 108 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
10: En door Gevenis krijgen bij Geven Vernette Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vernette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op gevenvernetterecycling.com.
11: Het is tijd voor uurtje nummer 2 van Werk en Uitvoering. En ik heb goed nieuws voor alle voetbalfans. We hebben zo meteen nog 2 plekjes te vergeven in het elftal. En dat willen we eigenlijk zo snel mogelijk invullen. Dus vanaf dit moment de volgende ronde dat je voetbal in mag sturen. En dan gaan we zo meteen 2 winnaars bekendmaken. Die gaan er in ieder geval vandoor met het Radio NL Oranje Dikdakkerspakket. En de plaatsen die we nog vrij hebben in het elftal zijn 2 en nummer 3. Daar spelen we voor. Dus vanaf dit moment het woord voetbal zoveel en zo vaak mogelijk insturen om kans te maken. Kijken we ondertussen even naar het verkeer. Rijn, goedemorgen. Ik hoor Rijn nog niet, pakken we hem er zelf even bij. Zijn ook wel erg vroeg, moet ik je zeggen. Iets na 10, de A2, dat is Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Daar wordt 11 kilometer gemeld en daar doe je er 19 minuten langer over. Het komt daardoor wegwerkzaamheden op de A27. Dan de A4, Rotterdam-Amsterdam tussen Knoopend-Ippenburg en Nieuw-Vennep. Wegwerkzaamheden zorgen daar op dit moment voor 39 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Drieberg en Knoopend-Linette. 7 minuten door een kapotte vrachtauto. Daarbij is de rechterrijslook afgesloten. En de laatste melding komt vanaf de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum. De wegwerkzaamheden daar. En die zorgen voor 11 minuten extra reistijd. Zijn er ook controles? Ja, die zijn er ook gemeld door Flitsmeister. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij 11.3. A28 Assen richting Zwolle bij 148.5. De A31 Harlingen richting Leeuwarden. Daar staan ze bij 30.7. En de laatste voor dit moment de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Daar even oppassen bij 96.7.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Eigenlijk wel een toepasselijke plaat voor vannacht, want laat het vanavond gebeuren. Inderdaad, laat Nederland maar winnen. De dijk staat voor je klaar.
13: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd.

Afgelopen weekend was hij voor de 10e achtereen volgende week de nummer 1 in de Radio NL Top 30 met deze You Call van een hit, Justin De Wild Cheerio. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Afgelopen donderdag had hij een prachtig mooi cadeau voor Radio NL, namelijk een gouden plaat. En dat staat voor meer dan 10 miljoen streams. De award is inmiddels hier in het pand en die zal vandaag een mooi plekje krijgen bij ons aan de Wall of Fame, zoals het dan zo mooi heet, waar meerdere gouden en platina platen hangen, zodat we voor altijd en eeuwig terugdenken aan dat succes in 2026 voor Justin De Wild en Cheerio. Zit even te kijken, 3 minuten en 2 seconden nog. Kan er geappt worden? Het woordje voetbal. Doe dat snel. En we gaan zo meteen 2 winnaars bekendmaken. En dan een van die krijgt plekje nummer 2 in het elftal. En de andere zal op plekje nummer 3 terechtkomen. En dan is het elftal compleet. Zodat er straks in het volgende uur geloot kan worden. Hier in de studio. Want dan zijn ze bij ons, de Dikdakkers. Dit zijn de mannen van Helemaal Hollands. Delilah.

weer een tijdje terug dat deze single uitkwam. Maar later dit jaar gaat hij een concert geven in Ahoy Rotterdam. En dan zal dit klassiekertje, want zo mag hij genoemd worden, zeker gedaan worden. Een van de grote successen van René en Just Say Hello. Het is een snelle ronde die we spelen. Waar we, moet het ook wel. Want we willen het elftal compleet hebben. En we hebben plek 2 en 3 in het elftal nog vrij. En we gaan even een belletje doen met één iemand die de keuze mag maken. Vervolgens weten wij wie die andere positie in gaat nemen. En terwijl ik dat zeg, wordt het laatste cijfer ingetoetst om te kunnen gaan bellen. Even kijken, hebben we ze het ook compleet, jongens? 10 stuks? Cijfers, 1, 2, 3. Ja, er kan gebeld worden. Gaan we dat nu doen?

0: maar dan moet er wel opgenomen worden.
1: Met Teushaal.
0: Teus, goedemorgen. Je spreekt met Tirke Wouda van Radio NL.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Teus, hoe is het?
1: Ja, heel erg goed.
0: Oh, ik dacht even die hapering, maar heel erg goed. Nee, dan klinkt het goed voor de maandagochtend.
1: Ja, zeker. Nee, dat, lekker vrij, dus lekker op radio luisteren.
0: Oh, dat doe je goed. Even de maandag even meepakken bij het weekend.
1: Jazeker.
0: Oh, dat, goed bezig.
1: Elke week.
0: Oh, zo. Ja, en ik denk misschien voorbedacht te raden dat je een beetje voor kan slapen voor vannacht. Voor de wedstrijd, maar dat is dus niet aan de orde.
1: Nee. Maar we hopen wel te kijken.
0: Goed zo. Wat gaat het worden volgens jou?
1: Ik denk een 1-3 voor Nederland.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee. Ik laat die pauze dan even vallen met 1-3 voor Nederland.
1: Ja.
0: Jij denkt een doelpuntrijk wedstrijdje.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Nou, dat is positief. Daarnet hadden we een kandidaat. Dat was Mirjam. Die zei dat het 2-1 zou worden. Jij zegt 3-1. Dit zijn alleen maar positieve stemmen die wij horen. Zijn we blij mee?
1: Natuurlijk. Ja.
0: Beste Teus, we hebben nog 2 plekjes in het elftal. Namelijk positie 2 en positie 3. Welke zou je heel graag willen hebben? Nummer 2 of 3?
1: Doe maar nummer 2.
0: Nummer 2 zet ik Teus daar neer. Je gaat in ieder geval naar huis met het Radio NL Oranje Dikdakkerspakket. Dat wordt bij je thuis bezorgd in Almkerk. En straks zou het zomaar zo kunnen zijn dat de Dikdakkers jouw kant op rijden vanmiddag met een flatscreen.
1: Nou, hartstikke mooi. We zien ze graag tegemoet.
0: Bij deze, ze zijn onderweg, ze horen dit. En straks gaat er geloot worden met de 11 balletjes die wij in de glazen bol hebben. En dat zal over een uurtje plaatsvinden. Jouw naam staat erbij, op nummertje 2 thuis. Gefeliciteerd.
1: Super, dankjewel.
0: Oké, blijf nog even hangen voor de gegevens.
1: Ja, doen we.
0: Kunnen wij meteen ook een positie 3 invullen? Want dat is Harry Huibrechts geworden uit Tilburg. Harry, gefeliciteerd. We gaan je zo nog even bellen voor jouw gegevens. En ook jij gaat er vandoor met het Radio NL Oranje Dikdakkerspakket. En jouw naam, Harry Huibrechts uit Tilburg, gaat ook mee. En die noteren we op positie nummer 3, zodat alle 11 compleet zijn. We gaan ze straks nog even met je delen. Zodra de Dikdakkers hier zijn, dan weten we wie waar staat in het veld. En welke namen in de balletjes zitten, zodra er straks geloot kan worden. En dan gaat het spannend worden op naar de wedstrijd van vannacht.

0: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Radio NL.
3: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
4: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
5: Nu ga je op zoek naar pellets?
6: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
7: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
8: Het is weer bijna zover. Extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
9: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
10: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stem van de cabine.

0: Plus, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm. Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, Muziekreis.nl en DFDS. Dit is Radio NL. Altijd aan.
3: Die na 10:30.
4: Het is 10:55 en tussen alle appjes met daarin het woord voetbal hadden we natuurlijk ook de nodige verzoekjes die hier binnenkwamen. Want ja, de trouwe luisteraar van Radio NL weet, bijna 10:30, dan is het tijd om er 3 op verzoek te gaan draaien. En dat gaan we vandaag ook niet wijzigen. De allereerste die we kunnen gaan draaien is een verzoekje voor Jasmijn. En die schrijft voor deze maandagochtend lekker vrij en genietend van de muziek van Radio NL. Zou je Spang kunnen draaien met Parttime Verliefd? Dat kan.

0: En inderdaad, dat is de titel van het liedje. Wat maakt het nou uit?
1: Na 10:30.
0: We draaiden hem op verzoek van Bram uit Alkmaar. En ja, prachtig mooie. Ja, gisteren was ik op een verjaardagsfeestje. Daar kwam je ook weer even te sprake. We zaten te luisteren en, naar muziek. En toen werd deze gedraaid. En ja, het is toevallig dan de oom. Was het de oom van de jarige in dit geval. Dus wat dat betreft altijd leuk om even te refereren aan Willem Duin. En nu wordt hij aangevraagd in de 10:30. Perfect. Jessica is de laatste in de reeks van 3 als het gaat om de verzoekjes. En Jessica denkt, weet je wat, die andere grote hit, die zomerhit, moet ook gedraaid worden. Afgelopen vrijdag was hij bij ons op de zomertour in Assen. Toen zeiden we het al tegen hem, het is zo mooi. Volgend jaar gaat Radio NL in april weer naar Turkije met heel veel mensen die met ons meegaan. En dan heb je natuurlijk Justin met Cheerio, een joekel van een hit. En deze man die gaat ook mee en heeft ook een joekel van een hit. Ik heb het over Rutger van Barneveld. Jessica, we gaan hem speciaal voor jou draaien als derde liedje.
1: Nummer 3.
0: En die zwoele zomernachten, hier is Rutger van Barneveld op Radio NL.

En Loco is de Hollandse nieuwe deze week. Afgelopen donderdag mochten we hem daar al mee feliciteren. Want hij was een van onze gasten op de grote zomertour. 3 dagen lang in Assen. En ja, hoe mooi is het dan om de persoon in kwestie meteen voor heel veel mensen blij te mogen maken met de Hollandse nieuwe. En je gaat hem de komende dagen veelvuldig voorbij horen komen. Jeffrey Hees en Loco. Het was natuurlijk appen, het woordje voetbal, dat hebben we de hele ochtend al gevraagd. De 11 namen zijn bekend, die zullen we zo meteen na het nieuws van 11 uur zeker nog een keer met je doornemen wanneer de dikdakkers hier zijn. En dan zal er ook geloot worden en weten we waar vanmiddag de flatscreen naartoe gaat. Maar deze week maak je op meer kans op mooie prijzen. Zo onder andere, ja, een prachtig mooie cruise. En die gaat naar Newcastle. En je gaat dan 3 dagen aan boord van 2 overnachtingen met onder andere Rutger van Barneveld, Stef Ekel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels, Jeroen van Zelst. Het wordt 1 groot feest. En dat vindt plaats van 27 tot en met 29 november. Het is nog even wachten, maar dan heb je wel iets om naar uit te kijken. En deze week mogen wij een reis voor 2 personen weggeven. En dat gaan we doen in de programma's. En dat doen we door middel van ieder programma een winnaar te selecteren. En aankomende vrijdagavond bij Ivo in het programma zal de weekwinnaar bekendgemaakt worden. En hij of zij mag samen met iemand mee met de cruise naar Newcastle en de artiesten die ik noemde. Je gaat sowieso niet met lege handen naar huis mocht je in de uitzending komen, want je wint een reiskoffer, zo'n prachtig mooie trolley, helemaal in de stijl van deze muziekreis. En het enige wat je daarvoor moet doen is het volgende insturen via de app en dat is de naam Newcastle. Dat willen we graag van je lezen. En doe je dat, dan maak je kans om straks in het volgende uur genoemd te worden. Dan ben jij verzekerd van je naam op de lijst. En dan aankomende vrijdag maak je kans op die cruise naar Newcastle. Deze man gaat ook mee, Robert Pauwels. Ik geniet zo van het leven.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
1: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal.

0: 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
4: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Tijdens de coronapandemie was geen discussie mogelijk over het te voeren beleid, dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de corona-enquêtecommissie. Zo vroeg ze zelf om aandacht voor alle maatschappelijke gevolgen, in het bijzonder voor de lage inkomens en jongeren. Maar we hadden alles maar te slikken, zei Halsema. Nu de ergste hitte uit Nederland is verdwenen, heeft het RIVM ook het Nationaal Hitteplan weer ingetrokken. Dat was anderhalve week actief. In die periode kregen verschillende organisaties mails van het RIVM met tips hoe ze konden omgaan met de warmte. Vooral organisaties die met zieken, ouderen en kinderen werken. De dode man die gisteravond laat werd gevonden op het strand van Texel is niet door een misdrijf omgekomen. De politie weet wel wie hij is. Een man van 56, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het lichaam lag helemaal bij de duinrand ter hoogte van de Koog. En stranden rond Sydney worden permanent bewaakt met drones. Bij de Australische stad zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien, soms met dodelijke afloop. Het gaat om zo'n 70 stranden waar drones een oogje in het zeil houden, als eerste bij de drukste stranden. Er wordt ook getest met AI om haaien sneller te herkennen. Het weer van Weer Online. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien. Met zijn nieuwe single Ik Wil Jou.

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
6: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
7: En door
8: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
9: Het derde en laatste deel, de finale van de maandagochtend. Die gaan we tegemoet in het oranje, want de mannen die zijn inmiddels binnen. Die worden voorzien van koffie, zometeen hier bij ons de dikdakkers. En dan zal er geloot gaan worden. 11 balletjes in de glazen kom, 1 gaat eruit gehaald worden. En vanmiddag tussen 12 en 3 zullen de dikdakkers daar op dat adres een flatscreen komen overhandigen. Dat speciaal natuurlijk voor de wedstrijd voor vanavond. 5 minuutjes over 11, de hoogste tijd om de actuele stand van zaken even door te nemen als het gaat om het verkeer. Bij de ANWB deze ochtend, Rijn. Rijn, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Ja, er staat 70 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de A4 richting Amsterdam is het al heel de ochtend druk. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Tussen knooppunt Hoefvliet en Nieuw-Vennep is je vertraging daarom 20 minuten. De A7 richting de Duitse grens vanaf Oudeschans vanwege de Duitse grenscontroles. 10 minuten extra. De A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. Het rijdt langzaam over 9 kilometer met 25 minuten vertraging. Het komt allemaal door een kapotte auto. En tot slot een update vanuit de NS. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht tot ongeveer 12:15 vanmiddag.
9: Dankjewel voor deze update, Rijn. En dan spreken we elkaar de volgende ronde weer.
10: Super, tot de volgende.
9: Yo, hoi hoi.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Deel 3 beginnen we met nieuwe muziek. En dat is nieuwe muziek van Mike Versteeg. Hartslag van je heupen.
11: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
12: Het hele land is rood, wit, blauw

0: lijnen.
1: Dries Roelvink. En die heerlijke single van bijna 20 jaar geleden alweer. Ik kom eraan, Route de Soleil, maar nog steeds een succesnummer. Wanneer die dan opkomt, dan hoor je het introotje. En dan geeft hij de microfoon kort even aan het publiek. En die zingt dan uit volle borst. Ik kom eraan, Route de Soleil. En het is een waar spektakel. In het weekend kreeg ik vragen van luisteraars die ik tegenkwam op de TT. En als ze slapen de dikdakkers ook bij jullie. Is dat het geval, mannen? Ja of nee?
2: Oh, we zijn net wakker.
1: Het is ongekend. De mannen met de meeste studiobezoek in 2026.
2: Ja.
1: Goedemorgen.
2: We maken het laatste jaar alles goed.
1: Ja, nee, maar het leuke daarvan is, ik hoop dat jullie de komende dagen, weken nog heel vaak hier over de vloer komen.
3: Ja, ja. Het is net als Dries Roelvink die erover zingt. Hè? Ja. We komen eraan.
1: Ja, en daar waren ze. De cabrio staat voor de deur en ze schuiven weer aan in de studio. Maar normaal gesproken, als ik zeg, Houston, we've got a problem.
2: Ja.
1: Het is even anders met Houston. Wat is er dan hand, mannen?
2: We've got no problem. No problem.
1: Wat is het geval, jongens?
2: Nou, we hoeven alleen nog maar even te winnen vannacht.
1: Oh,
2: en als dat zo is, dan reizen wij af richting Houston.
1: Dat ben je niet. Jullie gaan naar Amerika.
2: Ja, we gaan erheen. We zingen er niet alleen over, we gaan ook echt.
1: Oh, geweldig. Ja. Jullie hebben een uitnodiging gekregen.
2: Ja, we gaan naar Heinekenhuis, gaan wij daar opvrolijk.
1: Schitterend, jongens.
3: Ja, dat is wel gaaf. Dat is een beloning voor de jaren waarvoor wij voor het Nederlands elftal getraind hebben. Dus
1: dan komt het toch allemaal uit. We hebben al gezegd, het zou geweldig zijn in het finale jaar voor de dikdakkers om de finale ook te winnen. Maar de eerste stap naar Amerika wordt nu daadwerkelijk gezet.
2: Ja, we zingen er ook over, je moet met dollars betalen. Nou, dat gaan wij doen, hoor.
3: Ja, absoluut. Ja.
1: Maar er moet nog even gewonnen worden.
3: Zeker.
2: Ja, vannacht even gewonnen worden. Maar ja, jullie luisteraars ook, ik ben het er wel mee eens. Dit gaan we gewoon pakken, hè?
1: Het zijn alleen maar berichten. 2-1, 3-1. Iedereen is dol enthousiast en optimistisch.
2: En 1-0 zijn we ook blij mee.
1: Ja, hoor, met lagen over de sloop maakt niet uit.
2: Nee. Ja. En voor de niet-voetballiefhebbers, het is wel een knock-out, hè? Dus het is alles of niks.
1: Ja, nee, de niet-liefhebbers die zullen zoiets hebben van, als het gezeur maar weer voorbij is.
3: Ja, die worden morgen wakker en die zien al wat er gebeurt.
1: Ja, nee.
2: En de rest is allemaal op vannacht.
1: Dat bedoel ik, ja. Waar gaan jullie kijken?
2: Ik ga gewoon thuis kijken.
3: Ik denk in het Home of Dikdakkers. Jij weet waar dat is, hè?
1: Ja, die is gewoon open vannacht.
3: Ja, Herbergplein in Meppel.
2: Ja, volle bak. Ja.
1: Dat is ook lekker.
2: Ja. Ja. Nee, die van 1 uur ben ik wel bezig kijken, maar die van 3 uur is me net te gek.
1: Okay.
2: Dus dat wordt thuis. Maar ik ga wel kijken.
1: Ja, wel kijken. Ja,
2: jij toch ook?
1: Zeker, ja. Ik heb het vanochtend thuis ook even gemeld.
2: Dus we kunnen gewoon appen, hè, om 5 uur.
1: En toen was de vraag van, goh, joh, wat ga je doen? Ik zei, nou, na zo'n slopend weekend de TT en Assen met de zomertour bijslapen. Maar dat maakt niet uit. 3 uur zit deze
3: jongen. Je bent een pikkel, man.
1: Ja, zeker.
2: Wat overigens ook gezellig, hè, dat Assen.
1: Dat was ook niet misselijk, hoor.
2: Nee, wat een leuk feest, hè.
1: Op naar volgend jaar.
2: Zo.
1: Maar ik zit vanavond voor de wijze, absoluut. Vannacht wekkertje zetten. Lars, die hoor ik ook al. Die gaat er om 2:30 uit. Die gaat de wedstrijd kijken. En dan op weg naar de studio.
2: Ja.
1: Zo'n dinsdag wordt het.
2: Ja.
1: Maar ik vind het wel heel spectaculair. Stel dat, dan denk ik dat we wel even een plannetje van aanpak moeten maken. Want als jullie in Amerika zitten, wordt het heel lastig om hier met een cabrio door Nederland te rijden.
2: We hebben natuurlijk een belofte gedaan aan elkaar. Van, we gaan door tot aan de finale met de actie. Dus dat gaat sowieso plaatsvinden.
3: De tv die gaat eruit, hoor.
2: Alleen het wordt een beetje lastig als wij in Houston zitten om dan een flatscreen in Staphorst of zo af te leveren. Dus dat wordt heel moeilijk. Maar we gaan er iets voor bedenken.
1: Anders laten jullie de cabrio hier staan. Sta ik mijn programma van een collega en dan race ik wel met die cabrio van jullie door het land.
2: Er zijn mogelijkheden. Ik hoor het nu al.
1: We denken in oplossingen.
2: Komt allemaal goed.
1: Ja, daar gaat-ie.

0: Ja, niks mis mee. Lekkere plaat en alles in de Italiaanse sfeer. Met Jeffrey Leunenberg en die was kort geleden de Hollandse nieuwe. Maar ja, het is leuk over Italië, maar er is maar één ding wat telt. En dat is natuurlijk, we gaan met z'n allen naar Amerika. En de mannen die links van mij zitten, die zijn in de gelukkige omstandigheden. Mocht Nederland vanavond winnen, waar we vanuit gaan, dat ze... Wanneer zitten jullie dan in het vliegtuig?
1: Donderdag.
0: Donderdag al? Ja. Oh, jongens.
1: Ja, tas pakken. Ja. Vlaggetjes mee.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja, de Make Holland caps mee.
1: Ja, de caps mee.
2: Ja, zeker.
0: Dit wordt lachen, mannen.
2: Als we maar de douane komen met die caps. Dat is
1: het
2: ding.
1: Dat is allemaal weer een ding bij ons.
0: Oh, ja. Het enige Nee, kom op, dat moet lukken toch?
2: Ah, dan komen we ook eens in het nieuws, joh.
1: Ja, dat komt helemaal goed. Ik heb ook, wel een goed gevoel over.
0: Ook dat zou weer een hoofdstuk kunnen zijn voor jullie belevenissen natuurlijk. Ja.
1: Maar het zal toch zo zijn dat we ook nog wereldkampioen gaan worden?
0: Dat gaat gebeuren.
1: Dan moeten we dus nog een keer...
0: Ja, nee, maar dat gaat gebeuren.
1: Oké. Okay.
0: Ja, want we hebben afspraak, jullie finalejaar, dan moet Nederland...
2: Zeker, weet je wat dat allemaal kost, jongen? Flatscreens tv's.
0: Jullie wilden een mooie actie in het finale. Ja.
1: Straks het einde van het jaar, dikdakkers failliet.
0: Ja, nou ja, dan gaan we toch met een knaller uit.
1: Ja, dat is ook niet waar.
0: Hey man, even vooruitkijkend naar vanavond. We hebben het steeds gek scherend over. Ik draaide vanochtend al de dijk. Vanavond gaat het gebeuren. Dat gevoel hebben wij ook. Anton, wat denk je?
1: Ja, ik ben nog wel een beetje voorzichtig, maar ik denk toch wel een 2-0.
0: Een 2-0.
1: Ja.
0: En Hans?
2: Ik denk een 1-1 na 90 minuten en na 120 minuten. En ik denk dat wij met pengels doorgaan.
0: Ja, dit hoor ik Lars vanochtend ook zeggen.
2: Ja, het wordt een latertje vanaf.
1: Of heel vroeg.
0: Ja, goed. Ja, in één keer door dan.
1: Dan maar door,
2: ja.
0: Maar dus het wordt echt wel even spannend.
2: Ja, het wordt billen knijpen. Maar dat vind ik wel mooi, want de spanning erin.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar Nederland is strafschoppen, is dat...
1: Niet altijd
0: succesvol. Maar vanavond wel dus.
2: Ja, vanavond wel.
1: Nou, jongens. Ik hoop dat ik het afmaak met die 2-0.
2: Heb jij al een voorspelling gedaan?
0: Ik denk een Sumire 1-0, maar voldoende dus.
1: Ja, is goed. Ja. Zijn we blij mee.
0: Ja, ik ook. Ja. En jullie ook, want dan kan die koffer gepakt worden. Ja.
2: Zeker.
0: Hebben jullie dan ook zo'n oranje trolley?
1: Nee, geen oranje trolley. Nee. Nee.
2: Hebben jullie die voor ons?
0: Nee, ik heb hier alles, behalve dat.
1: Okay. Nou, misschien dat er een luisteraar ons nog een mooie oranje trolley kan aanleggen.
2: Of een sponsor of zo.
0: Met deze oproep, als die mannen naar Houston gaan, dan moet het ook compleet natuurlijk.
2: Ja,
0: dan
2: maken wij reclame voor het bedrijf van die trolley. Ja. En gaan wij met z'n allen naar
1: oranje sokken hebben we wel, we hebben alles wel, maar geen trolley.
0: Nou, bij deze de oproep voor de mannen, zorg ervoor dat ze gezien worden op Schiphol.
1: Zo is
2: vier
1: dat.
2: Graag, vier trolleys.
0: Vier trolleys. Mannen, ik heb hier heel wat anders. Dit zijn 11 ballen. In een glazen bol.
2: Uit de magnetron, denk ik weer.
0: Het is allemaal even warm.
2: Even warm.
0: Wat we gaan doen, volgens mij ben jij aan de beurt.
1: Ik ben aan de beurt,
0: alweer?
1: Ja, nee.
0: Gewoon nu even husselen, voor de rest niks doen. Gewoon even flink husselen en dan gaan we straks na 11:30 gaan we daadwerkelijk er een balletje uithalen.
1: Ik weet niet of iedereen het door heeft, maar het is het meest belangrijke moment van de hele dag. Hè,
0: is
1: hier.
0: Het, hè, die elf.
1: Heel Nederland praat hierover, hè?
0: Door elkaar gehusseld, ik zet hem hier neer. En dan kunnen we zo meteen na 11:30 daadwerkelijk een trekking gaan doen. En dan is het aan jullie om straks de route weer uit te stippelen.
1: Ik ben benieuwd.
2: We blijven in Nederland.
1: Vorige week zaten we nooit gedacht.
0: Nooit gedacht?
1: Ik had het nooit gedacht.
0: Ik had het ook niet gedacht. Nee, maar het was wel gezellig. Zag
1: het was heel leuk. Ja. We hebben een hele rondleiding gehad op het bedrijf. En,
2: wie had dat gedacht?
1: Ontvangen met droge worst. En wie had dat gedacht?
0: Hij maakt hem ook gewoon. Hè? Nooit gedacht. Mannen, we gaan een kop koffie doen en dan gaan we ze meteen loten.
1: Goed plan. Gaan we doen. Yeah!

0: kippenbuizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
2: De Radio NL-app is altijd aan. Kijken en luisteren, appen met de DJ's en zien wat er net gedraaid is. Ik heb hem al op mijn telefoon. Jij ook? Download hem gratis.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: Goedemorgen.
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
15: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, Muziekreis.nl en DFDS.
16: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
17: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
18: Radio NL.
19: Weerbericht.
6: We kijken even naar het weer. Vandaag schijnt de zon flink. Al komen zeker vanmiddag in het binnenland nog wel wat stapelwolken tot ontwikkeling. De noordoostenwind, of westenwind is het in dit geval. De noordwestenwind waait veelal matig, kracht 3 tot 4. Daarbij is het minder warm dan de voorgaande dagen. Vinden we dat op zich niet heel erg. Vandaag maximaal 21 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, maar ook opklaringen. 11 tot 16 graden in de nachtelijke uren. Morgen schijnt vooral in het oosten de zon regelmatig. In het westen overheerst bewolking. Temperaturen komen dan te liggen tussen de 22 en de 27 graden. Heerlijk voetbalweer vannacht, jongens. Gewoon raampje open, deurtje open.
18: Ja. TV naar buiten.
6: Ja, ja. TV. 11 tot 16 graden vannacht.
18: Ja, nou, lekker.
19: Prima.
18: Ja. Nee, beter. Dit is beter.
6: Die spanning die maakt het dan voor de temperatuur nog wel wat hoger. Ja,
19: toch wordt het een heet nachtje.
6: Heet nachtje, hoor.
19: Zeker.
6: Het gaat goed komen, jongens.
19: Gaat goed komen.
6: Ja. Jullie kunnen de koffer pakken, denk ik.
18: Dat hoop ik wel.
6: Ik weet het wel zeker.
20: Maar we nou niet gek.

0: Het mooie is, het draaien van dit liedje, er wordt meegezongen, er wordt meegeneuried, er wordt meegefloten. Mijn naam is Jannes en ik kom van het platteland. Het moment is daar, aanvallen en dan gaat Koning Voetbal de tune weer van start. En dat betekent dat het spannend gaat worden. Zijn jullie er klaar voor, mannen?
1: Ja, altijd.
0: Altijd. Nou, we hebben 11 spelers die zitten in ons team met het Radio NL Dikdakkers elftal. En we gaan even de namen noemen. Op nummer 1 staat Mirjam, 2 is Teus, 3 is Harry, 4 Henk, 5 Cor, 6 Nienke, 7 Bobby. Op nummer 8 Vince, op 9 Bea, Daniel is nummer 10. En dan hebben we op nummer 11 Muis.
1: Ja.
0: Dat zijn ze, mannen.
1: Ja. Bij 1 van die 11 gaan we op bezoek.
0: Ja.
1: Spannend.
0: Ja, toch wel, hè?
2: Ze moeten wel thuis zijn, dat is de voorwaarde.
1: Ze moeten thuis zijn.
0: Ze moeten thuis.
1: Die je net opgenoemd hebt, duidelijke mededeling.
2: Caviar op tafel.
0: De rijder, iedere keer is er wel een wenslijstje, een hapje en een sapje.
2: Ja, we beginnen caviar en we eindigen met de bitterbal aan.
1: Ja, ging wel goed steeds.
0: Heerlijk. Ja. Wat gaan wij doen? De glazen bol, die staat hier met de 11 balletjes. Die zijn zojuist door elkaar gehusseld door Anton. En Anton, je mag de schaal nog een keer pakken en dan nog een keer flink husselen.
1: Ja.
0: Even. Dat de balletjes flink door elkaar stuiteren. En dan is het aan jou om er eentje uit te halen.
1: Wie wordt er gelukkige van deze 11?
0: We gaan het meemaken.
1: We gaan het nog niet meteen vertellen. Alleen wij gaan het weten. Ja. En we gaan in de loop van de uitzending van Radio NL gaan we steeds hints geven. Wie gaat het worden?
2: Maar Anton, we gaan wel even een hint geven.
0: Ja, zo meteen. Die wil ik. Ja, dat is traditie, jongens.
2: Ik voel hem aankomen.
0: Ja, ik zeg niks. Die hints van jullie, die zijn goud waard. Echt, je kan er niks mee, maar het klinkt wel leuk.
1: Oeps. We worden aan alle kanten gefilmd, dus die mogen niet meekijken. Hans, even kijken.
2: Dat is een bekende plaats.
1: Verrassend, zeg ik erbij.
2: Dat is een bekende plaats. Wij zijn er vaker dan één keer geweest.
1: Ja, we zijn er meerdere keren geweest.
0: Het schiet lekker op, 30 jaar dik, dus we zijn er meerdere keren geweest.
2: Nou, behoorlijk vaak.
1: Ja, behoorlijk
0: vaak.
2: Straks nog een hint, Anton.
1: Ja.
0: Behoorlijk vaak geweest.
1: We kunnen er zonder navigatie naartoe.
0: Oké.
1: Er zijn allemaal mensen in de studio die willen allemaal meekijken.
0: Ja,
1: maar wij zeggen niks.
0: Ik vind het heel
1: spannend. Ook niet aan jou.
0: Nee.
1: Denk gewoon, hè?
0: Nee, dat is erg jammer. Jullie zijn er heel veel geweest.
1: Ja.
2: Heel vaak geweest.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, straks meer.
0: Ja. Ik zit even te kijken of ik misschien ergens wat kan ontdekken. Denk eens goed na. Dat ga ik de komende minuut ook doen.
1: Ja,
0: ga ik even
1: dit liedje.
0: En ondertussen genieten van jullie hier op de radio.
1: Schreeuw door aan je leeuw.

0: De allernieuwste van Wesley Klein hoorde je. En dat is de titel Niet Zo Bij Mij. Aankomende woensdag is hier bij ons in de uitzending. Tussen 11 en 12 komt hij gezellig langs. En dan gaan we het uitgebreid hebben over deze nieuwe single. En waar we het nu uitgebreid over willen hebben is toch wel het feit, waar gaat de reis naartoe? De mannen die zijn meestal goed voor een hint. En de hint die zojuist gegeven werd, we zijn er vaak geweest. Dat
1: ja.
0: is mooi.
1: Ja.
0: Ja, maar dat kan eigenlijk overal zijn na 30 jaar dikdakkers.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Weet je wat het is? Jullie zijn, hebben een luistergebied door het hele land heen. Ja. Dus het kan alles wezen.
2: Ja, ja, ja. Maar als plaats waar we naartoe gaan. Ja,
1: ga jij een hint geven?
2: Daar zit muziek in.
0: Daar zit muziek in?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, spannend.
0: Ik kan hier echt helemaal niks mee.
1: Nee. Ik zie je ook kijken. Ja, ik zit... Nou,
2: het is even kraken, teken.
0: Ik zit echt... daar zit muziek in.
2: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Mm.
2: Straks nog een hint, jongens.
1: Ja,
0: ja. Straks bij Hessel, dan gaan jullie onderweg hints geven. Ik blijf trouw luisteren tot aan 3 uur, want ik wil dit oplossen.
2: En dan denk je van, goh, dat was
0: het. Ja, ik ben bang dat het zo'n dag gaat worden, ja.
1: Houd hierbij. Weet je niet?
0: Dat is
1: alle geheimen zitten hierin.
0: Ja, nee, dat blijkt wel.
1: En de bol gaat mee.
0: Het balletje met het adres. Oh,
2: Terken, laten we één afspraak maken.
0: Ja.
2: Dat we na Nederland, Marokko, elkaar weer gaan spreken.
0: Dat zou heel fijn zijn.
1: Misschien op afstand.
0: Maakt niet uit, maar dan is er toch enige positiviteit. Want we gaan vanavond winnen.
1: Houd je shirt aan?
0: Zeker weten.
1: Goed zo.
0: Ja, dit brengt...
1: Dit geeft vertrouwen namelijk.
0: Dit geeft vertrouwen en het brengt geluk. Dus,
2: ja, shirt. Goed shirt. Ja,
1: 88.
0: 88. Wel een jaar. Dat moet eigenlijk nog een keer overnieuw gedaan worden. Maar dan met een wereldbeker.
1: Oh. Ik gun niemand de pool, maar jou wel. Als het 1-0 is, ben ik heel erg blij.
0: Al zal het ook 2-0 of 7-0 worden. Maakt mij niet uit of 7-1. Laat dat gewoon gebeuren. Gewoon winnen. Dat is het.
2: Dan gaan we door met de actie, jongens.
1: Ja, dan gaan we door.
0: Ja, en dan gaan we met een noodplan komen. Want dan zitten jullie al in Amerika. Houston. Jullie gaan naar Houston. Mocht Nederland vanavond winnen, wat gaat gebeuren, dan pakken jullie de koffer, dan zitten jullie donderdag in het vliegtuig en de wedstrijd die wordt dan zaterdag gespeeld en dan zijn jullie in Amerika.
2: Daar zijn 4 oranje trolleys gaan wij naar die kant op.
1: Het is niet te geloven,
0: Hans. Wauw, jongens. Ja, ja, ja. Mooie vooruitzichten.
1: Ja. Ja.
0: Dus de volgende keer gaan we elkaar telefonisch spreken dan.
2: Ja, dan is het bij ons diep in de nacht.
0: Maakt niet uit. Jij wilde een actie.
1: Ja. Nou, we maken het liedje wel waar, hè? Ja, we gaan met z'n allen naar Amerika.
0: Ik hoop van harte, jongens, dat het vanavond juichen wordt dat jullie de koffers kunnen pakken.
1: Ja.
0: Want dit is natuurlijk wel het toetje wat je krijgt in jullie finale jaar.
2: Gaan we naar de Cowboys in Houston.
0: Jazeker. Ja, nou, dat is een mooi bruggetje naar het volgende liedje.
2: Ja, zeker.
0: Mannen, kop koffie, straks de auto in en we gaan jullie volgen.
1: Gas geven. Dankjewel.
0: En deze week spreken we elkaar telefonisch.
1: Ja, komt helemaal goed.
0: Bij deze. Ja, kan niet
1: en om de overwinning, hè, vanavond.
0: Dat gaat goed komen, man.
1: Succes.
0: Dankjewel.
2: Doei.

Van de Dikdakkers, Anton en Hans, die zitten aan de koffie. Die gaan zo meteen hun route vervolgen. En die zullen vanmiddag tussen 12 en 3 een flatscreen gaan bezorgen bij de winnaar van deze ronde. En wie dat is, dat hoor je straks allemaal tussen 12 en 3 in Opvolle Kracht. Want daar zullen nog wat hints gegeven worden. En dan weten we in welke richting de mannen opgaan. We hebben ook een richting, want wij mogen iemand blij maken met een trolley, een reiskoffer. En dat is meteen ook de naam die we dan op de lijst mogen zetten. Aankomende vrijdagavond zal bekendgemaakt worden wie er daadwerkelijk meegaat naar Newcastle met de cruise. Met onder andere Jeroen van Zelst, Rutger van Barneveld, Robert Powell, Stef Eckel en Belinda. Dina uit Utrecht, van harte gefeliciteerd. Je hebt meerdere keren het woord of de naam Newcastle ingestuurd. En dat heeft erin geresulteerd dat je op de lijst komt te staan. En dus aankomende vrijdag kans maakt om die reis daadwerkelijk in de wacht te slepen. Voor nu gefeliciteerd, want je wint een fantastisch mooie reiskoffer. Helemaal in de stijl van deze cruise. We nemen straks even contact met Job Dina uit Utrecht. Gefeliciteerd. Het is bijna 12 uur. Tijd voor Opvolle Kracht. Tot morgen.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
4: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar

0: Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
7: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
6: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In Maastricht is een man opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. De meisjes in die beelden waren tussen de 6 en 14 jaar. Op de computer van de man stond ook dierenporno. De politie kwam hem op het spoor in een kinderpornozaak waarvoor een man uit Hoofddorp voor de rechter staat. Ze zaten samen in een kinderporno-chatbox. Het aantal schademeldingen door het noodweer afgelopen weekend loopt snel op. Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer hebben alles bij elkaar al 2600 meldingen gekregen. Het gaat vooral om schade door hagel aan dakramen en auto's. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Er rijden de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden na een brand in belangrijke kabels langs het spoor bij het Feyenoordstadion. Daardoor kunnen seinen en wissels niet meer worden bediend. Honderden kabels moeten worden vervangen. Vanuit Rotterdam kun je ook niet met de internationale trein naar Brussel, Parijs en Londen. En vanwege de hitte zijn vrijdag 700 examens in het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Het waren mondelinge examens voor kinderen met een beperking of gedragsproblemen. Een speciale groep examinatoren zou ze afnemen, maar door de extreme hitte gold code rood en daarom hoefden ze niet te reizen. De examens worden later ingehaald. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
12: Op zaterdag parkeer je na 4 uur helemaal gratis.
11: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
13: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
15: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
14: Kijk op ProStop.nl.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
17: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
19: En door
20: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanettenrecycling.com.
21: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. We hebben wat files gemeld gekregen. Op de A10 tussen Koenplein en Watergraafsmeer, daar staat 10 minuten, 2 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de Duitse grens, 12 minuten. Dan de A12 nog eentje, dat is Beek naar Duiven tussen Oberhausen en Arnhem, Bergautoweg, daar staat 20 minuten, 7 kilometer. En op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen bij Bemmel, wel te verstaan, 12 minuten, 3 kilometer tussen Ressen en Bemmel. Nou, dan nog even wat flitsers. Die worden hier ook gemeld. Op de A2 staan ze bij Best tussen Eindhoven en Den Bosch. 143.6. En ook bij Susteren ben je aan de beurt als je te snel gaat op de A2. 228.3. En op de A2 tussen Maastricht en Echt bij Geleen. 236.1. Nou, dan de A10 nog. Koentunnel naar de Nieuwmeer. Daar bij Amsterdam. 22.1. En de laatste, die staat bij Prinsenbeek. Vanaf de weg Dordrecht naar Breda op de A16. Ter hoogte van 58.8. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL. Ja, we gaan het weer doen natuurlijk op verzoek. En als je luistert, doe even een leuk verzoekje deze kant op. Dan gaan we dat regelen.
22: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
23: Het hele land is rood, wit, blauw.

Frank Verkooyen. Geweest is geweest. Gewoon vooruitkijken, niet te veel terugkijken. Hè? Gewoon leuke dingen doen in het leven, belangrijk, kan zomaar gebeurd zijn. Hè? Hey, Jannie Vos doet even een prachtig verzoekje uit. Klaas Wal, die zegt, zij zegt... Hey, Ria Valk met Hou je echt nog voor mij, Rockin' Billy? Dat is een leuk verzoekplaatje. Heerlijk nummer, alvast bedankt. Groetjes van Jannie. En ook Jelmer de Pentybeuker uit Nijbeet, zo noemt hij hem zelf. Ja, dat moet je ook maar willen natuurlijk, hè, op de landelijke radio. Jelmer wil graag voor de Aldi-bouwers in Sneek, hè, die zijn aan het bouwen, Rititi horen van Boer Benny. Nou, dat ga ik gelijk even regelen, want die Boer Benny heb ik het afgelopen weekend weer getroffen. Wat een feestbeest is dat, zeg. Niet normaal, die zet die hut helemaal drie keer in het rond op de kop. Dat is echt, ja, echt geweldig, die act van die man. Dus dan ga ik draaien. En ook ja, meer verzoekjes. Als je ook geroepen voelt, doe even een appje in de Radio NL app. Kun je gratis en voor niets downloaden. Kun je gelijk in de App Store kun je gelijk even aangeven wat je zou willen. En dan ja, kan je verzoekje zo voorbij komen. Zo simpel werkt het. Ik zag net twee mannen in oranje met een grote doos sjouwen op de gang. Hè, de dikdakkers. Zijn kind aan huis hier inmiddels. Kreeg net ook een gesprekje van... ja, wat dan als het maar doorgaat? Weet je wel wat het allemaal kost met die tv's? Ze staan ervoor wat ze gezegd hebben. Dus, en het probleem of probleem is, het luxe dingetje wordt misschien wel... maar had je al meegekregen dat ze niet zelf meer tv's uit kunnen reiken... want ze moeten naar Amerika waarschijnlijk, als wij doorgaan. Ze zijn daar gevraagd, speciaal gevraagd om daar optredens te geven... bij al die gekke Hollanders. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel een eer. En als dat allemaal lukt, ja, dan moeten wij dat even anders oplossen. Dus ik geloof dat Tirke al de cabrio mag hebben. En ze hebben mij net ook gevraagd, maar dat kan natuurlijk allemaal niet tegelijk. Even zien hoe dat moet dan. Ja. Aan mij cool. Zal vast opgelopen.

ik ben eerlijk gezegd nog steeds met een onderzoek bezig. Want ik verdenk Monique Smit ervan dat zij zeg maar dat lachje en zo doet in dit liedje. Maar, en ook dat gilletje en zo. Dat verdenk ik ervan. Ik kan het nog niet bewijzen. Maar er is een liedje van Monique in omloop. Daar zit hetzelfde lachje in. En dan denk je van ja, maar dit is gebruikt bij elkaar. Ja, maar goed. Ik kan het nog niet bewijzen. Maar ik ben ermee bezig met onderzoek. Hey, waar ik ook mee bezig ben, is een verzoekje naar Ria Valk. Of een onderzoekje naar Ria Valk. Hoe gaat het eigenlijk met Ria Valk? Nou, ze is inmiddels 85 jaar, lees ik hier. Ze heeft meerdere keren te maken gehad met die rotziekte, waaronder borstkanker. En in een interview bij RTL Boulevard in maart 2026... zegt ze na bestralingen dus vrij te zijn en voelt ze zich nog wel erg moe. Maar goed, het schijnt dus wel goed te gaan met haar, dat lees ik hier. En ja, als wij terugkijken in haar carrière, ooit begonnen als imitator van, imitatrice dan, van Elvis Presley, dat deed ze ooit. Ja, en ze heeft natuurlijk hele mooie liedjes gemaakt, zoals deze, Hou je echt nog van mij, Rockin' Billy. Dat is leuk, zeg, dit. Rock'n'roll.

0: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 13:30.
2: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: De oranje koorts groeit en Vitenolie groeit keihard mee. Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. Daarmee staat de teller nu op 108 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
12: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het twee avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor twee personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

Ja, was hij net bezig, hè? Hij was net aan de gang, zeg maar, met zijn carrière. En je ziet het ook aan de vele tattoos op zijn lichaam. Ja, hij zit nu helemaal vol, hè? Zoals die gevangenisserie met al die landkaarten erop. Maar hij had hier nog maar een paar. Dat zit wel verschilletje in. Moet ik zelf weten natuurlijk, superleuk. Hey, de dikdakkers zijn onderweg. Waar naartoe? Ik weet het ook echt niet. We hebben natuurlijk 11 spelers opgesteld de afgelopen dagen. Net voor het weekend. Het ging een beetje hectisch. Maar ja, Nederland moest snel weer spelen. Vannacht dus. De komende nacht gaan ze dat doen tegen Marokko. En dat, ja, dat wordt wel even een leuke wedstrijd. Want ja, die Marokko heeft natuurlijk ook wel een paar goede uitschieters. En wat hun tegen kan zitten. En ik weet niet of ik dat. Ja, of dat Patten gaat spelen. Maar het schijnt dat de vorige wedstrijden hadden ze gewoon in een. In een cool stadionnetje, zeg maar. Gewoon Nederlandse temperaturen. Maar vanavond wordt het bloedheet daar in Mexico. Want dat stadion is van staal. En dat trekt daar ook warmte aan. Dus je moet je voorstellen dat je moet hardlopen 36 graden. Probeer dat maar eens. Nou, daar hebben ze mee te maken. En ik denk dat in Marokko, daar heb je natuurlijk veel zand. Hè, dat is al zwaarder lopen. En daar heb je natuurlijk ook hete zon. Dus ik denk dat die mannen dat meer gewend zijn. Dus ja, ik weet niet of het Patten gaat spelen. Ik moest net een voorspelling doen. Ik heb gezegd 2-1 voor Nederland. Maar ja, we gaan het zien. En wat betreft die tv, die LCD, waar straks vannacht een paar blije mensen op kunnen kijken, omdat de dikdakkers dat ding even langs brengen. Ja, dat gaan we straks meemaken in de uitzending. Ik weet niet waar ze naartoe gaan, dus ik ga straks via allerlei apparatuur proberen contact te leggen met de WK-mobiel. De cabrio die helemaal gewrapt en gepimpt is voor het WK gebeuren. Waar wij misschien nog wel in mogen rijden. Maar ja, de mannen moeten als ze winnen moeten zij naar Amerika. En dan moeten die tv's wel doorgaan. Dus hoe dat allemaal komt. Maar we gaan het achter de schermen allemaal uitdenken hoe dat dan moet. Maar die tv's die gaan bezorgd worden, hoe dan ook. En dit is even een voetballiedje van Samuel Welten. En de leeuw, die komt eraan.

0: Los Vast heet het. Mooi toch? Doe me gelijk even denken aan het nieuwe liedje van Jan Boy, die we straks ook nog even laten horen. Ik wil jou. Ook een beetje reggae-soundje. Nou, maar we moeten eerst even wat anders doen. Want ik krijg van de regie door dat ik contact kan leggen met de WK-mobiel. Daar zitten dus in Hans en Anton van de Dikdakkers. En als het goed is, heb ik contact met ze. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey mannen. Ja, jullie staan niet voor de ketelbrug toevallig, hè?
1: Nou, nee. We staan wel voor de ketelbrug. Maar niet voor de ketelbrug zelf.
0: Oh.
1: Maar wel in die richting.
0: Ja, is het zo? Want ik weet echt niet waar jullie heen gaan. Ik heb hier alleen een aantal namen staan. Ik weet ook niet waar ze allemaal wonen. Mirjam, Teus, Harry, Henk, Cor, Nienke, Bobby, Vince, Bea, Danielle en je zou maar zo heten, Muis.
1: Ja, ja. Ja. Er staat een muis op de goal. Eén van de 11 wordt het.
0: Ja, één van de 11. Maar waar... kun je iets van de sluier opleveren? Want dit duurt allemaal veel te lang, jongens.
1: We hebben net verteld bij Terk en Hans. Er zit muziek in, hè?
2: Ja, er zat muziek in de plaatsnaam. En wij zijn daar heel veel geweest, Hessel.
0: Ja.
2: En niet om op te treden, maar wel om een liedjes op te nemen.
0: Oh,
2: dus,
0: op
2: dat
0: te nemen. Oké.
2: Ja.
0: Nou, dan weet ik dat jullie...
1: Weet jij het nu of niet?
0: Nou, weet ik niet. Bij dat kasteel, is dat het? Of,
1: ja, dat is kasteel, ja.
0: Ja? Ja.
1: En daar wonen geen cowboys en indianen op dat kasteel.
0: Gaan jullie daar naartoe, waar het kasteel staat?
1: Ja.
0: Oh, dus daar heb ik het al verraden eigenlijk.
1: Weet je wel. Maar ja, iedereen weet dat niet, hè?
0: Nee, dat klopt. Nee.
1: Nou, zelfs goed. Mensen die in die plaats wonen weten niet dat daar een kasteel staat, hoor.
0: Nee. Hé, maar wat
1: een
0: eer...
1: Het is een zandkasteel, Hessel.
0: Ja, wat een eer, jongens, dat jullie gevraagd zijn om naar Amerika te komen als ze doorgaan. Ja, Hoe gaat dat dan? Hoe kan dat?
1: Ja, als Nederland gaat winnen vannacht, dan stappen wij in het vliegtuig en dan zijn we weg.
2: Ik heb Koeman even gebeld en ik heb tegen Koeman gezegd... Oh wee, als jullie niet winnen vanavond, dan boor je ons een reisje door de neus.
0: Maar had je daar op gerekend dan? Of komt het zo op je pad? Hoe werkt dat?
1: Ja, nee, het komt op ons pad en ze willen gewoon een act hebben met allemaal oranje liedjes. Ja, dan moet je de Dikdakkers boeken.
0: Ja, dan moet je de Dikdakkers hebben. Ja, zeker. Ja. Oh. Ja.
1: Schreeuw voor de oranje leeuw.
0: En sta je dan op die bus of zo? Of,
1: ja, ook. Dat is een onderdeel van het hele concept. En,
2: Holland House.
0: Ja.
1: Allemaal oranje fans. Maar bizar.
0: Dan moet je op lesmen het allemaal even regelen.
1: Ja, dat moet allemaal nog. Je moet een visum en zo, al die happening, jongen. Dat is allemaal wat, jongen. Dus we hebben helemaal geen dollars, joh.
0: Nee.
1: Je moet er met dollars betalen, hè. Daar zingen we over, hè.
0: Ja. Hey, en dan die actie, want dat is natuurlijk wel een dingetje. Dat moet ook doorgaan, hè.
1: Ja, die flatscreens gaan door, jongen. We hebben er alweer een vracht besteld. Dus als we doorgaan, dan komen de flatscreens ook wel, Hessel.
0: Ja. Hey, hadden jullie dat meegekregen? Want jullie gaan natuurlijk kijken vannacht, dat neem ik aan. Of?
1: Ja, zeker. 3 uur, hè, vannacht. Ja.
0: Is de horeca dan ook open, s'nachts?
1: Ja, wij zitten in de Home of Dikdakkers in Meppel, zitten wij, in Herbergenplein.
0: Oh.
1: Maar er zijn natuurlijk veel meer cafés in Nederland open. Het is een goede manier om extra omzet te genereren.
0: Ja, natuurlijk. Dus, en feest, hè, cultureel feest tereren. Ja, tereren van een
1: ontbijtje erbij,
0: feest.
1: Ontbijtje erbij.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja. Dat. Ja.
1: Hey, maar we moeten weer verder, hè?
3: We moeten door, anders gaan we het niet redden voor 3 uur.
0: Nou, nee. Opschieten dan. Gas geven.
1: Ja. Oké. Okay. Contact, Hessel.
0: Ja, is goed.
1: We moeten eerst die ketelbrug over.
0: Ja, precies. Precies.
1: Traumatische ervaring is het.
0: En die tv ook oppassen, hè? Want het is natuurlijk wel fragiel.
1: Ja, heel fragiel. Maar ja, dat komt goed. We brengen hem veilig naar de plek.
0: Ja?
1: Tot zometeen!
0: Goeie reis! Hoi!

0: De nieuwe van Stef Ekkel. En die heet De Klok, die tikt maar door. En zo is het ook. Leuke actie deze week, winactie. Lees ik hier mooie, ja, mooie prijzen om te winnen bij ons. Want deze week maak je kans om een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland te winnen.
1: Wat?
0: Ja, muziekreis naar Engeland, 27 tot en met 29 november is dat. Zijn twee feestavonden aan boord met onder andere Stef Ekkel, die je net hoorde, maar ook Belinda en Rutger en meer. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Nou, dat is sowieso al een happening, denk ik. En als je in uitzending komt, dan win je sowieso een reistrolley. Superleuke prijs. En de weekwinnaar, ja, die gaat er vandoor met twee personen aan boord van die boot. Dus alle info vind je op radionl.fm, op onze website. Daar staat het allemaal, het hele verhaal, hoe dat werkt. Mooi, hè? Altijd leuke prijzen. Nu onderweg met een LCD-scherm voor een mooie voetbalwedstrijd, hopen we. De dikdakkers wouden ze in de gaten waar ze naartoe gaan. En misschien wel naar jou. Kan zo zijn. Verder ook zomerse muziek hier in het arsenaal bij Radio NL. Zoals de nieuwe van Dean Sanders, die woensdag overigens op visite komt.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Pet Rebels. Grappalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
9: De scherpste zomerdeals? Ja. Dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
10: Hey jij. Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
9: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
11: Oh, wat een goal! Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten.

0: waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
2: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Gevangenispersoneel mag straks zelf drones uit de lucht schieten die te dicht in de buurt komen. De regels worden aangepast, zodat ze niet meer op de politie hoeven te wachten. Drones worden steeds vaker gebruikt om telefoons, wapens of drugs naar binnen te smokkelen, maar ook om gevangenen te helpen ontsnappen. In een kinderpornozaak rond een man uit Hoofddorp is nog iemand aangehouden. Het gaat om een man uit Maastricht met wie hij in een chatbox zat waar de beelden werden bewaard. De man uit Maastricht had naast foto's en video's van kinderen ook beelden van dierenporno op zijn computer. Hij werd vanmorgen opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest tijdens corona de avondklok invoeren, maar had daar wel moeite mee. Het kwam neer op vrijheidsontneming, zei ze voor de corona-enquêtecommissie. Halsema hoopt dat de avondklok heeft gewerkt, maar twijfelde daar tijdens haar verhoor lachend aan. Toch dacht ze nooit aan aftreden. En leraren in Vlaanderen kregen vlak voor de zomervakantie de vraag wat ze ervan vinden. Het blijkt dat die van de helft best korter mag. De meeste leraren willen daar op een ander moment in het jaar dan wel vakanties voor terug hebben. Een klein groepje wil alleen een kortere zomervakantie. De rest wil niks veranderen. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
6: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
8: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Veilig parkeren met voldoende parkeerplaatsen. Er is altijd wel een plekje.

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
4: En door
5: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven van Netten Recycling.
6: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar gaan we weer op de volgende punten. Daar staat een file. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, eigenlijk voor de Duitse grens. Daar 16 minuten, 3 kilometer, vaste prik ook. Hè. En op de weg van Beek naar Duiven wordt men gewaarschuwd voor voorwerpen op de weg. Dat is de A12. Even oppassen, 15 minuten vertraging inmiddels en 7 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Op de A15 Nijmegen-Gorkum, daar tussen Del en Leerdam ook wat problemen. 14 minuten, 4 kilometer file. En dan de flitsers, die hebben we ook voor je in beeld gekregen op de A1 bij Radio Kootwijk. Daar staan ze bij 71.9, dat is hemelsbreed tussen Barneveld en Apeldoorn. En op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij Leiderdorp 31.3. Ook op de A18 tussen Varsseveld en Didam vind je ze op 208.3. En ook even oppassen bij Hattemerbroek. Op de A28 Zwolle Amersfoort, hectometerpaaltje 83.5. Nou, dan nog Assen Hogeveen, ter hoogte van... geen idee, dat staat er niet. Oh ja, ter hoogte van 148.5, langs de A28 is dat. Daar staat ook zo'n apparaat. En we hebben er eentje gemeld gekregen tussen Arnhem en Apeldoorn op de A50, 162.8. En dan de laatste, die vinden we in Roermond op de A73 Venlo richting Echt. We hebben met de paal 16.8. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Hessel Bijkstra!
6: Ja, die brengt even de nieuwe knallen van Danny Christian. Je weet wel, die vrolijke krullenbol. Ai, ai, Olga. Goedemiddag.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

denk dat de lokale burgemeester daar ook van afgeluid is, maar dat weet ik niet zeker. Hey, als we naar een Hazense smartlap toe gaan met Spaanse liefde erin, dan komen we uit bij een heel mooi liedje dat heet Amor, Amor, Amor. En dat was ooit een dirigent en dat was op een live dingetje van Hazes. Waar was dat ook alweer? In het concertgebouw volgens mij? Ja, dat was ergens een live versie van het liedje. En dat was de bandleider, hè, de bandeleider, de dirigent van de band. Die was Hoog Hallemadijks en die zei, laten we het volgende liedje doen. Amor, Amor, Amor. Dat is een leuk stukje ergens gezien. We gaan hem draaien. André Hazes, 1982. Knijter.

0: Robert Pater met een nieuwe liedje.
1: Deze dus blijft toch bij mij.
0: Ja, as we speak komen er steeds meer berichten binnen over dat stadion waar Nederland in moet spelen vannacht. Of komende nacht. Het is namelijk een vervloekt stadion. Al dus de Mexicanen zelf. Want, ja, er schijnt een, dan moet je niet lachen, maar er schijnt een behekste kip onder het stadion te liggen. Echt, ja, dat is niet best. Oh, wacht even. Even Mexicanen erin. Dat moet even anders. Ik moet even ander muziekje hebben. Dit misschien even kijken of dit beter is. Hè. Ja. Ja, de behekste kip, ik lees het hier recht. Hè. Het stadion is eigenlijk van de bekende voetbalclubs daar in Mexico, van Club de Monterrey en van de Tigres. Nou, en voor wie je ook bent, dat maakt niet uit. Iedereen houdt in Mexico van voetbal. En dat stadion, ja, dat is een stalen bak, zeg maar. En volgens een legende rust er een vloek op het stadion. Want sinds Monterrey in een nieuwe stadion speelt, is het in eigen stadion geen landskampioen meer geworden. En dat verhaal gaat dat een fan van aartsvijand Tigres, voordat de bouw van een stadion begon, een behekste kip onder de grond van een stadion heeft begraven. Nou, dat is toch bijzonder allemaal. En wij hebben daar wel eens geluk gehad, begreep ik, dat Arjen Robben daar een soort van zwalbe maakte die goed uitpakte. Op het WK in 2014. Ja. En Klaas-Jan Huntelaar ook, die heeft nog een penalty daar in de 94e minuut gescoord. Waardoor Mexico naar huis moest. Maar goed, die Mexicanen die hebben dus dat bijgeloof. En ja, die vinden het een behekst stadion daar. Dus ik weet niet of iemand die kip even weg kan halen nog voor die tijd. Hè? Dat zou mooi zijn als het lukt. En ja, ze hebben ook mooi uitzicht als je in het stadion zit. Want dan schijn je uitzicht te hebben op die berg daar. Even kijken, hoe heet het kring? Dat ga ik even uitzoeken, dat hoor je zo meteen even. Want ik moet eerst even het liedje draaien van Stamvast. En dat gaat namelijk over Mexico.

0: Blijf je ook op vannacht? Om te kijken? Dan wordt hij vast in beeld gebracht. De Cerro de la Silo. Dat is de gigantische berg van 1820 meter hoog. Wat je kunt zien vanuit het stadion. El Gigante de Acero, de stalen reus. Extra warm is het daar in het stadion, maar we gaan het allemaal meemaken. De Dikdakkers zijn onderweg de tv weg te brengen. Waar ze heen gaan, geen idee. Ga zo weer contact leggen met de mannen en waar de cabrio... Misschien heb je de cabrio wel zien rijden ergens. Ja, als je luistert en dat is het geval, laat even weten. Dan kunnen wij spoorzoekertje gaan spelen zometeen. Ook wel leuk. Hè? En we gaan straks nog meer verzoekjes draaien natuurlijk. Ik weet niet of je nog een idee hebt voor... Want ik had nog even kijken hoor. Ik had hier binnengekregen iemand, Daan Keizers uit Hillegom. Die zegt, wij zijn onderweg naar het dorpje Fischen in Zuid-Duitsland. Daar gaan we het hotelletje in met mijn ouders en mijn broertje. Vakantie vieren. En of ik Dirk Meeldijk wil draaien, maar ik hou van het leven. Nou, dat wil ik doen. Ga ik zo meteen regelen na de reclames.
1: Vleugelvloeren. Voor elke vloer. PVC, laminaat, hout en meer. Kijk op vleugelvloeren.nl.
2: Vleugel geeft je vloeren.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Vleugelvloeren, de grootste PVC-collectie van Nederland.
2: Vleugel geeft je vloeren!
4: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
5: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
6: Dan ga je op zoek naar pellets?
7: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
8: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.
13: Elke maand weer.
12: En hoe meer data en snelheid,
13: hoe groter die korting.
12: Dat is One van Vodafone
13: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
14: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
15: Mooi van Ethos.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
15: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het twee avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor twee personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.
20: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
21: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
22: Radio NL.
23: Weerbericht.
0: Ja, en voor het weerbericht moeten we natuurlijk even onze grote vriend Jan Visser in Purmerend.
23: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
0: Jan, goedemiddag.
24: Ja, en Jessel, goedemiddag.
0: Jan, ik zie jou wel, ja, dat is misschien gek zeggen, maar ik dacht aan het onweer, hè, dat vreselijke onweer. Ja. Zag ik jou wel als een soort professor Doc Brown, hè, van Back to the Future, met zo'n, ja, met zo'n bos haar en dan in die onweer staan pielen.
24: Maar ja, dat, een haar omhoog, ja.
0: Ja, haar omhoog, ja. Dat, ja. Is dat zo?
24: Heb je dat gedaan, nee, zo erg is het niet. Ja, je moet met onweer wel, zeg maar, respectvol omgaan. In die zin, je moet het natuurlijk niet in onweer naar buiten gaan en al dat soort zaken. En je moet voorzichtig zijn.
0: Het ging te keren, of niet?
24: Ja, dat was echt onvoorstelbaar.
0: Wat een schouwspel.
24: Ja, joh. Ja. Ik denk dat we uiteindelijk wel zullen uitkomen, want ik weet niet of alle cijfers al bekend zijn, maar over de periode van zaterdag, van de nacht op vrijdag naar zaterdag, toen gebeurde er niets, maar zeg maar zaterdag overdag, want het begon in de loop van de dag al hier en daar, en in de avond en deels tot 2 uur 's nachts, daarna zijn alle, die ontlading heb ik nog niet gezien, maar in ieder geval, die eerste periode waren er al 300.000 bliksemontladingen.
0: Goh.
24: Dat is echt, ja, dat was, je kon de krant lezen buiten. Zo, het was echt constant onweer. Ja. Dat is constant lichter en nog eens lichter. Dat is niet te tellen, was het. En natuurlijk ook veel schade, inslagen. Veel schade ook door hagel in Hilversum. Heel veel auto's, ingedeukte auto's. Ja. Nou, er waren kassen in Ens in Noordoostpolder waarvan vele ruiters aan stuk gehageld. En dan natuurlijk ook branden door blikseminslagen. Hè?
0: Ja, dus
24: dat was, en een heel overvloedige regenval. Apkoude was een van de koplopers met 96 mm. Nou, dat is meer dan normaal in een heel maand valt, viel nu zeg maar in enkele uren tijd.
0: Oh.
24: Nou, dat noodweer, dat is deze week niet aan de orde. Want het is ook, die hitte is ook weg, hè. Die zit nu nog in het oosten van Europa. Want we hebben de afgelopen dagen, nam de hitte bij ons al wat af, maar nog niet in het oosten. Bijvoorbeeld in Oost-Duitsland werd het gisteren 42 graden. Tsjechië ook, dat zijn records die nog niet eerder zijn gemeten. In geen enkele andere maand ook. Terwijl officieel de hoogzomer nog moet beginnen, 1 juli.
0: Ja.
24: Dus, maar goed, dat is even niet meer aan de orde deze week. Nog wel in het oosten, maar niet van Europa dan, maar niet bij ons. Het is vandaag prachtig weer. De zon die schijnt volop. In het binnenland zijn er ook al wat wolkjes. Maar over het algemeen veel zon en de temperaturen, ja, die zijn aangenaam. Aan de kust 20 tot 21 graden nu. Komt eigenlijk niet zo gek veel bij. Elders 23 tot 24 graden. En wat dieper landinwaarts, daar is het nog wel zomers warm. 25 tot 27 in het zuidoosten, 27 tot 28 graden. En de Bild heeft trouwens net een zomerse dag weer geregistreerd, 25,1. En dat betekent de 12e dag van de landelijke hittegolf.
0: Ja, okay.
24: Die duurt nog even voort en zodra die temperatuur overdag onder de 25 blijft, is die landelijke hittegolf voorbij. Nou, morgen ook een dag met op de meeste plaatsen droog weer. Misschien zeer lokaal een buitje, verder zon, wolken, temperaturen net als vandaag. Oostenwind, later een westenwind. En de dagen daarna, woensdag en donderdag, is er een iets grotere kans op een plaatselijke bui. En aan het eind van de week is het weer overwegend droog met geregeld zon. En de temperatuur blijft op dit aangename niveau voorlopig.
0: Okay,
24: dus nou, dat is in ieder geval een opsteker.
0: Goed nieuws, ja. Hey, en dan even over Amerika. Hè? Die wedstrijd, ga je ook kijken, Jan? Of,
24: ik weet het nog niet helemaal.
0: Het is 3 uur vannacht.
24: Ja, het zijn wel Ja, het, in het holst van de nacht, hè?
0: Ja, ja. Ja. En 36 graden schijnt het daar te zijn voor die jongens.
24: Ja, maar ja, goed, daar hebben wij geen last van.
0: Nee, dat klopt. Hé, hey, wat is jouw weerspreuk vandaag?
24: Het is vandaag Sint-Pieter. En de volksweerkunde zegt, als het op Sint-Pieter schoon mag zijn, mooi weer dus, ja, dan drinken al de mulders, de molenaars, ja, wijn. Ja. Maar valt er dan de regen, het valt hen en de bakkers tegen.
0: Ja.
24: Dat is niet slecht voor het graan dus.
0: Nee, oké, oké. Nou, dankjewel voor je uitleg en dan tot morgen maar weer. Hè.
24: Tot morgen.
0: Mooi liedje van André van Duin, Jan.
24: Oké. Okay.
0: Het is in zomer.
24: Ja,
0: het is zomer, hè?
24: Mooi.
0: Ja, zo mooi dus. Ik spreek je morgen weer, hè.
24: Tot morgen, Hessel.
0: Bedankt.
24: Hoi.
0: Hoi.

0: als je mij vraagt, het is gewoon wereldmuziek dit, hè? Het is gewoon wereldmuziek. Pussycat. Je weet wel, die dame met dat spleetje tussen haar tanden. Dat flauwe grapje maakten we vroeger al in de discotheco. Ja, Pussycat dus. Ik heb wat leuks uit te leggen, maar het is een heel verhaal, dus ik moet even goed geconcentreerd dat proberen uit te leggen. En we hebben natuurlijk de waanzinnige actie gehad met Henk Wijngaard en zijn vrachtwagen. Iconische dag geweest, krijgen we alle dagen nog reactie op hoe mooi dat was en zo. En ja, iedereen vraagt zich ook af van wat is er nou met die vrachtwagen gebeurd? Nou, daar heb ik nieuws over, want ik heb misschien een kans om erin te mogen zitten. Ja, echt. We gaan natuurlijk naar dat grote festival, hè, 25 en 26 juli in Assen, het Proval Truckster Festival. En daar staan we dus met die wagen van Henk, waar het ooit in begonnen is, zeg maar, voor Henk Wijngaard. Die staat daar te staan. En die wordt omgebouwd tot een soort van een heel groot spektakel. Cabine karaoke gaan we ermee doen. En het leukste is, wij hebben daar een collega die eigenlijk, dat is heel bijzonder. Menzo Kortland heet die man. Hij heeft ook een liedje, hè, dat gaat over de sukkel in Amsterdam. Maar Menzo, die is bekend van onder andere de socials en zo. En doet hele gekke dingen. Is eigenlijk een hele, moet ik dat zeggen? Hij is al jaren aan het presenteren op het festival bij een collega, zeg maar. En wij hebben hem dit jaar kunnen shatteren. Laat ik het zo houden. En Menzo gaat die cabine karaoke presenteren. Ik heb hem aan de telefoon. Menzo, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik heb er nu al zin in.
0: Ja. Hey Menzo, we hebben elkaar al even ontmoet. Want we moeten natuurlijk ook gezellig gaan samenwerken.
1: Ja, dat komt helemaal goed. Dat weet ik zeker. Er wordt een gekke huis daar.
0: Ja, dat denk ik ook. Want wat is de bedoeling? Leg even kort uit. Want we horen iets in de vormgeving dat je kunt opgeven. Wat ga je precies doen? Hoe zit dat?
1: Wat we gaan doen is, kijk, ik weet zeker, er zijn zoveel vrachtwagenchauffeurs die zullen luisteren. Mensen die voor hun werk lekker in de truck zitten. Die gewoon aan het meezingen zijn met Radio NL of met een andere favoriete hit van Henk Wijngaard, van André Hazes, noem maar op.
0: Ja.
1: En we gaan eigenlijk op zoek naar de stem van de cabine.
0: Ja.
1: Dus wie zingt er het leukst mee? Je hoeft niet eens zuiver te zingen. Als je maar gewoon helemaal gezellig in de vrachtwagen een riedeltje mee kan zingen.
0: Ja.
1: En we gaan de komende weken kijken wie dat allemaal het leukste doen. En die mensen die mogen we blij maken met hele leuke dingen.
0: En ik heb begrepen, jij gaat dan die mensen opzoeken en je gaat dan bij ze in de cabine zitten om ze te laten zingen.
1: Ja, precies. Dus de mensen die, de gelukkigen bij wie ik langs mag komen, daar gaan we naartoe. En dan gaan we eens even luisteren wat ze kunnen. En dan gaan we een gekhuis maken in de cabine. Ik zing een riedeltje mee.
0: Ja, en dat is dus gewoon op de werkvloer, hè? Even voor duidelijkheid. Dit gaat nog niet over het festival.
1: Werkvloer.
0: Ja, en volgende week.
1: Ja, eerst nog daar.
0: Ja, volgende week ga ik jou dan in de uitzending halen in mijn programma. En dan ga jij dus laten horen bij wie je in de cabine zit. En die heeft dan ook al een leuke prijs te pakken, toch?
1: Ja, zeker. Een aantal kaartjes voor het Proval Truckster Festival.
0: Kijk.
1: En die mag natuurlijk gewoon gaan zingen in die legendarische cabine.
0: Ja, geweldig man. Wat een leuke actie.
1: Ja, fantastisch hè?
0: Ja.
1: Dus dat wordt geweldig de komende weken.
0: Maar dat opgeven, want dat is nog wel een dingetje. Mag iedereen daar aan meedoen? Of hoeveel personen kunnen... Hoe werkt dat? Ben je bereid om naar Zuid-Frankrijk te rijden omdat daar een vrachtwagenchauffeur staat? Of?
1: Ja, zit ik straks in Noorwegen eventjes. Nee, in principe... laten we het bij Nederland even houden. Maar iedereen kan zich opgeven. En de link die is maar even ontschoten. Maar volgens mij op de website van Radio NL, hè? Of van Truckster.
0: Ja, het is op, het is op de website van Truckster. Dan /stem van de cabine. Dus je moet, als je op wilt geven naar truckster.nl /stem van de cabine. Dat is de weg.
1: Ja. Ja, dat is hem. En dan hoop ik zo snel mogelijk bij je te zijn. En lekker te gaan zingen samen.
0: Ja, en dan op het festival gaan we 2 dagen gewoon al die mensen er doorheen jassen in die cabine.
1: Ja, precies. Toch? Dus iedereen die op het Truckster Festival is, die kan ze live gaan zien. Die mensen die stemmen van de cabine.
0: Ja, geweldig man. Wat een leuke actie. Nu al zin in, man.
1: Ja, ik ook. Ja, dat wordt echt fantastisch. De komende weken worden al leuk als we lekker iedere dag op Radio NL even naar een chauffeur toe gaan. Maar daarna op het festival zelf wordt natuurlijk een gek huis. Dus ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, en dan nog even over jouw nieuwe single, Menzo. Want je zingt ook, hè? Sukkel in Amsterdam.
1: Ja, ja.
0: Dat gaat niet over jezelf, hè?
1: Nee, ik denk dat mensen die het luisteren, die zullen bij misschien wel de sukkel in het verhaal vinden, hoor. Maar eigenlijk gaat het over mijn ex. Mijn vriendin die koos voor een gozer uit Amsterdam met heel veel geld. Die allemaal reisjes naar Ibiza kon betalen. Ja, en ik zit thuis liever aan mijn pizza lekker hier in de provincie. Dus ja, ik vind, zij is naar een sukkel in Amsterdam gegaan.
0: Ja.
1: Maar andere mensen zullen zeggen, ja, die arme sloeber, hij is de sukkel in het verhaal. Maar dan mag iedereen zelf oordelen die het liedje hoort.
0: We gaan er wel maar meemaken. We gaan er wat moois van maken, Menso. Heel veel succes. Ik draai eerst even Henk Wijngaard in mijn cabine en dan draai ik jou met sukkel in Amsterdam, oké?
1: Okay? Heerlijk. Nou, dan ga ik eerst even met Henk Wijngaard meezingen.
0: En tot binnenkort dan, hè, op de radio. Met yes. Ja, vanuit de cabine dan, als het goed is.
1: Ja, geweldig, want ik heb er zin in. Tot snel.
0: Oh, ja, hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Hoi. Menso Kortland.
2: In mijn cabine, hoog boven de wielen.
0: Hoi. Hoi. Menso Kortland.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en sta-caravans.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars tweede gratis.
3: Play.
4: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
3: Hamster.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
7: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
6: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Bij het Rode Kruis is al meer dan €900.000 binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 opengesteld en de eerste hulpgoederen zijn al in Venezuela aangekomen. Weer is een klein kind uit een woningraam gevallen. Het gebeurde vanochtend in Apeldoorn vanaf 3 hoog. En de peuter kwam in de tuin terecht, meldt de Stentor. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren raakte in Schiedam een 1-jarig kind gewond na een val uit een raam van de 3e verdieping. Bij verzekeraars zijn al zeker 4000 schademeldingen binnengekomen door het noodweer afgelopen weekend. In heel Nederland gold zaterdagavond code oranje voor zware onweersbuien met windstoten en grote hagelstenen. De meeste meldingen gaan over schade door hagel- en blikseminslag, vooral tussen Utrecht en Amsterdam. En in de duinen bij Hoek van Holland heeft de politie een illegaal feest voorkomen dit weekend. Een voorbijganger zag mensen met drank- en discolampen de duinen inlopen en vertrouwden het niet. De politie en boswachter vonden het feest in een beschermd natuurgebied. Er werd nog opgebouwd. Iedereen die er werd betrapt kreeg een boete. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
10: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
11: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
16: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we...

0: Kun je blij mee maken?
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
3: En door
4: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven van Netten Recycling.
5: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Net binnengekomen hier van een aantal partijen van Flitsmeister en van de ABB. Dan gaat hij weer op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Er staat voor het tussen het Lijmaquaduct en Zoeterwoudendorp een ongeval. Is daar gebeurd 12 minuten, 2 kilometer. En op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam, de Hoorn naar Schipluiden, 11 minuten vertraging. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, daar 14 minuten. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Leerdam, defect voertuig, 11 minuten vertraging. Dan nog een lange van 30 minuten gemeld op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Maasbrug en Rijkenvoort. De oorzaak is daar een defecte vrachtwagen. En dan de flitsers nog even bij de kop pakken. Op de weg van Barneveld naar Apeldoorn, Radio Kootwijk, nog steeds actief 71.9. Op de A2 staan ze bij Roosteren tussen Maastricht en Echt bij 227.6. En op de A4 Amsterdam-Leiden ter hoogte van Leiderdorp 31.2. Ook de Zeeburger Tunnel is vandaag aan de beurt op de rondweg van Amsterdam. A10 is dat, hectometerpaal 4.0. En op de A12 Zoetermeer richting Den Haag bij 12.8. Ook bij Delft staan ze te koekeloeren. Rotterdam, Rijswijk op de A13, 11.0. En op de A59, de Bosch richting Breda bij Rosmalen. Ook daar vind je zo'n flitsapparaat dan. 140.7. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Ja, die is in afwachting van de dikdakkers met de grote LCD-TV. Die moeten ze afleveren ergens, maar waar? Geen idee.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
6: Het hele land is rood, wit, blauw.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst.

0: Het is de nieuwe single van Danny Vroeger en Mickey van Wijk. En knipperlicht. Nou, die knipperlichten die staan vast aan op de WK-mobiel. Waar de mannen van de Dikdakkers onderweg mee zijn. Goedemiddag, mannen.
1: Goedemiddag.
0: Hey, hey. Cool, zoals jullie ook op het podium staan, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hey, waar is de reis heen gegaan? Want het moment Supreme komt eraan, toch? Of niet?
1: Nou, heb je eerst dat filmpje gezien op Radio NL? Ik bedoel, er is gewoon een televisie door een van jouw collega's bij ons uit de cabrio gehaald, hè? Heb je dat gezien?
0: Nee.
1: Ja, de collega Lars heeft bij ons in de cabrio de televisie gestolen.
0: Echt?
1: Echt waar.
2: Ja.
1: Staat nu op Radio NL TV. Te saai.
0: Het is en blijft een boef, heb ik altijd al gevonden.
1: Ja, hij zit een interview te doen in de studio bij Dekken en hij jat gewoon die tv uit ons.
0: Ja, dat kan natuurlijk
2: niet. Jullie zitten allemaal in het complot, jij ook, Hessel.
0: Maar ik geloof er niks van, anders waren jullie niet zo relaxed aan het praten nu, denk ik.
2: Nee, maar wij blijven relaxed, want de televisie is wel meegekomen. Oh. Alleen niet in onze auto, maar alleen met de volgauto.
1: Siert heeft ons gered. Siert was onze reddende engel.
0: Ja. Siert is de cameraman van Radio NL.
2: We zijn in omroepland beland.
1: Ja. We zijn net door de mediastad gereden.
0: Ja.
1: En daar zijn we nu uit, Hans. En we zitten nu?
2: Ja, in de bus van Bussum naar Naarden. Ken je dat liedje?
0: Ja. In de bus van Bussum naar Naarden.
1: Daar zitten we nu.
2: Ja. Dus we zijn redelijk dicht op locatie, maar nog niet helemaal.
1: We gaan de berg op zometeen.
2: We gaan de berg op.
1: Ja.
0: Maar wanneer is dat dan? Wanneer?
1: Nou, we zijn daar nu een klein half uurtje vandaan, Hans.
2: Ja, zoiets, hè?
1: Ja.
0: Oh, okay,
1: dus we moeten gas gaan geven dat we voor 3 uur nog die uitreiking kunnen doen.
0: Ja,
2: want we willen natuurlijk bij jou in de uitzending, Hessel.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Ja, natuurlijk.
2: Nou, alles staat in de startblok om zo weer door te rijden. De tv ligt weer op een veilige plaats in de cabrio.
0: Ja.
2: Dus we komen zo die kant op.
0: Zijn er nog wat reacties onderweg ook? Of?
1: Ja, een beetje toeterende mensen, hè?
2: Ja? Veel busjes, veel vrachtwagens weer. Het bekende werk. Dus dat bent nooit. Hé, hey, goeiedag. Zijn we te kijken in de busje hier. Hé, hey, mannen.
0: Hey. Ja, we horen het te woord. Even voor beeldvorming. Vanavond of morgen dan staan al die socials de socials weer vol met jullie avonturen. Dat wordt allemaal geschoten nu. En dat wordt dan geëdit, zoals het zo mooi heet. En dan wordt het geplaatst. Dus wij kunnen later alles terugkijken, toch?
2: Ja, op radionl.fm, hè? Ja.
0: En Hans, niet te hard schreeuwen, hè?
2: Nee hoor, sorry hoor.
1: Zal zachtjes praten.
0: Nee. Hey, we gaan jullie straks ontmoeten, ja?
1: De ontknoping
0: zometeen. Hans, zeg maar even wat. Even
2: de ontknoping zometeen.
0: Doe nog eens iets harder.
2: Hallo? Ja. Hallo? Schreeuw!

vrolijkheid. Vrolijkheid is ons handelsmerk hier bij Radio NL. Elke dag maar weer vrolijkheid brengen bij jou. En waar je ook bent. Hoppa, dat was Vincent. En wat een wonder. Het is bijna gospel trouwens. Halleluja, halleluja. Goed, even kijken wat mij hier te doen staat. Oh ja, ik moet even een liedje draaien voor Jan van der Wal. Uit Oldehoven. Jan die is al begonnen vanmorgen bij Lars, zie ik. Hij heeft om 8:20 bij Lars al gevraagd om een liedje van de Chameleon-film. En de reden is dat hij jarig is vandaag. Dus van harte gefeliciteerd Jan met je 26e verjaardag. Of ik dan dat liedje wil draaien van die De Wind in Mijn Haren van de Chameleon-film. Dat ga ik doen. Hij is hovenier trouwens, dat is misschien ook wel even leuk om te vertellen. En als grote hobby heeft hij muziek maken en dan wel orgel spelen. Jan van der Wal uit Oldehoven, de jarige Job vandaag. Ik ga het liedje zo doen, beste Jan. Ik ga eerst even naar Jan Boy, want dat had ik ook beloofd, hè.

er zijn nog meer mensen jarig, lees ik hier. Saken de Vries uit Berchem, ook van harte gefeliciteerd. Hè? Lekker verjaardag vieren op de taxi. En sommige mensen zitten nu in een boot op de Friese meren en geven een tandje gas bij dit liedje.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stem van de cabine.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel. Gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend. En elke laatste zondag van de maand. Met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
5: Heerlijk overdekt winkelen met boutiques, speciaalzaken en gastronomie.
3: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou.

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Attentie.
0: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder. En wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
8: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het twee avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor twee personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

0: die route Salai, dat is hartstikke duur, man. Ik kan beter binnen doorrijden, veel mooier ook. Net als de dikdakkers, die zijn al 2 uur onderweg. Dat schiet gewoon niet op met die mannen. Goedemiddag.
1: Het wordt steeds gekker. Goedemiddag.
0: Ja. Hey, hadden jullie dat meegekregen over die wedstrijd vannacht, dat er een kip onder dat stadion ligt?
2: Nee. Maar wij hoorden dat net wel van jou. Die Hessel die praat weer als een kip zonder kop.
0: Behekste kip. Ja, die Mexicanen daar, die hebben daar strijd tussen 2 ploegen, hè, die in het stadion spelen. Mm-hmm. En die thuisploeg daar, die heeft nog nooit, zijn nog nooit kampioen geworden. Dat schijnt door die kip te komen van die andere partij. Maar voor de bouw van het stadion, hè, dat ijzeren ding, zeg maar, waarbij je trouwens ook prachtig uitzicht hebt op de Cerro de la Silo. Dat is het 1820, ja, ik heb het allemaal uitgezocht.
1: Ja,
0: ik
1: hoor.
0: 1820 meterse berg daar.
2: Ja, er zijn foto's van, Hessel.
0: Ja. Maar dat, dus die kip, ja, die kan wel patten gaan spelen, of niet. Hè, het kan ons ook geluk brengen.
2: Achteraf horen we wat teweeg heeft gebracht, die kip.
0: Ja. Ja. Hey, hebben jullie alles al op orde om wel te gaan als het moet?
2: Ja, zeker.
1: Alles op orde. We moeten nog wel even de tas pakken, hoor.
0: Ja, maar je moet ook een visum hebben, toch?
2: Ja, dat kun je kort. Je kunt een korte visum aanvragen als je een kort bezoekje brengt. Dus, want wij willen wel op tijd weer zijn om de volgende flatscreen uit te kunnen bereiken.
0: Ja. En hoe lang is vliegen dan, Houston?
2: 10,5 uur.
1: 10,5 uur, dat hebben we al even uitgezocht.
2: Dus we zitten langer in het vliegtuig dan dat we daar zijn, Hessel.
0: Ja, bizar, man. Ja, als het doorgaat, ze moeten eerst winnen.
2: Ja, wij zijn nu in het plaatsje Nederhorst den Berg. En daar zit toevallig ook onze studio waar wij alle liedjes opgenomen hebben.
0: Ja.
2: Dus vandaar die hints die we gegeven hebben. En we zijn nu in een straat, daar hangen allemaal vlaggetjes boven de weg. Dus wij hebben het idee alsof we een finish doorrijden zometeen hier.
0: Oh, cool.
1: Ja, we nou de straat in rijden.
2: We rijden nu de straat in, dus even kijken. Oh, ja, hier links is het denk ik, Anton. Jeetje. Jij moet even. Ken je de Haagse Oranje Straat? Heb je daar iets van meegekregen?
0: Ja, zeker, Anton? Zeker. Dat is allemaal oranje.
2: Ja, dit is precies hetzelfde, alleen dan 2 huizen. Dus echt bizar. Bizar. Anton, we gaan de auto uit.
0: Ja.
2: We gaan de auto uit.
1: Er staat een mevrouw, die staat ons al op te vangen, Hans.
2: In de Leisterlaan 21, de positie van de persoon die het gewonnen heeft, was de centrale verdediger.
0: Kijk.
2: Maar we begrijpen nu dat de centrale verdediger niet thuis is. Het is een verdedigster geworden. Dus het is de vrouw des huizes.
1: Ja, ik zie meerdere vrouwen nu in één keer.
2: Ja,
1: Hans.
2: Ik vind het wel mooi wat hier gebeurt, hoor.
0: Maar wie zijn naam staat er op een shirt dan hier?
2: Henk van Dijk. Dus het is nu mevrouw van Dijk.
0: Ja.
2: En dat komt alweer overeen, want we hebben ook een Virgil van Dijk, hè, Hessel, hè?
0: Ja, zeker.
2: ik ga even vragen of het familie is. Zo, even kijken. We lopen nu de oprit op. Allemaal lampjes en gekkigheid in de tuin. Goedemiddag!
3: Goedemiddag!
2: Hallo, wat een gezelligheid. Bent u toevallig familie van Virgil van Dijk?
3: Nee.
2: Nee?
1: Maar wel van Henk.
3: Ja, wel van Henk.
1: Ben jij de vrouw van Henk?
3: Ik ben de vrouw van Henk.
2: En hoe heet de vrouw van Henk?
3: Bianca.
2: Nou, Hessel, Bianca staat voor ons met een gezellige dame naast haar.
3: De buurvrouw.
2: Jullie hebben het allemaal heel mooi versierd hier, Anton. Vertel eens even wat je ziet.
1: Jeetje,
2: hij
1: is volledig ingepakt hier in het oranje, dat hele huis.
3: Ja, wij hebben ons best gedaan. We hebben ook al in de krant gestaan.
1: Zo.
3: Dus, en we zitten met z'n allen altijd bij deze buurvrouw. Gaan we in de tent voetbal kijken. Vannacht ook weer met z'n allen.
1: Zo leuk, hoor.
3: Dus dat wordt een groot feest hier, oh.
1: En wat denk je wat het gaat worden? Want het moet wel even gebeuren, hè? Tegen Marokko.
3: Ik denk dat mijn man zegt 2-0.
1: Oké, en jij?
3: Ja, ik zou het niet. Ik denk 2-3.
1: Jij denkt 2-3. En de buurvrouw?
4: Ik hoop dat Nederland gaat winnen. Daar hou ik het bij.
2: Hey Anton, zullen we eens even wat moois pakken uit de auto? Want hebben wat meegenomen.
0: Jongens, ik heb even een vraag. Waar is Henk dan?
2: Waar is Henk eigenlijk, is de vraag.
3: Nou, Henk is taxichauffeur en die werkt voor zijn eigen. En die heeft autistische kinderen, dus...
2: Oh.
4: In de taxi.
3: Dus hij kon niet zeggen van ik stuur even een ander.
2: Nee,
0: maar kunnen we Henk er even bij bellen?
3: Hij vindt het heel jammer, want hij had er graag bij willen.
2: Kunnen we Henk even bellen? Kun je dat regelen?
3: Om te bellen?
2: Ja, of gaan we even bellen?
3: Maar ik denk dat hij net die kinderen aan het inhalen.
1: Nee, Henk staat in de telefoon als moppie.
2: Ja, Anton die ziet alles. Moppie. Ik dacht dat de Mbappé stond. Moppie.
3: Ja, daar is hij.
1: Hey mop.
2: Hallo Henk. Hallo, hoor jij het, Hessel?
0: Ja, zeker.
2: Henk, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Je doet mee in een spelletje waar je niet aan mee wil doen.
5: Jawel.
2: Maar vertel eens even, waarom ben je er niet?
5: Ja, ik heb schoolvoetinnerij speciale kinderen. Ja, die ken ik niet aan een ander geven.
2: Nee, ik vind het een heel goed excuus. En we hebben heel goed gezelschap, Henk, hier. Dus,
5: ik zeg, er moeten wel wat vrouwen blijven voor die dikzak. Dus ik zeg, want anders gaan ze rechts omkeren met die televisie.
2: Nee. Maar goed, we hebben een hele gave flatscreen voor je meegenomen. We gaan hem niet installeren. Maar als je zo meteen thuis komt, staat er een hele grote doos in de hal. En dan kun je hem vanavond mooi op. ophangen als je wil.
5: Nou, dan gaan we hem ophangen. Dan gaan we daar maar op kijken vandaag.
1: Ik zou het doen. Ik zou het doen. Heel goed. Wat denk je wat het gaat worden, Henk?
5: 2-0.
1: 2-0.
2: Henk was centrale verdediger en die denkt dat het 2-0 gaat worden. Ja, Hessel, heb je het allemaal meegekregen?
0: Ja, zeker joh. We gaan even juichen voor Henk. Zijn jullie er klaar voor?
1: Zo, ja,
0: zo hard mogelijk weer op die.
1: Yeah! Mooi.
2: Hij komt op een goede plek terecht.
1: Vanuit Roosterberg! Ja,
0: we gaan de filmpje zien, oké? Okay?
2: Ja, dat gaan we helemaal zien. Hey, dankjewel, Hessel.
0: Ja, komen jullie nog voordat jullie naar Amerika gaan hier langs? Of hoe gaat dat?
2: Nee, we moeten het niet te gek maken, hè?
0: Nee.
1: Hou de contact.
2: Hou de contact.
0: Dankjewel, mannen. Hoi.
2: Ja, jullie bedankt.
0: Goed gedaan. Hoi. Hoi.

Siska Peters en Aristakus. Bijzondere naam ook. Ik weet niet waarom, maar het doet me altijd denken aan asperges. Heel gek. Sorry. Hij schijnt gewoon nog te leven ook, hè, die Aristakus. Woont gewoon in Nijkerken dus en is nog steeds muzikant, wat ik begreep. Goed, en Siska Peters, daar deed hij dat samen mee, het duet. Hey, en ja, af en toe hebben wij natuurlijk artiesten in de promotie zitten. Hè. Zo zijn we Jan Boy aan het promoten natuurlijk, hè, met zijn nieuwe single. Maar zo hebben we ook Tinus van der Weijden. Ik weet niet of je die kent, maar die is ook al een tijdje bezig. Als het goed is, komt hij uit, als ik het goed lees hier, uit Coevorden. Die Tinus van der Weijden. Heeft al wat liedjes op zijn naam staan. En ja, hij heeft een nieuwe song uit. En die, ja, die wil ik je graag even laten horen. Dat heet Luna. En Luna is voor de eerste keer, denk ik, op de radio nu. Of de tweede keer, dat kan ook. Want hij is ook een kameraad van Jan Brink. En die had ik hier vorige week zitten. Dus nu ga ik volop in de aandacht voor Tinus van der Weijden met zijn nieuwe single. Laat maar even weten wat je daarvan vindt. Luna.

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie!
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes!
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster!
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
10: Radio NL zet de tijd op 3:00.
9: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In het noorden van Duitsland is een schietpartij geweest bij een jongerencentrum. Er zijn zeker 5 doden. De politie heeft 2 verdachten opgepakt, waarvan 1 de schutter zou zijn. Over hun motief is nog niks bekend. De schietpartij was in de plaats Stade, dat bij Hamburg ligt. Nederlanders geven gul op Giro 5125, waar geld wordt ingezameld voor de aardbevingsslachtoffers in Venezuela. De opbrengst gaat nu richting 1 miljoen. Het rekeningnummer werd vorige week donderdag geopend nadat er 2 zware bevingen waren geweest. Het officiële dodental staat nog altijd op 1450. Door het hele land zijn de afgelopen dagen veel dode vissen boven komen drijven. Dat komt door de hittegolf, zeggen de waterschappen. In warm water zit minder zuurstof, waardoor vissen moeilijk adem kunnen halen. En hetzelfde gebeurt als er een plensbui valt. Op sommige plekken wordt even niet gebaggerd om de vissen te sparen. De aap die een dikke week geleden ontsnapte uit safaripark de Beekse Bergen is nog steeds niet gepakt. Hij is de verzorgers die hem proberen te vangen steeds te slim af, meldt Omroep Brabant. De verzorgers zeggen dat hij erg vindingrijk is en dat het nog wel even kan duren voordat ze hem te pakken krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
13: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Goedemorgen!
20: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en

0: heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
4: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven Vanette Recycling.
5: Ja, goedemiddag. 3 minuten over 3 is het geworden. Dit is de middagshow. Vorige week, afgelopen vrijdag, zat ik even in de ochtend. Ik heb een officiële mailing gehad dat ik toch iets te druk was voor in de ochtend. En waarschijnlijk gaat het niet weer gebeuren. Nou, jammer. Zonde. Hele ambitieplan voor de ochtend-dj dat ik dat zou worden is weg. Is vervlogen. Maar goed, het is maar goed dat ik op de middag zit natuurlijk. Hè? Kunnen we wat lawaai maken. De files van dit ogenblik. Daar komen ze. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. 18 minuten, 8 kilometer. De A4 Den Haag richting Rotterdam-Dam. 20 minuten en daar staat 14 kilometer. En de A35 Almelo richting Enschede tussen Almelo-West en knooppunt Azelo. 7 kilometer. En dat is, even kijken, 12 minuten op dit moment. En dan komt door een vrachtauto daar... die houdt de bol op. Dan de snelheidscontroles. A4 Den Haag richting Rotterdam bij 57,8. En de A13 Den Haag richting Rotterdam dan. Hectometerpaaltje 11,0.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Stefan Meij! Ja, goedemiddag. We gaan eens even lekker vrolijk beginnen. Doen we altijd met de Maasheftig. Mooi.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

muziekreis winnen naar Engeland. Toets nu. Dit is het moment ook. Hè. Ik maak er even een momentje van. Dit is het moment om te toetsen in onze RadioNL-app. Het woordje Newcastle. En wie weet, win jij een geheel verzorgde reis naar Engeland.

0: We zouden deze zo kunnen aanpassen. Wat ik zou willen. Samen met jou, met je blote billen op Acapulco. Nou ja, dat soort dingen. Maar dat doen we niet. Van Frans Bauer blijf je af. Hè. Dus, ja. Hey, deze week maak je kans op een muziekreis naar Engeland. Met sowieso Rutger van Barneveld. Hè, met de zomerhit van dit jaar. Gedeelde zomerhit met Cheerio natuurlijk. Die gaat sowieso mee. Er gaan nog 4 andere artiesten mee. Het worden 2 avonden feest. Ja, lachen, gieren, brullen. Hoor jij de oproep? Die is net al geweest. Hè? Ik zeg het officieel gewoon in dit programma. Meteen als ik begin deze week is het gewoon appen Newcastle. En dat hoef je niet goed te spellen. De Castle. Dat mag je gewoon K-E-E-E-S-T-E-L-I. Maakt niet uit. Als wij maar Newcastle kunnen lezen, dan je gewoon even appen. Dan maak je kans op een reis voor 2 personen aan boord van een boot. En nou ja, gewoon Engeland, joh, fantastisch. Nou ja, eind van de week gaat hij eruit. Dus alle appjes die binnenkomen deze week, iedereen alles telt mee. Dus als je denkt, ja, ik op het werk staat Radio NL vandaag aan, maar de rest van de week niet, stuur je nu even een appje natuurlijk. En wie weet maak je kans op een reiskoffer. De reistrollen, je krijg je sowieso. En je appje ding gewoon mee. Aanstaande vrijdag wordt de winnaar of winnares bekendgemaakt. Dus gewoon even in alle rust deze week gewoon meedoen. En word je teruggebeld in dit programma. Nou ja, dan heb je nog even een extra prijsje.
1: Hey DJ, waar nog is dat liedje? Laat ze maar kiezen. Hoor ik die beat, dan wil ik bewegen.
0: Het mooiste altijd natuurlijk als je zit te luisteren naar Radio NL, dat je zelf even troep kan verzinnen. Of geinig liedje of juist iets moois. En dit is dan het moment.
2: Ja, hallo, Harry Slinger hier. Geef er eens een slinger aan dat ding.
0: Oh. Stefan?
3: Oh mijn god, ja, ik zit hier.
0: Stefan?
3: Ja, ik zit gewoon hier.
4: Geef een slinger aan het rat.
0: Geef een slinger aan het rat. En dat is het mooiste, want het is, eigenlijk is het vrije keus. En als ik aan de goede kant van de radio zit, aan jouw kant, dan zou ik zou altijd gewoon lopen te clearen en te rotzooien. Gewoon even op zoek van, stel je voor, hij komt zometeen op een zomerplaat. En dan ga jij gewoon appen de ijsbeer uit het noorden. Want dat is schijnig. En dan breng je de dishjockey, die breng je in verwarring. Altijd leuk om even te klootviolen. Of je pakt het bloed serieus aan en gewoon even meedoen wat er wordt aangevraagd. Wat wordt gevraagd, want zometeen zo'n Amsterdams dametje die gaat je vertellen wat je moet doen, gek genoeg. Nou, haak er even in mee. En verzin dan even een mooi creatief liedje. En denk wel even goed na voordat je wat in gaat toetsen. Ook al is het voor de flauwe gul, zit je de kutviolen, de klootviolen. Ja, het moet wel een beetje een lekker liedje zijn. Hè? We gaan natuurlijk geen echte rotzooi in starten. Maar dat mag wel op het randje. De schuine hits, cd's, die staan ook in de computer. Kunnen we ook pakken. Dus het kan wel gek en idioot gaan. Maar dat hoeft natuurlijk nooit. Dat hoeft niet altijd natuurlijk. Ja. Nou, daar gaat ie. Hij swingert aan de straat. Aha! Ja, daar gaat ie. No. Ik had het eigenlijk even Des Ray van Two Brothers moeten laten doen, want die loopt in het pand rond. Die had ik ook al even de slinger aan dat kunnen geven. Even kijken, hij staat op vakje 11. Hey, dat is deze.
5: Ja, ja, het drommelse rat. Jij moet weer om een of andere reden op zoek naar een liedje. Omdat de dienstdoende DJ er waarschijnlijk te lui voor is of zo.
0: Nee.
5: Weet jij een donderslekker liedje van vroeger die eigenlijk heel Nederland eens een keer zou moeten horen? Zo'n onontdekt meezingding.
0: Wat een onontdekt meezingding van vroeger. Wat is nou een klapper van vroeger waarvan jij de illusie hebt van nou, die ken ik alleen maar. En als ik discjockey was bij Radio NL, dan zou ik hem draaien. Zou ik een liedje bekendmaken. Zo'n liedje. Dus het kan van alles zijn. Jeetje, dit is wel een lastige. Maar ook leuk als er DJ's onder ons zijn in de auto of achter thuis. Met een flesje bier aan de lip, ook mooi. Dus een onontdekt amazing ding van vroeger. Een oud liedje van vroeger, dus geen AI-liedjes van nu. Nou ja, je snapt hem. Jeetje, laat het weten in onze app. Toets het in of spreek het even in.
5: Ja, ja, het drommelse rat. Jij moet weer om een of andere reden op zoek naar een liedje. Omdat de dienstdoende DJ er waarschijnlijk te lui voor is of zo.
0: Oh, oh.
5: Weet jij een donderslekker liedje van vroeger die eigenlijk heel Nederland eens een keer zou moeten horen? Zo'n ontdekt meezingding.

0: gaf net een slinger aan het rad en hier kwamen we op terecht vandaag.
1: Ja, ja, het drommelse rad. Jij moet weer om een of andere reden op zoek naar een liedje. Omdat de dienstdoende DJ er waarschijnlijk te lui voor is of zo.
0: Nee, nee.
1: Weet jij een donderslekker liedje van vroeger, die eigenlijk heel Nederland eens een keer zou moeten horen? Zo'n onontdekt meezingding.
0: Nou, verzin hem maar eens even aan de goede kant van de radio. Een onontdekt meezingding. Koen uit Leidendorp, een onbekend meezingding, zegt hij ook gewoon. De Lenko's met Ik wil alles of niets. Fantastisch, man. Als jouw brein dat kan breinen, die is echt tof. Ik zet hem er ook zo even bij. Manon uit Bergijk, die wil Roempapa. Oh ja, van Marva. Ik voel me vandaag zo Roempapa. Ja, mooi, mooi, mooi. Dit is ook mooi. Ja, Newcastle komt ook heel vaak binnen. Het is ook onlogisch om dat nu even te doen, slinger aan het rad. Annie uit Mark Nesse, Smurvelied. Groetjes van Taxi Annie ook gewoon. Even kijken, dan is het Kaylee, Bolle Nolle, Platvoet, Diana. Wat is dat? Ik ben getriggerd. Die kopieer ik even. Die ga ik even luisteren zo. Want ik kan niet op Spotify nu en YouTube. En daar willen we ook niks van draaien. Dan kwam er een appje binnen. Heb ik uitgekozen voor de snelheid van het programma. Maar even anders blijf ik maar aan kletsen natuurlijk. Benno Janssens uit Oostkerken. Leur. Hier vooral op de radio. Een liedje van Frankie Valio en Hey Joe. Dus ik heb even gegoogeld. Ik weet ook niet waar Oostkerken ligt. Maar dat ligt volgens mij in de kop van België. Zoals ik zie. Dus in België veel op de radio. Frankie Valio met Hey Joe. Nou, dat lijkt al heel mooi op papier, maar hoe gaat die klinken? Die gaan we maar eens even draaien dan.

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 2:30.
3: Heerlijk overdekt winkelen met boutiques, speciaalzaken en gastronomie.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: De oranje koorts groeit en Vitenoli groeit keihard mee. Vitenoli presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. Daarmee staat de teller nu op 108 Vitenoli tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
14: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. 11 luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. 1 van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf.
15: Wil jij ook in onze WK-selectie?
14: App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
16: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

0: poppen we een pil. Daar staat natuurlijk nergens op. Songtekst er even bijgepakt. Het is poppen. Je wil poppen een pil. Dat betekent dus, nou ja, als je dance music, de Defcon One, als je daar naartoe zou zijn. Oh, wacht. Dan doe je even een pilletje erin. En dan, dan heb je allemaal mooie kleurtjes op je ogen. En dan danst het allemaal wat beter. Dat is wat ze bedoelen. Nou ja, goede song natuurlijk. Hip als Shizzle. Nou, dat is het al lang niet meer. Maar goed, die Turfy Gang die maken sowieso mooie yo-yo on check it out muziek. En ik zat net even te denken. Wat als deze hippe Shizzle. En wat je net hoorde, we poppen een pil. Als dat dan gezongen wordt door een legend. Een legend zonder gele truc, want die hebben wij even in handen. 80 jaar geworden, 2 weken geleden. Meer dan 475 liedjes op zijn naam staan. En dan maakt er geen kauwgombal uit welk liedje je aantikt van die 475. Je hebt ze op de computer staan. Je gaat gewoon blind door de bakje heen. Je doet even met je muis zo. Je klikt er een aan en het is allemaal aanhoorbaar. Het is gewoon goed. Het is lekker. Wat als Henk Wijngaard hemzelf nou even Ushuaia, ja, zo zingen dan.
1: Hey Stefan!
0: Henkie!
1: Wat als?
0: Ja.
2: Wat als ik?
0: Ja, meestal doet Django het, hè?
1: Wat als ik dit liedje eens zou zingen?
0: Ja, meestal doen we het met Django.
1: Ik weet, zang de Django, ja. 100 keer beter zou kunnen. Wow. Maar let op, deze oude beunhaas gaat voor een paar hoera's. Als een wals stoom ik niet door, luister maar mee. Komt-ie!
0: Nou, ik luister mee, Henkie.

0: nooit. Hoppakee. Ik draai ook nooit meer die Turfy Gang. Maar staat er gewoon deze in. Gitaartje erbij.
1: Ach, oh, man.
0: Het leven is mooi. Wijngaard. Fantastisch.
2: Jeugdjes, hier moet ik even van bij komen.
3: De echte zwevers, die luisteren naar Evers. Voor het beste gezeur, luister je naar Stefan Leur.
4: Gezeur met Leur.
5: Hey Leur.
4: Hey, met Stefan Leur.
6: Hallo.
4: Waar erger jij je aan?
6: Aan jou.
4: Nee!
6: Ja, echt!
4: Nee, waarom?
6: Ja, ik hang op.

Friesland. Je hebt daar twee van die snuiters. Het is Bertha Sibma. Je hebt Gaatse Bosma was dit. Die doen gewoon op hunzelf in hun eigen provincie 200 optredens per jaar. Dat klinkt als een ongelooflijk verhaal, maar dat is gewoon zo. En Gaatse en Bertha Sibma die jagen natuurlijk op gewoon ook eens een keer een goede plaat. Die maken ze al jaren natuurlijk. Maar deze die was opeens random. Was er een grote hit voor Gaatse Bosma. De hele boel opstelt. En nu moet je ook een beetje uit Friesland. Nu gaat je optreden in Amsterdam, zag ik al. Hij moet naar Tilburg. Och, mooi. Zeg, je kan nog steeds even appen het woordje Newcastle. Dat is hogere wiskunde deze week. Je hoeft er niet goed in te toetsen, maar ja, even googlen, ChatGPT vragen, dan kom je er wel uit. Wie weet ben jij geheel verzorgde muziekreis naar Engeland op een boot aan boord. Twee personen hebben we voor je, gratis plekje. En zorg even dat je nu het woordje Newcastle appt. En wie weet kom je op onze lijst te staan. En kom je op onze lijst te staan voor uiteindelijk de reis. Dan ben je sowieso van ons even een mooie reistrolley. En dan, als mijn reet, zeg maar, de bureaustoel raakt hier, dan begint het al. Ik heb dat zelf een beetje in gang gezet natuurlijk. En dat is helemaal niet erg, want Jannes op de zender is altijd leuk. Hey Lurg, draai me even goed, Anita. En dan is het, even kijken, Emily, die komt uit het mooie De Bos. Doe even dat Goe Anita liedje. Die vinden we helemaal fantastisch. Nou, die vind ik ook leuk. Het zou officieel de opvolger worden van Eleonora. Maar dat is er niet geworden, want de radiostations hadden er toen geen trek in of zo. Die hebben dat verzaakt om daar een hit van te maken. Nou ja, het kan alsnog. Jannes, met het mooie Goe Anita. Goe Anita, het song onder haar balkon. Zij is mooi, zij is een hornapon. Dat moet er nog een keer in. De zomerzon moet er eigenlijk uit en moet hornapon in. Maar ik weet niet of de zanger dat kan waarderen. Sorry.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Heb je trek?

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
1: Hamster.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
4: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een jongerencentrum in het noorden van Duitsland heeft iemand een bloedbad aangericht. Er zijn zeker 5 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. Sommigen zijn er erg slecht aan toe. De politie heeft 2 mensen opgepakt. 1 zou de schutter zijn, de rol van de tweede verdachte is nog niet duidelijk. De avondklok was niet nodig om de coronaregels te handhaven. Dat zegt de oude korpschef van de politie bij de coronaverhoren van de Tweede Kamer. Volgens hem dacht het kabinet er blijkbaar anders over. En ook waarschuwde de korpschef dat het handhaven van de avondklok ten koste zou gaan van ander politiewerk. CDA-kamerlid Thijs van der Brink is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de fiets. Hij werd aangereden door een auto terwijl hij groen licht had, zegt hij op X. Hij maakte naar omstandigheden goed, wel doet hij het de komende tijd wat rustiger aan met zijn werk in de Tweede Kamer. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de tweede ronde van Wimbledon. En was in 4-6 te sterk voor de Amerikaan Alexander Kovacevic. Nederland heeft 3 ijzers in het vuur in het mannentoernooi. De andere 2 zijn Jesper de Jong en Telle Griekspoor. Zij komen later in actie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
8: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
9: En mooi groen.
8: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
9: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
10: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
14: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RKT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RKT in Goor en Nieuw-Heden.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt?
19: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
20: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
21: En door Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven van Netten Recycling.

0: Een paar minuten over vier is het geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De files, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, 20 minuten, 7 kilometer. De A4 Amsterdam richting Rotterdam, 35 minuten. En dat is 19 minuten en dat is voor de Benelux-tunnel. En spoedreparatie is daar gaande, gaat nog een tijdje duren. En twee rijstroken zijn afgesloten. De A27 Utrecht richting Gorkum, 26 minuten, 9 kilometer. En ver uit de langste van Nederland, de A58. Daar staat de ellende tussen Breda en Tilburg, 55 minuten, 17 kilometer. En dat is tussen knooppunt Galder en Tilburg Centrum West. Snelheidscontroles, de A1 Amersfoort richting Amsterdam 13,7. De A13 Den Haag richting Rotterdam 11,0. En de A22 Velsen richting Beverwijk 11,4.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Stefan Leer.
0: Ja, goedemiddag. De Hollandse Nieuwe gaan we zo meteen spelen. Jeffy Hezen, die zal blij zijn. Loco Loco, hoor je zo.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Al

Jeffrey Hazen is de Hollandse nieuwe deze week en hij zal er blij mee zijn. We krijgen daar nooit filmpjes van of zo. Dat Jeffrey Hazen ons even een berichtje stuurt. Ja, er komen wel eens wat dingen online te staan, maar we krijgen het nooit privé even te zien. Of ze uit een dak gaan, ze zitten te luisteren naar Radio Del en ze horen dan dat ze Hollandse nieuwe zijn geworden. En hoe gaat het dan in huizen, Jeffrey Hazen? Gaan ze dansen? Gaan ze schreeuwen? Film dat eens, Jeffrey. Ik weet dat je luistert, gast. Zeg, over een half uur. 16:45, dan ga ik eens even bellen. Wie of wie wil een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland? Zorg even dat je je plaatst op onze lijst. Aan boord, twee avonden feest, want je gaat daar... het is met een boot naar Engeland natuurlijk. Rutger van Barneveld is er en nog meer artiesten, nog vier meer zijn er. Stuur nu even het appje met daarin Newcastle. Dan maak je kans op een reistrolley als ik je zometeen om 16:45 bel. En dan sta je, je wint een reistrolley, sowieso gaaf. En dan sta je in principe op onze lijst. Dan sta je op de lijst om kans te maken op dat mooie muziekreisje. Naar Engeland met een vijftal... vier artiesten en een DJ gaat mee. Zou ik... Er gaat een DJ mee. Zal ik dan eigenlijk eens een keer meegaan? Dat zou wel heel tof zijn. Ik weet nog van niks, maar dat zou wel leuk zijn. Even een trippie. Twee personen. En je kan nu even appen het woordje Newcastle. En wie weet word je er zometeen uitgekozen. 16:45 gaat dat gebeuren. En vanavond bij Ivo. En het einde van de week, dan wordt er een winnaar uitgekozen. En dan kun je met twee personen inderdaad de muziekreis van Radio Del meemaken naar Engeland. Alle appjes die je stuurt, dus ook al heb je vanochtend om 4:00 eentje gestuurd, of je stuurt er vannacht nog even eentje als je aan het werk bent. Alle appjes die tellen mee voor als je teruggebeld wil worden.

Jazeker. Deze gast kan de boekingen niet meer aan. En wij hebben hem op onze boot. Muziekreis naar Engeland. Radio Del Muziekreis naar Engeland. Rutger is erbij. En ik hoop jij ook.

0: hoogste topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
1: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Katerlux!
0: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5. Vleugelvloeren. Voor elke vloer. PVC, laminaat, hout en meer. Kijk op vleugelvloeren.nl.
3: Vleugel geeft je vloeren!
4: Geopend van maandag tot en met zaterdag van 9:30 tot 20:00.
0: Vleugelvloeren, ook voor vloerverwarming.
3: Vleugel geeft je vloeren!
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
12: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, Muziekreis.nl en DFDS.
0: Dit is Radio NL.
13: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.
14: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
15: Radio NL.
0: Weerbericht.
16: Zo. 1 minuut over 4:30 geworden en we gaan even het weerbericht doen natuurlijk. Ik bedoel, als je zelf naar buiten kijkt, je kan er zelf ook wel een beeld over vormen. Maar ja, officieel moeten we het even melden wat er allemaal gaat gebeuren. Mocht je alles gemist hebben, er is ook niemand in Nederland die een mobiel heeft. Maar goed, prima. Nou ja, we doen het graag voor je. Vanavond overal zon en het blijft droog. Helaas nog weinig wind. Hè. De ventilatoren van de Action die moeten nog steeds op die slaapkamer staan te broeien en te blazen. Je hebt er helemaal niks aan, maar goed, afkoelen, hoor maar. Pas vanaf woensdag nacht zijn er weer buien. En dan vanaf woensdag dalen ook weer de temperaturen. En morgen wordt het max.
17: Max, max, max.
16: 22 in het noorden en 28 nog in het zuiden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Dat doen wij in samenwerking met het ANP. En natuurlijk alles even in vogelvlucht, want ja, we moeten weer liedjes draaien op de radio. Dus weet je wat. Ik zeg goedemiddag.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het noorden van Duitsland is opgeschrikt door een schietpartij met zeker 5 doden en meerdere gewonden, van wie sommigen er erg slecht aan toe zijn. De politie heeft 2 verdachten opgepakt, volgens Duitse media een man en een vrouw. Het OM heeft flinke straffen geëist tegen 3 directeuren van een havenbedrijf in Zeeland, 12 jaar. Ze zouden het bedrijf hebben gebruikt om cocaïne in te voeren uit Zuid-Amerika. De drugs waren verstopt tussen sojabonen, schroot of kolen. En de grote steden zijn klaar voor de voetbalkraker Nederland-Marokko komende nacht. Ze zijn hier in Den Haag bijvoorbeeld extra stewards en jongerenwerkers op straat. En ook mag de kroeg in veel steden langer open blijven.
16: Dankjewel, Oscar van Oorschot. Nou, we gaan even kijken naar de problemen onderweg. De files, daar beginnen we mee. De A2 Eindhoven richting Maastricht. 45 minuten, 6 kilometer. Dat is richting Maastricht en bij knooppunt Leenderheide en Leende. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Rijstroken afgesloten. Een uur vertraging. 24 kilometer tussen knooppunt Hoogvliet en de Benelux-tunnel. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. 27 minuten, 11 kilometer en een half uurtje. Op de A27 Almere richting Gorkum. Daar is een... Zo, 15 kilometer file tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Snelheidscontroles, een hele waslijst. En deze weten we zeker dat ze er nog staan. De A9 Amstelveen richting Diemen, 24.1. De A16 Belgische grens richting Breda, 71.8. De A16 Rotterdam dan richting Breda, 60.9. De A35 Almelo richting Enschede, 66.7. En de N348 Zutphen richting het mooie Arnhem. Daar staan ze exact, hectometerpaaltje 10.0. En dan, ja, dan moet je even wat vroeger je radio maar zetten. Er wordt veel gevraagd om het liedje van Cheerio. Hebben we dat hebben we net gedaan, man, Cheerio. Maar ik heb nog wel een andere versie klaarstaan, maar ik weet niet...
18: Nee,

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let the

0: Ik zal zijn woorden niet gebruiken, maar Frank die zegt... Potverdikkieleur, ik wilde net even gaan zappen... maar dan komt er weer zo'n knijter op Radio NL. Ja, hey, dat is precies wat we doen. Hey, we denken er wel over na. We geven jou precies wat je nodig hebt. Wat nieuwe muziek, oude meuk van vroeger... En dit programma af en toe is een polkaartje en dat soort dingen. Maar we geven ook reizen weg. We geven picknicktafels weg. Bij ons kun je in principe van alles verwachten. Het is eigenlijk nog een standaard bij ons. Maar je weet zeker wel, je voelt soms ook wel van... Oh, ik hoop dat ze nog wat gaan weggeven. En dan bap, geven we weer wat weg. En dat komt omdat wij wekelijks zitten we even bij elkaar. Alle DJ's, dan proberen we met elkaar even in de kantine te zitten. En dan gaan we echt even onder een kopje koffie. Hé, hey, jongens.
1: Ja, goed. Ja. Heb je nog gedraaid in het weekend? Ja, volle bak. Ja.
0: Maar goed, afgezien van alles. Stoere verhalen, denken we dan ook van ja, wat zullen we eens proberen te fixen? He, dat doen we dan met de adverteerders van Radio NL, die jullie adverteren, waar we heel blij mee zijn, met iedereen die adverteert natuurlijk. En dan proberen we even te kijken wat mogelijk is. Dus dan, ik weet niet uit wie zijn brein dit kwam, maar dit was ook weer geniaal natuurlijk om weg te geven. We geven namelijk een muziek weg, een muziekreis weg, een Radio NL verzorgde muziekreis naar Engeland. En je gaat op de boot natuurlijk met twee personen en je krijgt sowieso even een trolley opgezet, een reistrolley. En heb je zo'n reistrolley gewonnen deze week, dan maak je eind van de week dus kans op een reis voor twee personen naar Engeland met een viertal zangers en een DJ die gaat mee. Met een snog, zie ik net. Hoe heet die gast ook alweer? Oh, maar ben zijn naam even kijken. Ik ga niet mee, hoor ik net. Zeg, we gaan nu even bellen. Heb jij het woordje Newcastle? Want daar ga je naartoe waarschijnlijk. Daar ga je gewoon naartoe. Bestaat de kans dat ik je nu ga bellen. En de reden waarom ik weer een beetje zit te hakkelen in de stotter is omdat ik nu... Ik vind het belangrijk dat de live iemand wordt uitgekozen. Nou, dit. Ik heb een tiental nummers even opgeslagen. En dan gaan we eentje van terugbellen. Dus ik weet ook niet wie het is. Maar dat maakt niet uit. Dan heb je in ieder geval... Dan maak je kans op die reis. En je krijgt een reistrolley. Nou, mogen duidelijk zijn.
2: Wendy.
0: Hey, hallo. Met Stefan Leur van Radio NL.
2: Hi, hallo.
0: Hi. Jij hebt wel zin in een reisje, Wendy, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja,
2: ik heb me net ingeschreven. Ik weet niet hoe dat moet, maar...
0: Nou, je hebt het Newcastle. Je hebt het ook voor elkaar gekregen om het helemaal goed te schrijven. Dat gaat nog wel eens mis in de app. Dus ja, Wendy, gefeliciteerd. Ja, hoor.
2: Ja.
0: Je hebt in principe nu de nominatie te pakken om vrijdag die reis te winnen. En we gaan jou nu, nu niet, maar einde van de week sturen we jou alvast even een reistrolley op. Echt een super gaaf ding.
2: Oh, wat gaaf.
0: Ja, daar hoef je niet voor te schamen. Sterker nog, ik denk als je met die trolley ergens langs loopt, dan gaan mensen geld bieden van... Hé, 50 euro, zullen we doen? Ik denk dat
2: nee, die is van mij.
0: Oh, die is van jou. Wendy heet je, hè? Wendy.
2: Wendy,
0: wacht even. Het is heel onlogisch. Wacht even, gefeliciteerd je op de prijs. Even kijken. Wist je dat er een liedje over jou gezongen is door Henk Wijngaard? Wist je dat?
2: Nee,
0: waarom? Nou, luister even. Okay.
3: Wendy, weet je? Jij bent alles voor mij.
0: Mooi.
3: Ik zal altijd van je blijven houden.
0: Nou ja, zeg Wendy.
3: Maar onze zoon.
2: Leuk,
0: dit is een mooi. Vraag hem eens aan. Vraag hem nu eens aan. Vraag hem eens aan bij mij.
2: Ja, dat ga ik doen. Hij heet gewoon Wendy.
0: Ja, die heet gewoon Henk Wijngaard met Wendy. Ja, die staat in mijn mapje. Wat als iemand Wendy heet? Nou, dus ik dacht opeens van, wacht even, ik heb iets. Hé, maar goed, als je mij aanvraagt nu op de radio, dan ga ik hem nog draaien ook. Hey.
2: Ja, ga ik doen.
0: Doe dan.
2: Nu meteen.
0: Nou ja.
2: Even kijken. Even kijken hoe dat werkt.
0: Weet je hoe dat werkt? Dan zeg je nu op de radio, lieve slanke Stefan. De DJ die zo weinig praat op de radio. Wil je alsjeblieft even Henk Wijngaard draaien met Wendy? Zoiets? Ga je het echt doen? Of zal ik me gewoon draaien zonder jou gênant even voor lul te zetten op de radio? Dat is niet handig.
2: Ja, ga maar lekker voor me draaien. Dat is niet zo lief.
0: Jij krijgt van ons de reistrolley en daarmee maak jij dus aanstaande vrijdag kans op een reisje voor twee personen. Je gaat aan boord aan de Radio NL muziekreis naar Engeland. Dus een mooie prijs. Ik hoop dat je hem wint, Wendy.
2: Ja, ik hoop het ook. Ik ga vol spanning afwachten.
0: Ja, mij ook. Hé, dankjewel. Blijf nog even hangen. En ik ga het liedje er even bij zoeken. Want ik heb namelijk een heel kort stukje in mijn mapje staan. Dus ik moet even zien of ik de plaat heb. En dan ga ik hem zo even draaien, Wendy. Oké? Blijf hangen.
2: Ja. Doeg! Is goed, doe ik.
0: Doeg! Wat een lang gesprek ook. Maar wel gezellig. Dit is Rutzo.
4: Hé, Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
4: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
5: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?

mij. Voor de oude generatie, hij zat een jachtseizoen. Dan werd hij opgejaagd. En had hij gewonnen? Weet ik ook niet meer. Maar goed, maakt er niet uit. Wendy net aan de telefoon. En Wendy, opeens dacht ik, Henk Wijngaard had ook een liedje over Wendy. Al een klein stukje laten horen. Maar ja, natuurlijk moeten we dat even draaien. Hè? Wie A zegt, een kleine tiet. Nee, wat wie A zegt moet ook B zeggen natuurlijk. Wijngaard met het nummer Wendy. En zo

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
7: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
6: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De Olympische Winterspelen komen definitief een beetje naar Nederland. Het Olympisch schaatstoernooi is over 4 jaar namelijk in Tialf in Heerenveen. De andere onderdelen worden gehouden in de Franse Alpen, maar er is in heel Frankrijk geen geschikte ijsbaan te vinden. En de Fransen wilden er ook niet eentje bouwen. De Duitse politie doet onderzoek in een plaats bij Hamburg waar een dodelijke schietpartij was. Iemand zou het vuur hebben geopend bij een jongereninstelling waar alleen moeders en kinderen wonen. Er zijn zeker 5 doden en meerdere gewonden. Er zitten 2 verdachten vast, 1 van hen zou een vrouw zijn. Tegen 3 directeuren van een havenbedrijf in Zeeland zijn gevangenisstraffen van 12 jaar geëist. Ze zouden hun bedrijf hebben gebruikt om cocaïne te smokkelen uit Zuid-Amerika. De politie hield de verdachten al jaren in de gaten na een tip dat daar iets niet in de haak was. Zo werden ze afgeluisterd. En de grote steden zijn klaar voor de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht. Ze mogen veel kroegen langer open blijven. De gemeenten hopen vooral dat het vannacht een groot feest wordt, maar zijn ook voorbereid op ongeregeldheden. Zo zijn er in Den Haag extra camera's opgehangen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
9: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
10: En mooi groen.
9: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
10: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
11: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
12: Geopend van maandag tot en met zaterdag van 9:30 tot 20:00.
11: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
18: Mooi van Ethos.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
20: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
21: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis.

0: ergens midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
2: En door Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven van Netten Recycling.
3: Vier minuten over vijf geworden. Zometeen gaan we starten met een uurtje lekker los. Voetbaluurtje en nog meer feest. En daarachteraan, ja, nog geen idee. Dus doe even mee in onze gerechten. Vraag even een lekker liedje aan. Zomers of gewoon even met een hoog gehalte. Dit zijn de files van dit ogenblik. Super actueel. De A4, ja echt. De A4, Amsterdam richting Rotterdam. Daar staat 3 kwartier vertraging met 13 kilometer tussen Leidschendam en het Ketelplein. De A7 Groningen richting de Afsluitdijk. 3 kwartier vertraging, 6 kilometer. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. 38 minuten en 8 kilometer. En de A27 Almere richting Gorkum. Dat is tussen Utrecht-Noord en Knoopend Everdingen. Een half uurtje, 14 kilometer. In totaal zijn er verlinkt in ons landje 12. Het zijn 12 snelheidscontroles die ze zijn verlinkt. En deze die staan er nog. Even filteren. Ja. De A6, Lelystad richting Muiden bij 55,6. De A13, Den Haag richting Rotterdam, 11,0. De A348, Arnhem richting Doesburg bij 5,6. En op diezelfde weg, oh nee, de N348 ook inderdaad. Zutphen richting Arnhem, daar staan ze exact bij hectometerpaaltje 10,0. Doe even een audio-appje. Toets het in. Mag ook. Maar een audio-app is lekkerder. Gewoon, hé, ik zit te luisteren in Arnhem, man. En doe even stem weg op. Dat soort dingen. Zend ik wel uit.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Stop! En go!
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie.
2: Lekker niets, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

0: En de langste fade-out in de Nederlandse muziekgeschiedenis. De fade-out duurt 30 seconden. En dat gaat langzamer en langzamer en langzamer en langzamer en langzamer. Eigenlijk zal er iemand een keer een staand eind aan moeten maken. Dat is het Job uit Nieuw-Vennep. Gast, dat je deze plaat kent, joh. Hey.
1: Hey Leur, kan je even het liedje Adem, Mijn Adem draaien van het duo Zomaar? En overigens, in september dit jaar komen ze weer met een nieuwe single.
0: Oh.
1: Na lang, echt heel lang wachten.
0: Ja.
1: Komen ze weer terug, joejoe.
0: Nou inderdaad, duo Zomaar. Adem en adem, voel wat ik voel. Nou, ik schrijf het even op, want ik vergeet het weer. Dus dan gaan we zo even inplannen. Even overleggen met de muziek.
2: Attentie.
3: Er is een playlistprobleem.
4: Ja. Ladies and gentlemen, we got him.
0: Jopie!
5: Van de muziekredactie!
0: Allemachtig, als je het erover hebt. Jopie van de muziekredactie. Jongen. Ik heb je hulp even nodig zo. Wacht even. Even wachten op een lampje. Er moet officieel een lampje gaan branden op de mengtafel. Dan hebben we verbinding met de muziekredactie. Zit drie deuren verder dan Tini van de receptie. Dit klinkt echt als een gelogen verhaal, maar het is echt zo. Als we ooit weer een open dag hebben, dan zal ik je Tini voorstellen. Dan zal ik je Jopie voorstellen. Dan zal ik ook de deuren laten zien waar ze allemaal zitten. Maar goed. Ah, lampje gaan branden. Jopie!
6: Mooi, Stefan.
0: Hoi.
6: Rare snijboon dat jij bent. Plan ik speciaal voor jou, normaal, met dames, laat je rokjes nou maar waaien in. Skip je de plaat. Mijn muziekredactie hard huilt.
0: Ach man, sorry.
6: Sorry, ja. Porry Potlood. Zat met zijn kont in de kikkersloot.
0: Kom op.
6: Maar wat heb ik gehoord, joh?
0: Wat heb je gehoord?
6: Hebben jullie een officiële aanvraag gedaan voor de Radio NL Zomertour in Amsterdam?
0: Ja, ja.
6: Dus Delfzijl is van de baan.
0: Joppie, dat is inderdaad van de baan. Maar zullen we het even over de muziek gaan hebben? Want,
6: Is goed, ja. Mannetje van de radio. Bram Oosterhof uit Coevorden wil graag de nieuwe versie van Oude Bles op de radio.
0: Oh, leuk.
6: En Esther Middelbors uit Renswoude wil graag Bangerheart from Robbie and Nice horen.
0: Bangerheart is dat...
6: Zullen we zo

0: Attentie.
1: Nou, dat zijn de keuzes van vandaag. Wat wil jij zometeen horen op jouw oren? Dan laat ik het horen. Dat is eigenlijk de strekking van het verhaal. Wil jij Joanne Hammer horen? Hammer? Joanne Hammer. Uit Raalte, lees ik net. Wil je Owl Bless horen? Dan app je zo vaak mogelijk één. En wil je Robbie de Nijs met Banger Heart? Jezus, hoe zegt hij dat, Jopie? Gewoon Rob de Nijs, Banger Heart. Twee appen. Dus de Owl Bless, nieuwe uitvoering. Hurry up, Owl Bless. Of Banger Heart. Nou, ik ben benieuwd wat er gekozen wordt. En als jij denkt van, nou, die leur die lult alleen maar door die microfoon. Die zit een beetje de koffie te zuipen. Nou, ik doe eigenlijk nog veel meer. Luister maar. Ik doe nog een beetje piano spelen. Ik doe nog een beetje wat liedjes uitzoeken. Ja, dat gelooft natuurlijk niemand.

0: hebben vorige week nog geroepen van... Oh, gaan die draaien? Maar een goede plaat is een goede plaat, hè? Allemachtig, joh. Ze zou eens een keer wat moeten doen met Mooi Mark. Hoog tijd.
1: Steeds meer mensen switchen. Dan wij creëren iets anders.
2: Fantastisch. Compleet

0: we zouden toch samen een liedje zingen?
1: Ja, geniaal. De mashup gemaakt door Jaap van Zijpen. Die maakte daar een mooi, echt een geniaal dingetje van. Ik heb wel even contact met hem. We zijn even met iets bezig. We willen samen even met iets komen. Niet officieel, maar gewoon even voor de gein. Ik heb al een ideetje. Zeg, ja, ik had net even contact met Jopie.
2: Hallo.
1: Van de muziekredactie.
2: Want er is weer een
1: playlistprobleem. Nou, er is heftig gestemd. Het ging om twee liedjes. Joanne Hammer uit Raalte. Kijk eens aan. Oude Bless, de remix. En nummer twee had je kunnen hebben voor Rob de Nijs en Bangerhat. Nou, ik kan niet alles voorlezen natuurlijk, maar iedereen bedankt voor het stemmen. Want het is officieel gewoon keihard duidelijk geworden wat we gaan draaien. Raymond Spraakman, hij staat buiten. Die wil graag nummer één horen. Marien van der Haven uit Nieuw Lekkerland, optie nummer twee. Luc Blommen uit Barlo wil nummer één. Christian uit Duitsland. Oh, die zit ook elke dag bij. Vind ik leuk, Christian. Nummer één. Cor uit Herveld, ook nummer 1. Jeroen uit Koutenberg wil nummer A. Sander, die wil nummer 2. Pieter uit Slodorp wil nummer 2. Dan is er de heer Schenning uit Weebos. Die wil ook graag nummer 2 horen. Het gaat maar door, het gaat maar door. Allemachtig, joh. Het is duidelijk geworden. Het leeuwendeel vandaag heeft gekozen voor... Wat zal het zijn? Nummer 1 of nummer 2? Voor de 1, 203 appjes. En voor de ander, 254. En het is geworden... Oude Bless. Oh, Oude Bless heeft gewonnen van Bangerhat. Oh my god. Oh, dat is... ja, die zag ik ook niet aankomen. En Oude Bless, dat is een... Ik had het nog even opgezocht voor het geval dat... is een liedje uit 1955. Dus het werd ook tijd, hè, dat het een keer gecoverd zou worden. Kijk, zo klonk die vroeger. Ik heb dit nog wel gedraaid op de piratenzenders. Serieus. Zoals je nu hoort, heb ik hem gewoon gedraaid, hè. Ja,
3: Weet dat wanneer ik uit Kool ben gekomen, help ik mijn vader op de boerderij.
1: Nou, 254 mensen, die kunnen niet meer zitten. We gaan hem draaien. Joanne Hammer. Oh mijn god, hoe spreek ik dat uit? Oude Bless 2.6.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
5: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou.

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
9: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het twee avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor twee personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, Muziekreis.nl en DFDS. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan. Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
10: Radio NL. Weerbericht.
11: Het is 17:56 geworden. Nou, het weerbericht van vandaag, dat heb je ongetwijfeld gelezen, maar we doen het even snel. Vanavond overal zon, het blijft droog. Helaas weinig wind nog te melden. Pas vanaf woensdagnacht komen er buien. Vanaf dat moment dalen ook de temperaturen. Morgen, dan wordt het max. 22 in het noorden en 28 in het zuiden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Dat doen wij in samenwerking met het ANP. En natuurlijk in vogelvlucht. Ja. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het Olympisch schaatstoernooi wordt definitief in Nederland gehouden. Over 4 jaar worden de winterspelen gehouden in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte ijsbaan. Daarom wordt uitgeweken naar Tiaf in Heerenveen. De Duitse politie meldt dat het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. 2 mensen zitten vast, van wie 1 de schutter zou zijn. Over het motief van de schietpartij bij een jongerencentrum is nog niks bekend. Moerdijkers zitten nog maanden in onzekerheid over het voortbestaan van hun dorp. Hun toekomst hangt af van de uitbreidingsplannen van het havengebied. Als die meevallen, kan Moerdijk blijven.
11: Dan meteen maar even kijken wat de files zijn. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Daar staat een uur vertraging, 21 minuten bij knooppunt Ketelplein. Ja. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam, 44 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland, 26 minuten, 12 kilometer. En de A27 Almere richting Gorkum, 34 minuten. En dat is 15 kilometer zelfs. En dat is tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Snelheidscontroles die ertoe doen waar de meeste meldingen op binnenkomen van mensen die rondrijden op de wegen. De A13 Den Haag richting Rotterdam, hectometerpaaltje 11.0. En de A326 Nijmegen richting Ravenstein, daar staan ze bij 3.7. Een uurtje lekker los. Wat gaan we doen? Dan komt even een Django'tje aan. We doen even een soortje piratenhits in een rap tempo. Ik heb je niet de hemel beloofd. En die doen we met trommels.
7: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje. Lekker los te gaan.
13: Luisteraars, go!
7: Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. Check out! En dan nu weer een dikke vette klop.
14: Calidad y garantía.
15: Stop it, Ali.

0: Jazeker, voor de tweede keer in dit programma draaien we gewoon het meest aangevraagde liedje. Dat doen we gewoon. Rutger van Barneveld gaat ook mee met onze mini-muziekreis naar Engeland. Dus tof. Ja. En wat ook leuk is, en dat is de magie en ook de kracht van radio. We hadden net even een liedje gedraaid van Joanne Hamer. Nou ja, geen idee hoe het uitspreekt. En dan komt er opeens een appje binnen van Joanne haarzelf. Die zit gewoon te luisteren naar Radio NL. Ja. En waarom schrik ik ervan? Heel Nederland luistert natuurlijk naar ons. En je kan ook gewoon de Radio NL hits kun je gewoon aanvragen bij Q-Music en 538. Dan moet je ook zeggen, als je daar de appje in stuurt aan 538 en zo, draai even die Radio NL hit en dan roep je even de vracht eraan. We maken overal een Radio NL hit van. Luister even naar het lieve berichtje van Joanne. Joanne Hamer? Nou ja, luister maar even.
1: Hallo lieve luisteraars, hier Joanne Hamer. Ja, inderdaad, Hamer of zijn Nederlands.
0: Oh ja.
1: Hey, jullie hebben net naar mijn nummer geluisterd, Ouwe Bles. Jullie hebben met z'n allen erop lopen stemmen. En ik had dit echt eigenlijk niet verwacht, niet zien aankomen. Maar ik ben super blij, super trots. Dus nogmaals, iedereen onwijs bedankt.
0: Ja.
1: Groetjes.
0: Dat is toch even mooi zo'n berichtje, hè? Dat hoor je Frans thuis nooit doen natuurlijk. Even kijken, Hamer, hoe was het nou?
1: Joanne Hamer.
0: Hamer natuurlijk, Joanne Hamer. Nou, deze had ik ook nog even beloofd. Brieven geschreven, dus laten we het niet vergeten.

0: uurtje lekker los. En wat er ook veel gebeurd zijn. Hey Leurman, draai eens wat voetballiedjes, joh.
1: Doe eens een lekkere voetbalnummertje voor Nederlands elftal, Marokko. Ja. Beetje in de stemming te komen.

voor vannacht eigenlijk. Vanavond, wat is het vannacht? Nou ja, dan gaan ze spelen tegen Marokko. En jazeker heb ik al iets klaarstaan voor morgen. Op de Tendendam Marokko, maar dan net even iets anders. Maar ja, dan moeten ze wel winnen, anders ga ik niet uitzenden. Luister, je kan even gaan bellen nu. We zijn bezig met een uurtje lekker los. En het laatste liedje wat wij in het uur gaan draaien, dat noemen we altijd de finale klapper. En die ga jij bepalen. De eerste die belt is de eerste die telt. En we moeten er even uit te komen met z'n tweeën. Nou.

0: Ik ben benieuwd wie of wie durft even te bellen. Wie heeft de ballen om te bellen? 088-0200-100. Wat gaan we doen als finale klapper?
1: Het einde. Het is tijd om op te zouten.
2: Dit is de finale.
3: Finale klapper. Finale.
0: Nou, de lijnen die staan altijd open, maar wij DJ's moeten dat zeggen. Want als wij op de school zitten, de DJ-school, dan staat het in de DJ-bijbel. Staat het in letterlijk en figuurlijk, pagina 3 wat je leest. Altijd roepen op de radio, de lijnen staan open. Waarom? Dat weet niemand. Ja, goed, je kan ze niet afsluiten. Er is nooit een DJ die zegt, we sluiten de lijn af. Ben er klaar mee? Dat kan helemaal niet, man. Maar goed, ja, dan moeten we naar techniek hokken. Lang verhaal. Ik heb niet alles aanwezig. Alles is hier niet, natuurlijk. We kunnen geen AI-liedjes draaien van YouTube. Spotify staat hier niet geopend. Dus we zijn fysiek aangewezen op de database van onszelf. En wat geheime mappies van dienstdoende DJ's. We gaan even kijken. Hallo, met wie spreek ik? Goedemiddag. Hallo?
4: Hallo?
0: Hallo, met wie spreek ik? Hallo?
4: Hallo?
0: Attentie, hoort u mij?
4: Hallo?
0: Ja, hallo?
4: Hallo, met Christina.
0: Hey, Christina, zeg het eens. Wij zijn bezig met een finale klapper aan het opsnorren. Weet jij iets?
4: Ja, ik zat in de auto, dus ik moest eventjes schakelen. De finale klapper.
0: Ja.
4: Ik wil zo graag Marco Schuitmaak horen met, wat voor liedje zou het zijn, hè?
0: Ja, ik denk zijn allernieuwste. De Nacht, denk ik.
4: Ja.
0: Nee. Roep wat je wil horen. Zeg maar, welke van Schuitmaker wil je dat ik instart?
4: Nee,
0: wacht even. Jij belt, jij hebt een beleving, jij pakt die telefoon en je denkt, ik wil die horen van Schuitmaker. Wat is het? Cynthia?
4: De Engelbewaarder.
0: De Engelbewaarder. Kijk, we zijn eruit. Zet hem zo hard als je kan.
2: Dit is de finale.
0: Nou, klapper.
5: Doe maar, knal.
0: Ik kan hem even vlug proberen te bellen. Ik heb inmiddels zijn nummer, heb ik gewoon, hè, van de schuitmakermeister.
6: Het spijt me, maar de persoon die u belt is niet beschikbaar.
0: Heb ik dat?

0: of verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
3: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
4: Glitter chalet en staakcaravans.
1: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. Het is iemand die gewond was geraakt en in het ziekenhuis is overleden. De schietpartij was bij een jeugdzorginstelling waar vrouwen met een kind worden opgevangen. De politie denkt niet aan een aanslag, maar iets in de persoonlijke sfeer. De gemeente Amsterdam gaat ingrijpen bij een bedrijf dat studentenkamers verhuurt. Volgens de wethouder vraagt het bedrijf al jaren veel te hoge huurprijzen, soms wel honderden euro's meer dan is toegestaan. Als de huren niet snel verlaagd worden, gaat de gemeente flinke boetes opleggen. Het kabinet heeft nog maanden nodig voordat er een besluit kan worden genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zei staatssecretaris De Bat, die op bezoek was in Brabant. Het voortbestaan van Moerdijk hangt af van hoeveel ruimte er nodig is voor de uitbreiding van het havengebied. Als die meevalt, kan het dorp misschien blijven. En voor het eerst in meer dan 100 jaar vinden er weer Olympische wedstrijden plaats op Nederlandse bodem. Over 4 jaar wordt het Olympische schaatstoernooi namelijk in Heerenveen gehouden. De Spelen van 2030 zijn eigenlijk in Frankrijk, maar die hebben geen geschikte ijsbaan. Daarom wijken ze uit naar Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij een graad of 25. Komende nacht is het relatief koel met ongeveer 14 graden. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
10: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
11: En mooi groen.
10: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
11: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
12: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
13: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachine dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
2: En door
3: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
4: Het is 5 minuten over 6 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Nog 2 lange files. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en knooppunt Benelux. 60 minuten vertraging. Dat is 34 kilometer. En de A76 gaat lekker vandaag. Dat is Aken tussen Geleen, tussen Heerlen Noord en Geleen zelf. 38 minuten en dat is 7 minuten. Snelheidscontroles A12 Den Haag richting Utrecht bij 10.9. De A37 Duitse grens richting Hogeveen. Daar staan ze bij 39.4. En de A348 Arnhem richting Doesburg, hectometerpaaltje 5.6.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Stefan Leer!
4: Ja, goedenavond. We beginnen eens even met Frans Bauer en Kafke. Nou, je kan wel raden welke dat is natuurlijk.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

is echt wel oké, okay, want er komen echt heel veel appjes binnen met het woordje Newcastle erin. En als je denkt, wat is dat? Nou ja, Ivo, die praat je vanavond zeker even bij. We gaan namelijk met Radio NL een verzorgde muziekreis doen naar Engeland. Ja, met ons. Ja, dat is een beetje gek natuurlijk, maar ik probeer het even uit te leggen. Rutger van Barneveld gaat mee, nog 3 artiesten en een DJ gaat ook mee. Dat is ook heel mooi. Nou, een mooi feestje waar je bij moet zijn. Vindt hem op plaats. Ja, je gaat aan boord van een boot. 2 personen hebben we een mooie plekjes weg te geven. En dat is aanstaande vrijdag in het programma van Ivo. S'avonds gaat het eruit, maar je moet wel zorgen dat je daar kans op maakt. En dan maak je kans op door het woordje Newcastle te appen. Dan weten wij dat jij wel zin hebt aan een feestje. Op een boot naar Engeland. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Als je wordt teruggebeld in het programma, dus vanavond bij Ivo of morgen, als je wordt teruggebeld, dan krijg je van ons sowieso een reistrolley. Die heb je al te pakken. En als je die reistrolley hebt gewonnen, dan maak je sowieso kans op die reis voor 2 personen. Een mini muziekreis naar Engeland. Moet je bij zijn. Moet je bij. En Newcastle, niet zenuwachtig worden. Dat hoef je echt niet goed in te toetsen. Dat maakt niet uit. Met een K, met een C. En als het er maar een beetje op lijkt. Wij DJ's hebben de hogere zool afgemaakt. Dus wij zien heus wel dat daar Newcastle moest staan. Dus laat het nu alvast even weten. Maar vanavond hoort de officiële oproep wel even van Ivo Pasveer. En dan is er nog wat overgebleven vanuit een uurtje lekker los. En het wordt regelmatig aangevraagd. En dat vind ik zo gaaf. Ik had het altijd wel gehoopt en verwacht, maar dat het daadwerkelijk zou gebeuren, dat ik ooit op een groot landelijk radiostation zou presenteren. En dan, kijk, dat gelukt is prima. Maar dat ik dan gewoon ook even een knopje mag indrukken, zo. En dat dan de heikrekels begint te spelen. Dat is, kijk, als je bij 538 Q Music zit, is dat verschrikkelijk. He, die mannen die vloeken en schelden en die melden zich ziek. En die zijn psychisch helemaal in de war dat ze dan heikrekels moeten draaien. Maar voor ons is dat super tof om dan te zeggen: hey mensen, dit zijn de heikrekels. En dan is het voor mij nog toffer om te kunnen zeggen: waarom zullen we één draaien als we er ook een zootje kunnen draaien?

0: Frank? Je bent nog helemaal niet geboren in de wagen.
1: Nee, man, ik ben een boer.
2: Nou, inderdaad, hij is ook een boer, Frank van Etten. Want als ik dat goed heb gelezen en begrepen en heb onthouden... is hij is geboren en getogen volgens mij in de Oude Pekela, boven in Nederland. En deze man is niet bang voor de duivel natuurlijk. Die als hij denkt van, hey, ik wil met die een liedje maken... of ik ga zo'n liedje maken, dan maakt hij dat gewoon. Hardstyle, heeft hij al een keer gezegd in de podcast, is niet uitgesloten. Vindt hij ook wel mooi, maar nu nog niet. Is nu nog niet aan de orde in zijn carrière... maar hij kan zomaar met iedereen gaan samenwerken. En het mooiste is, als Frank van Etten belt... dan willen mensen ook heel graag met hem samenwerken. Want het gekke is met Frank altijd... die heeft zo'n... hoe noem je dat? Swoong, swang. Zijn liedjes komen bijna altijd door... op alle playlisten van alle stations in Nederland... die dan Nederlandse muziek draaien. Dat is best wel knap. Met wie die ook samenwerkt. Net Boer Harm. En eigenlijk zou die... het klinkt een beetje lullig wat ik zeg. Dit bedoel ik niet zo. Dan moet je ook niet gaan filmen op je autoradio... want dat komt een beetje kneuterig over. Maar stel je voor, hij zou gaan samenwerken... met die gasten van Mooi Wark. Want die kan hij uit de slop trekken. Niet dat ze in het slop zitten. Want die gasten, die hebben dat is een van de meest geboekte bands van Nederland. Die doen echt zoveel optredens, niet normaal. Alleen, ja, ik zei het laatst ook al een beetje op de radio. Dat bedoel ik echt niet lullig. Maar de laatste vier singles van Mooi Wark zou ik zelfs niet kunnen opnoemen. En ik zit behoorlijk in de boerenrok. Ik vind het fantastisch. Maar de laatste, ik ben bij de Crocs ben ik afgehaakt. Toen was het dat was de laatste die ik onthouden heb. Voor de rest weet ik niet zoveel meer. Dus ja, die hebben eigenlijk wel een beetje positief wat hulp. Hulp hebben ze ook niet nodig, dus... Ja, maakt ook niet uit. Maar Frank van Etten is wel zo'n man die dan gewoon even belt van... hey, Mooi Wark, zullen we samen een keer wat doen? En dat ligt misschien ook wel in de lijn van de verwachtingen. Maar goed, ik loop hier te raaskalen. Doe ik wel vaker. Zijn de baas ook wel vandaag. Prima. Zeg, zometeen veel plezier met de Pasveermeister. Ik heb nog twee liedjes voor je. Roem van Zijls komt er nog aan met zijn megaklapper Griekse Nacht. En Stef Eckholt zijn allernieuwste. Ah, daar kun je niks van vinden. Die eerst gewoon...

0: vleugelvloeren. Voor elke vloer. PVC, laminaat, hout en meer. Kijk op vleugelvloeren.nl.
1: Vleugel geeft je vloeren.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Vleugelvloeren, in Renswoude.
1: Vleugel geeft je vloeren.
3: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
4: Gartenlux, comfortabel buitenleven.
5: Dan ga je op zoek naar pellets?
6: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
7: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stem van de cabine.
10: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
13: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
14: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, Muziekreis.nl en DFDS.
15: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
16: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
17: Radio NL.
18: Weerbericht. Vanavond is het vrij zonnig en koelt het langzaam af. Komende nacht duikt de temperatuur op veel plaatsen onder de 15 graden. En de komende dagen blijft het vaak droog, vrij zonnig en verandert er weinig aan de temperatuur. In het weekend wordt het mogelijk opnieuw flink wat warmer. En dan ANWB verkeersinformatie. De spits is op zijn retour, maar er staan nog behoorlijk wat lange files. Bijvoorbeeld op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoetewaardendorp en Den Hoorn, 35 minuten. A13 Rotterdam-Den Haag tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord, 20 minuten door een politieactie. Omrijden kan er over de A4. A13 Den Haag-Rotterdam tussen Prins Klausplein en Delft, 12 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen de Bilt en de Eveningen, 20 minuten. En de A74 Venlo-Duitse grens is de weg bij de grens helemaal dicht. Het komt door een veiligheidsincident. Er is een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden bij Kaldenkirchen. Richting Düsseldorf volg je Roermond over de A73, de N280 en dan de A52 in Duitsland. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A12 Den Haag-Utrecht bij 10.9. A13 Den Haag-Rotterdam 11.0. A37 van de grens naar Hogeveen 39.4. A348 Arnhem-Doesburg bij 5.6. En de N348 Zutphen-Arnhem, er wordt geflitst bij 10.0. Goeie reis!

0: Donderdag legendarisch. Nu al kregen we een gouden plaat uitgereikt van deze man Justin De Wild voor het liedje Cheerio. Meer dan 10 miljoen streams. En ik kan je vertellen, op het podium van de zomertour in Assen heerste maar één gevoel. En dat was een grote trots. Zeer grote trots. Het is maandagavond. De muziek vrijgeboden hoor je bij Radio NL met John West, Samuel Welten en eerst terug in de tijd. 1981. Dit is André Hazes.
1: Ze lag te slapen, vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je,

Wel, de bankzitters zijn toch iets wat heel herkenbaar is, hè? Uitsloofgedrag. Och man, ja, ik denk dat we ons er allemaal wel een schuldig gaan maken, toch? Beter voordoen dan dat je eigenlijk bent en uiteindelijk toch volledig de mist in gaan. Maar goed, dat is misschien ook wel menselijk, hè? Zo is het ook weer. Maandagavond de muziek van Radio NL met Nielson en Bluff zometeen. En dit is de nieuwe Corrie Konings. Er hangt iets in.

Nielson en Bluff. En Mannenhart bij Radio RL. Hey, ga je het vannacht doen? Ja, nee, niet dat. Nee, voetbal kijken, hè? Daar hebben we het natuurlijk over. Vannacht de wedstrijd Nederland tegen Marokko om 3:00 s'nachts. Och, jongens, alsof we nog niet genoeg slapeloze nachten hebben gehad met die plaknachten afgelopen week. Maar goed, er zijn natuurlijk diehards, hè, die alles voor het voetbal over hebben. En misschien ben jij er wel zo eentje die hoe dan ook die wedstrijd gaat kijken vannacht. Nou, mocht je dat van plan zijn, ik heb zometeen een aantal pro-tips voor je hoe je vannacht door kunt komen. En eerst maar even in de voetbalstemming komen met Gerard Joning.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Op zaterdag parkeer je na 4 uur helemaal gratis.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
10: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
11: Mooi van Ethos.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf.

0: Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer. Hij noemde tegenstanders van zijn beleid wappies en dat had hij niet moeten doen, vindt oud-politiebaas Henk van Essen. Woorden doen ertoe, zei hij. Hij vindt dat de Jonge mensen met een andere mening niet serieus nam. Een dode Nederlandse vrouw die eind vorige maand werd gevonden in Colombia is om het leven gebracht, zegt een organisatie namens haar familie. Ze werd gevonden in een meer. Ze was 41 en op vakantie in Colombia. Haar lichaam is ondertussen terug in Nederland waar ze begraven wordt. Een man die zich in Groningen uitgaf als nepambulancebroeder is opnieuw opgepakt, meldt RTV Noord. Dit keer op verdenking van het bezit van verslavende pijnstillers en van fraude. Een paar weken geleden kon de marathon van Sneek niet doorgaan omdat hij als nepdokter het EHBO-plan had gemaakt. En de auto van de vermiste shorttrekker Sven Roes is teruggevonden op Schiphol. De politie denkt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Roes wordt sinds zaterdag vermist. Veel bezorgde shorttrek-collega's hebben op social media een oproep gedeeld om naar hem uit te kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
12: Boeie!
13: Alle hak, tweede gratis.
12: Lekker hoor!
13: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
12: Zoé!
13: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
12: Yes!
13: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster!
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatje.
17: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
3: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van netrecycling.com.
4: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANVB. Dit zijn de files. A4 Den Haag Rotterdam tussen Rijswijk en Knopend Ketelplein 20 minuten. A20 Hoek van Holland Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht 12. En de A74 Venlo Duitse grens. De weg is dicht bij de grens door een veiligheidsincident. Je kunt richting Düsseldorf beter Roermond volgen over de A73 en 280. En dan de A52 in Duitsland. Flitsers, gemeld in de Flitsmeister-app.

0: A2 Den Bosch-Eindhoven bij 121.4. A4 Den Haag-Rotterdam, 70.3. A12 Den Haag-Utrecht bij 10.9. A16 van de grens naar Breda, 71.9. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, 15.5. En de laatste A348, dat is Arnhem-Zutphen bij 7.8. Goeie reis.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Ja, en zometeen de ultieme tips om vannacht wakker te blijven voor de wedstrijd. Eerst Dean Sanders en Monique Smit.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Al

Sanders en Jana bij Radio NL op maandagavond. Het is 7 uur geweest. Welkom bij de avondshow. Ja, en misschien kan ik nu ook al wel tegen je slaap lekker gaan zeggen. Want ja, als je de wedstrijd vannacht wil bekijken, dan is de kans aanwezig dat je toch nog eventjes een paar uurtjes slaap wil gaan pakken voordat de wedstrijd begint om 3 uur vannacht. Nederland tegen Marokko. Nou heeft de website Metro News aan slaapexpert Marijn van der Laar gevraagd: wat moeten we nou doen als we hoe dan ook die wedstrijd willen zien vannacht? Nou, de allerbeste tip is om toch zometeen eventjes naar bed te gaan en gewoon een wekkertje te zetten. Hij zei: beschouw het als een soort mini-nachtdienst. Daarnaast is het zo dat als je daarna nog eventjes een paar uurtjes slaap wil pakken voordat je aan het werk gaat, dat dat een uitstekend plan is volgens deze slaapexpert. Verder moet je het niet te licht maken in huis, anders wordt het heel moeilijk om daarna weer te slapen. En, ja, dit is dan wel weer de lastige, maar laat die frituurpan of de airfryer toch maar uit, want allemaal vet eten, daar ga je uiteindelijk niet beter van slapen. Maar goed, ik ben toch benieuwd hoe jij in de wedstrijd staat. Snap je het grapje? Ga je vannacht kijken? Zet je de wekker? Of blijf je misschien wel wakker tot 3 uur? En ga je dan gewoon lekker thuis kijken? Zoek je misschien wel de gezelligheid van een bar of een café op als die open is vannacht? Ik ben benieuwd. Blijf jij wakker voor Oranje? Ga je vannacht de wedstrijd kijken? Nederland tegen Marokko? Of zeg je: nee joh, dat voetbal, dat kan me echt helemaal gestolen worden. Kom maar even door. Klein Radio NL onderzoekje. Reageer in de gratis Radio NL app. Ik blijf wakker voor Nederland-Marokko vannacht.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik nu naar.

0: En meesters, alleen met jou bij Radio NL op maandagavond. Het wordt een kort nachtje voor vele Nederlanders, want vannacht dan speelt het Nederlands elftal tegen Marokko. Dat gebeurt om 3:00 s'nachts. En ik heb het vermoeden dat heel veel mensen de wekker gaan zetten om 3:15 om toch niks van de wedstrijd te moeten missen. Want ja, het zou toch wel vet zijn als wij van Marokko winnen vannacht. Daarom de vraag aan jou. Ja, blijf jij wakker? Ga je misschien slapen? Zet je de wekker? Ja, of kan die wedstrijdje gewoon helemaal gestolen worden en zie je het morgenochtend wel? Wat doe jij? Laat het even weten in de Radio NL app. Ik blijf wakker voor Nederland, of niet? Erik Broeders uit Breda. Ik kijk, het is mijn normale wekker, wakker worden tijd. En dinsdags is toch mijn vrije dag. Groetjes uit Breda. Roy uit Zuidwolde. Ik blijf niet wakker. Ik moet morgen werken. Nicole uit Nijverdal. Jazeker, vanavond met zoon en buurvrouw kijken. Henry uit Tolkamer die zegt, nou, het kan mij allemaal gestolen worden. Bea Scheper uit Ees. Ik blijf wakker. Het is toch niet te doen op de slaapkamer. Nou, dat is natuurlijk wel zo. Jacob Jelle uit Zoutkamp. Eventjes de wekker zetten. Mooi man. Johan uit Alblasserdam. Ik ga niet kijken. Ik heb de wedstrijd gezien. Eerder keek ik wel, maar het interesseert me niet. Ik volg het wel via de media. René uit Prinsenbeek. Ik ga natuurlijk kijken. Ook Sander uit Twello, die zet de wekker. Gerard uit Alfa aan de Rijn. Echt niet dat ik wakker word. Je hoort het in de media wel wat ze gedaan hebben. Groetjes van Gerard. En dan nog even naar de telefoon. Marlies uit Apeldoorn, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Nou, wat doe jij? Wakker blijven voor Oranje of absoluut niet?
1: Nee, ik blijf niet wakker voor Oranje. Mijn wekker gaat om 4:00 half 4 al.
0: Zo,
1: om te gaan werken 4:15.
0: Wat doe je voor werk als ik vragen mag? Dat je zo vroeg wakker
1: moet worden? Ik
0: ben buschauffeur. Buschauffeur? Ja. Oké, ja. Als je om 3:30 de wekker hebt, dan moet je mij in de bus luisteren, denk ik.
1: Ook een telefoon aanzetten.
0: Zo is het. Dank voor het delen, Marlies, en een mooie avond.
1: Helemaal goed, jullie ook.
0: Gaan we nog even naar Corrie uit Lisse. Hey Corrie, goedenavond.
2: Goedenavond, Ivo.
0: Nou, wat ga jij doen vannacht?
2: Nou, we gaan eerst even lekker slapen. En dan gaan we lekker voetbal kijken.
0: Dus
2: dan kunnen we even de chauffeur pesten als Nederland wint.
0: Hey, maar jij gaat dus wel de wekker zetten. Heb je ook voorzorgsmaatregelen genomen? Meerdere wekkers, dat je al niks mist?
2: Nee, gewoon 2 telefoons aanzetten.
0: 2 telefoons. En dan moet het goed komen daar in Huizenlisse.
2: Dan moet het helemaal goed komen.
0: Oké, nou, ik wens je een mooie wedstrijd toe vanavond, Corrie. En gaan we winnen of gaan we verliezen? Wat denk jij?
2: We gaan winnen.
0: Ja, natuurlijk. Hey, dat is de spirit. Fijne avond, hè. Doei.
2: Zelfde doei.
0: Je luistert Radio NL, jouw plek voor nieuwe Nederlandstalige muziek. Deze gast is tot afgelopen zaterdag nog bij ons op de artiestenshow in Assen. Roy Raymonds en de gele scooter.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.

0: door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
3: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
9: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

Eigenlijk best grappig, hè? Dit liedje is gewoon een evergreen geworden. Edwin Roelvink en de meisjes van de nacht. En die achternaam is bekend, hè? Edwin Roelvink. Ik ben er wel eens ingedoken. En volgens mij is Edwin de neef van Dries. En daarmee dus ook weer de... Niet echt de officiële oom, maar... Hoe schrijf je dat eigenlijk? De neef van Dries Roelvink. Laten we het daar maar op houden. Maar goed, dan denk je ook maar... Die muzikaliteit zit gewoon in de naam, toch? Het is maandagavond, je luistert Radio NL. Vanavond nog jouw kans om mee te dingen naar een race naar Newcastle. Een mini-cruise. Vanavond nog te winnen hier in Dag in Dag Uit. Eerst Ferry de Lits.

0: Jij maakt me blij.
1: Och, mooi liedje. Nieuwe muziek bij Radio NL. Tyrus van der Weide en Luna. Luna, blijf bij mij. Luna, Luna. Ik laat je nooit meer gaan. Mooi als de betekenis van Luna de maan is. Hè, want dat betekent het natuurlijk letterlijk. Toch een beetje creepy als dit liedje over de zangeres Luna zou gaan. Luna, Luna, ik laat je nooit meer vrij. Ja, nee, dat wordt ineens een heel eng liedje eigenlijk. Laten we gewoon hopen dat het over de maan gaat. Toch dat hij dat in zijn achterhoofd had toen hij dit liedje schreef. Tyrus van der Weide. Het is maandagavond. Je luistert naar Radio NL. Heerlijk avondje voor de boeg met de wedstrijd Nederland tegen Marokko. Maar ik kan me voorstellen dat je daar momenteel nog helemaal niet mee bezig bent. Dat je momenteel gewoon lekker aan het werk bent, aan het hobbyen bent. Misschien ben je de afwas of de was aan het doen. Ben je misschien druk bezig met huiswerk, hè? De laatste weken voor de zomervakantie. Of doe je iets heel anders op deze maandagavond? Zometeen hier op Radio NL het Rondje Nederland. En ik zou het leuk vinden als je eventjes een berichtje stuurt in de Radio NL app. Met wat je op dit moment aan het doen bent. Spraakberichtje, berichtje of een fotootje, maakt allemaal niet uit. Als je maar eventjes deelt wat je aan het doen bent. Want zometeen hier het Rondje Nederland. En daarin ben ik benieuwd wat Nederland op deze maandagavond aan het uitspoken is. Dus open die app, stuur een berichtje met jouw bezigheden op deze maandagavond. En sluit aan bij het Rondje Nederland. En hoor jezelf natuurlijk eventjes terug op de radio zometeen. Eerst nog nieuwe muziek. Russo en Mart Hoogkamer zometeen. Pakt mij, komt eraan. En eerst misschien wel de allergrootste klapper van de Radio NL zomertour in Assen dit jaar. Django Wachter, dit is...

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Veilig parkeren met voldoende parkeerplaatsen. Er is altijd wel een plekje.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
14: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Duizenden fans van Oranje vieren feest in de Mexicaanse stad Monterrey, waar straks de kraak op het WK voetbal is tegen Marokko. Het is erop of eronder voor Oranje. Als we winnen zijn we door en bij verlies liggen we eruit. De fans hebben er alle vertrouwen in en worden vermaakt door artiesten als Yves Berendsen. Nederlandse topschaatsers reageren met gemengde gevoelens op het nieuws dat het Olympische schaatsen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Het is leuk dat we voor eigen publiek kunnen rijden, maar we zitten ver weg van alle andere sporters, zegt Olympisch kampioen Jorrit Bergsma tegen de Leeuwarder Courant. Aruba heeft ook hulpverleners gestuurd naar Venezuela om aardbevingsslachtoffers te helpen. Ze kwamen vandaag aan en gaan meteen aan de slag om

0: Het zoekt naar overlevenden, maar de kans op succes wordt steeds kleiner. En in Frankrijk is ophef over een spotprent. Die gaat over de bondscoach van Frankrijk, Didier Deschamps, en zijn pas overleden moeder. Hij is nu op het WK voetbal en op de tekening houdt hij de urn van zijn moeder omhoog met de tekst Deschamps neemt de beker mee naar huis. Walgelijk, zegt de politiek. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. En morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
6: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files meer, wel controles op je snelheid langs de A2 Amsterdam-Utrecht 53.3. A4 Den Haag-Rotterdam bij 57.8. A12 Den Haag-Utrecht 10.9. De A15 Gorkum-Nijmegen bij 116.2. A16 Belgische grens Breda 71.9. En de laatste A348 Arnhem naar Zutphen bij 8.1. Goeie reis.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Wat doe jij op dit moment? Stuur het even in via de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

0: vandaag.
1: Robert van Hemert en Zandloopster bij Radio NL op maandagavond. Het is 8 uur geweest. Welkom bij de avondshow in aanloop naar Nederland-Marokko. Ik heb al eventjes mijn voorspelling gedaan. Nou wil ik niet zeggen dat ik een voetbal-expert ben. Als ik van die polletjes doe met vrienden of collega's of met familie. Ja, daar sta ik stevast onderaan. Dus mijn mening moet je niet uitgaan. Maar ik heb op de Radio NL Instagram gezegd dat het 1-1 gaat worden. En dat het beslist gaat worden in de penalties. Toch al benieuwd wie er dan gaat winnen, hè? Nederland of Marokko. Maar laten we hopen dat Nederland doorgaat richting de 8e finales. Het zou toch tof zijn als we weer richting finale kunnen gaan werken met onze Nederlands elftal. Maar goed, voor de rest is het ook gewoon een reguliere maandagavond. Wat doe jij op deze maandag? Ik zou het leuk vinden als je eventjes van je laat horen in de Radio NL app wat je aan het doen bent. Zo stuurt Manon uit Bergijk. Hey Ivo, ik ben op dit moment aan het opruimen. Wel de ramen en deuren open, zodat de hitte het huis uit kan. En natuurlijk staat Radio NL gezellig aan. Willem uit Amsterdam, ik ben weer eventjes lekker aan het kloten met de kolomboor, de draaibank en een handvat voor een zwaard. Nou, succes daar, Willem. En pas op, wees voorzichtig, zou ik zeggen. En Koen uit Leiderdorp, nou, ik ben lekker in de tuin bezig en Radio NL op de achtergrond. Dus ik luister gezellig mee naar jou vanavond. Groetjes uit Leiderdorp. En wat doe jij vanavond op deze maandag? Laat het weten in de Radio NL app. Dit is Bastiaan Ruigas.
2: De stad.

0: Avond Radio NL met Fons Veurink en Avond voor in de Boeken. Hey, deze week geven we iets weg bij Radio NL, waarbij ik echt stik jaloers op je bent als je dit wint. Want dit staat echt al zo lang op mijn bucketlist om een keer te doen. Deze week win je namelijk bij Radio NL een cruise. Holy moly, wat ontzettend vet. We geven gewoon een cruise weg voor twee personen. En het enige dat je daarvoor hoeft te doen is het woordje Newcastle appen in de Radio NL app. Dat is namelijk de plaats in Engeland waar je naartoe gaat. De muziekreis Mini Cruise voor twee personen van 27 tot 29 november. Aan boord van die cruise onder andere Mr. Zwoele Zomernachten, Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar en veel meer. En je gaat een dag lang die prachtige Engelse plaats Newcastle ontdekken. Nou, wil je mee met die cruise? App het woordje Newcastle. Nomineer jezelf. Win je sowieso een reistrolley. Die heb je sowieso in de pocket. En aankomende vrijdagavond mag ik dan bekendmaken wie van de weekwinnaars daadwerkelijk op de cruise meegaat. Dus wil je mee? Nomineer jezelf. En app het woordje Newcastle in de Radio NL app.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: de juiste keuze voor Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: man.
1: Wat als ik jou nooit vergeten kan.
0: Afgelopen weekend, als je toevallig bij Concert at Sea was, dan had je ze bij wijze van spreken kunnen aanraken. Ja, dat klinkt misschien een beetje viezer dan bedoeld. Dat is absoluut niet zo. Maar ze zaten gewoon in het publiek. Want ze wilden namelijk naar de winnaar van The Voice of Holland kijken. Ruben Hillen, die stond daar op te treden op het grote podium van Concert at Sea. Ja, en zij zaten gewoon in het publiek. Vermomd, dat wel. Dus je moest ze wel herkennen. Suzanne en Freek, zojuist bij Radio NL. En goud.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
8: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Maar met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
0: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
12: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, Muziekreis.nl en DFDS.
13: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

0: Ja, één keertje eerder dan anders. Maar ja, het moest bijna wel. Donderdagavond stond hij bij ons op de zomertour in Assen. Deze Jeffrey Heesen. En daar kreeg je al te horen dat hij deze week de Hollandse Nieuw is op Radio NL. Om gek van te worden. Of om dan in de juiste termen te blijven. Om loco van te worden. Jeffrey Heesen, zojuist bij Radio NL. Het station waar je deze week kans maakt op een cruise. Een mini-cruise naar Newcastle. Met een gezellig reisgezelschap. Jeroen van Zelst, Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels. En je mag ook nog eens een vriend of vriendin meenemen. App het woord Newcastle. Dat is namelijk de plek waar je naartoe gaat in Groot-Brittannië om kans te maken. Win je sowieso een reistrolley, altijd handig. En ga je dus misschien wel mee op cruise. Het zou nog extra leuk zijn, toch? Het woordje Newcastle, als je het hebt, hou je telefoon bij de hand. Dat is wel belangrijk. Als we je niet kunnen bereiken, gaan we door naar de volgende. Zo simpel is het ook. Ik liever gaan bellen.
1: Met Manon.
0: Hey Manon, met Ivo van Radio. Een heel goedenavond.
1: Goedenavond, Ivo.
0: Manon, ben jij ooit op een cruise mee geweest?
1: Nee.
0: Zou dit dan de eerste keer zijn?
1: Ja.
0: Oké. Nou, Manon, ik heb goed nieuws voor je, want je bent namelijk een stapje dichter bij je allereerste cruise.
1: Oh, dat is echt geweldig.
0: Gefeliciteerd. Ik ga je sowieso feliciteren met een gloednieuwe reistrolley. Dus als je gaat reizen, heb je in ieder geval geen zorgen meer om de bagage. Want die kun je verbergen in je nieuwe reistrolley. En aankomende vrijdagavond, dan maken we bekend wie daadwerkelijk meegaat naar Newcastle.
1: Dankjewel, Ivo.
0: Veel plezier ermee en een fijne avond.
1: Dankjewel.

0: Duits en Lange Frans en Tour de France.
1: Het laatste rondje.
0: Die trouwens bijna weer gaat beginnen. Het wordt een mooie sportzomer die voor de boeg is. Het is bijna 9 uur. Mezing maandag in het laatste rondje. We zijn op zoek naar een echte mezinger. Eventjes zo'n liedje dat je uit volle borst kunt meeschreeuwen. Heb je een suggestie? Drop hem nu in de Radio Red App en bepaal zometeen het laatste rondje.

0: laatste rondje.
1: Het was Lara Mila. En had ik je maar nooit gezoend. Zojuist bij Radio NL. Het is tijd voor het laatste rondje. Meezing maandag. En dus op zoek naar een echte meezinger. Eventjes eentje die uit volle borst kunt meebrullen. Veel voetballiedjes die binnenkomen. Ik zie ook nog Mart Hoogkamer met Ik ga zwemmen binnenkomen van Christian uit Duitsland. Chico met Veegse van het matje. Ook leuk. Erik van Klinken met You Never Walk Alone van Koen. Maar we gaan vooraf voor een suggestie van Mirte uit Capelle. Dit is een liedje dat echt al heel lang weer op Radio NL te horen is geweest. Maar die oh zo meezingbaar is. Speciaal voor de Scorpion uit Biezelingen schrijft Mirte erbij. Rob Ronalds en Marian Del.
2: Ergens in een klein café in Wien heb ik haar eens gezien. Zij was toen maar nauwelijks 18

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou.

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie!
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijk direct.com.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
9: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
8: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 1700. Dat zijn er bijna 300 meer dan de laatste update eergisteren. Verder zeggen de autoriteiten dat er meer dan 5000 gewonden zijn en nog eens 15.000 mensen dakloos zijn geworden. De Duitse politie heeft een persconferentie gegeven over de schietpartij bij een jeugdzorginstelling. Daar worden vrouwen met kinderen opgevangen. De schutter zou een conflict hebben gehad over de voogdij van zijn dochter. Moeder en kind bleven ongedeerd. De 6 doden waren medewerkers van de instelling. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door de hitte. Het waren tweelingzusjes van 15 maanden oud. Ze werden vanmiddag gevonden met uitdrogingsverschijnselen en waren niet meer te redden. 4 andere kinderen van het gezin zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ouders zijn opgepakt. En André Hazes senior krijgt zijn eigen herdenkingsmunt. De volkszanger zou morgen 75 zijn geworden. Hij was vooral bekend van grote hits als Zij gelooft in mij en Bloed, zweet en tranen, die iedereen nog meeziet in de kroeg. De munt wordt onthuld door illusionist Hans Klok, die was bevriend met Hazes. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa.

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Dit is de muziek van Radio NL. Al

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
12: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, Muziekreis.nl en DFDS.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
11: Hé hey, jij! Ja, jij! Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
12: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er rijden nog zeker tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar Breda en Dordrecht. Vanochtend brak er brand uit in een kabelgoot die zorgde voor een stroomstoring. De schade is groter dan gedacht. Treinreizigers zijn de komende dagen aangewezen op bussen die worden ingezet tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen de komende maanden slapen in Nieuwe Pekela, ook in Groningen. 2 jaar geleden werden daar ook al asielzoekers opgevangen. De nachtopvang gaat vrijdag open, er zijn maximaal 80 bedden beschikbaar.

0: passagiersvliegtuig aan dat aan het landen was. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland en meteen nagekeken op het vliegveld, maar het had geen grote schade. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit doet onderzoek naar het incident. En een knotsgekke wedstrijd op het WK voetbal tussen Brazilië en Japan. Het leek er lang op dat de wedstrijd verlengd zou worden, want na 90 minuten stond het 1-1. Maar Brazilië schoot er in de extra tijd toch nog eentje in en won dus met 2-1. Genoeg voor een plek in de achtste finale. De Japanners dropen zwaar teleurgesteld af. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
2: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Renew.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Al

En dat ik jou zo vrij liet was een heel gewone zaak. Daaraan kwam jij dus echt niets tekort. Maar dat je elke avond met de vrouwen uit de buurt veel vergadert en opbouwend praat. Jij van mij verlangt dat ik slaap achter de deur. Nou, dan

ander verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een meeting,

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke

0: Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
4: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
17: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Het duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand vanochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Bij een brand in een woning in Den Haag zijn 5 honden overleden. Tenminste, 1 hond heeft de brand overleefd en is meegenomen door de dierenambulance. Op beelden van lokale media is te zien dat de honden op straat werden gereanimeerd, maar niet meer te redden waren. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Er is meer bekend over

0: uren voor de aftrap van Nederland-Marokko is het in de Mexicaanse stad Monterrey al van links naar rechts gegaan. Duizenden mensen deden mee aan de fanwalk van Oranje fans. Intussen is Brazilië nu al door naar de achtste finales. Ze schakelden Japan uit met 2-1. De winnende goal voor Brazilië viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
11: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, Muziekreis.nl en DFDS.

0: Radio NL.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten, maar hebben het wel iets aangepast. Ze vinden dat partijen zonder leden, zoals nu de PVV, moeten worden uitgesloten van de verkiezingen. Maar in het aangepaste voorstel kan die sanctie pas 5 jaar na invoering van de wet worden opgelegd. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. Tegenslag voor elektronica-bedrijf Apple, want er zijn foto's uitgelekt van de nieuwste iPhone die na de zomer pas in de winkel ligt. De cybercriminelen hebben het ontwerp ook te pakken gekregen en op het dark web gezet. Het is belangrijke informatie voor concurrenten en mensen die telefoons namaken. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de partij van Jesper de Jong stilgelegd. Werd in Londen te donker om nog verder te spelen tegen de Australiër Rinky Hichakati. Morgen gaat de partij weer verder bij een stand van 1-1 in sets. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
10: Dit is de muziek van Radio NL. Al

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Monaco is een rugzak met een bom erin ontploft. 3 mensen raakten gewond, leden van een rijke Oekraïense familie. 2 zijn in levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand een rugzak achterlaat in de hal van een gebouw en doorloopt. Even later is een explosie. Zo gaan om een gerichte aanslag. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is vanavond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Voor een ziek familielid zorgen, terwijl je ook nog een baan hebt, kan soms te veel worden. En als werkende mantelzorgers aanspraak willen maken op beschikbare regelingen, lopen ze aan tegen administratieve rompslomp, zegt planbureau SCP. Dat vindt dat werkgevers, zorgorganisaties en de overheid beter moeten samenwerken. En het is aftellen geblazen naar de WK-kraker Nederland-Marokko, die straks om 3 uur begint in de Mexicaanse stad Monterrey. Oranje-fans in Mexico vieren intussen al feest. Duizenden mensen liepen mee in de mars met de bekende Oranjebus. De winnaar van Nederland-Marokko speelt in de 8e finales tegen Canada. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Radio NL.
0: Dit is de muziek van Radio NL. Al

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote verrassing op het WK voetbal. Duitsland is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen. De Duitsers misten er 3 en dat waren er te veel. Daarom gaat niet Duitsland, maar Paraguay naar de 8e finale. Over een uur begint Nederland-Marokko. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin. Hij en zijn vrouw zouden er slecht aan toe zijn. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel iets aangepast. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het Zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.

0: net zo makkelijk retour.
1: Radio NL. Radio NL.
0: Dit is de muziek van Radio NL. Al